0: de activisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

domme moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag ik dat zeggen?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
5: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5:00. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM Radio West.
1: Oh, darling. I wanted to give you everything.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug, nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel

0: echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Zometeen in West wordt wakker. Hoe kijken ondernemers in onze regio naar de kabinetsplannen? 7 uur, het regio-nieuws met Reinhard Roemer.
4: Bij een flatwoning aan de Robijnhorst in Den Haag heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte een woning op de eerste verdieping beschadigd. Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Alphen aan de Rijn maakt zich op voor de traditionele jaarmarkt op de derde woensdag van september. De markt telt meer dan 500 kramen. Nieuw dit jaar is een drakenbootrace op het Alphense water. En bezoekers van de binnenstad van Delft mogen in het weekend voortaan gratis parkeren bij de TU Delft. Ze kunnen daar een pendelbus nemen. Het gaat om een proef van een maand of 3, waarbij de gemeente kijkt of de verkeersdrukte in het centrum minder wordt. Meer regionieuws hoor je om 19:30, nu het andere nieuws.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij de ANWB Wijnand Zwaan.
6: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude over 15 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, we drukken even op de trambel, want we hebben deze week wat leuks, hè? We geven namelijk een Westwoord wakker uitje weg. Een tramrit, maar niet zomaar een tramrit, maar een hele bijzondere, Jorien.
1: Ja, nou, als je meegaat, mag je dan ook wel even op de bel drukken, denk ik,
0: oh,
1: toch?
0: Oh, vast wel.
1: Ja, dat denk ik wel. Je krijgt namelijk 2 kaarten voor aankomende zondag. Dus dat moet je wel kunnen. Om 12 uur dan vertrekt de tram van het HOVM, dat is het Haagse Openbaar Vervoermuseum, richting Scheveningen. Het is dus een historische tram. En we hebben eigenlijk 2 opties. Ja, of het is droog. En dan gaan we met, dat is echt een primeur, voor het eerst dat gewoon wij normale stervelingen met een open tram mogen rijden, die echt al heel lang geleden echt in Den Haag reed.
0: Het was nog een paardentram. Het heeft nog achter de paardentram gezeten. Achter de paarden gezeten als tram.
1: Ja.
0: En daarnaast is hij verbouwd en toen heeft hij achter de elektrische trams gereden. Hè, dus dat is gewoon rond de vorige eeuwwisseling. Maar dan nog eentje ervoor.
1: Ja.
0: Hij is vakantiewoning ook nog geweest na zijn actieve loopbaan als tram.
1: Nou, jij liet daar een foto van zien. En je ziet gewoon helemaal niet meer dat het een tram is.
0: Nee, daar ken je niks van. Nee. En dat is dus echt letterlijk gewoon, is daar weer een tram van gemaakt. Dat is vakwerk. Ja, ik zou het niet kunnen, maar dat heeft jaren geduurd. Het is een plaatje geworden, een juweeltje. En je kunt dus beleven hoe je eigenlijk vroeger gewoon naar Scheveningen reed met zo'n tram.
1: Ja, bijzonder. Als je nu belt naar 070-390-5454. 070-390-5454. Dan zijn die 2 kaarten misschien wel voor jou. En wij gaan zelf ook gezellig
0: bij. Ja, we zijn er ook gezellig bij. Hè? Dus het wordt echt een Westsoort wakker uitje. Nou, we gaan even kijken. Radio West, goedemorgen. Met wie?
1: Hallo?
2: Hallo, Rinus.
1: Ja, hallo, Rinus.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, je bent erbij, hoor.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, en waarom is dat zo mooi?
2: Nou, hij reed er ook over de Scheveningse weg.
0: Zeker, ja. Dat weet ik.
2: Wij gingen vroeger, woonden we in de West-Verbaanstraat. En toen moesten we altijd lopend naar het strand. Dus toen moesten we ook de hele Scheveningse weg aflopen. En dan zagen we hem wel eens voorbij rijden.
0: Ja, dan dacht je, had ik maar in die tram even gezeten, zeg. Dan hadden mijn voetjes nu rust.
2: Nee, ja. Nou, weet je, gingen we een dagje naar het strand, dus... Ja.
0: Nou, Rinus, je gaat dat na al die jaren gewoon goed maken. Want je gaat gewoon lekker in die oude tram met ons naar Scheveningen.
2: Hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier er alvast mee. We gaan elkaar zondag zien. Blijf nog eventjes hangen, want dan maken we het nog even in orde voor je. Goed?
2: Dat is goed. Hartstikke goed.
0: Joehoe, dag Rinus.
2: Hey, jullie nog een fijne uitzending.
1: Dankjewel. Tot zondag.
2: Doei.
0: Prinsjesdag draait niet alleen om wat huishoudens volgend jaar in hun portemonnee merken. Ook ondernemers kijken naar de plannen van het kabinet. En daar klinkt de nodige zorg. Bijna de helft van de bedrijven in onze provincie stelt investeringen uit, onder meer vanwege onzekerheid over het overheidsbeleid. Vanaf het traditionele miljoenenontbijt van VNO-NCW bellen we daarom even met Robert Medemblik, voorzitter van VNO-NCW Regio Den Haag. Robert, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, je bent even uit het geroezemoes gegaan, hè? Maar is het al druk daar bij het miljoenenontbijt in de Nieuwekerk?
3: Ja, het loopt goed vol met ondernemers die vroeg hun bed uit zijn gekomen om hier aanwezig te zijn. Ja.
0: Hoe stonden hun gezichten na gisteren?
3: Even tussen de moeheid misschien doorgekeken. Gaat het toch wel over de miljoenennota die toch wel wat ingewikkeld lijkt te worden voor de ondernemers.
0: Ja, want ik zei net al, hè, bijna de helft van de bedrijven stelt investeringen uit in onze provincie, omdat ze onzeker zijn over het overheidsbeleid. Waar zit die onzekerheid dan in?
3: Ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk niet heel veel stabiliteit gezien in de regering, in de politiek. En dat uit zich zorgen die de ondernemers hebben over de keuzes die ze moeten maken. Dat is echt het allerbelangrijkste. Waar gaan we naartoe? Wat is de route die we moeten nemen met onze onderneming? Moeten we investeren? Waar moeten we in investeren? Kan ik wel investeren? Of komen er maatregelen die die ervoor zorgen dat ik gewoon minder middelen heb om te investeren? En die keuzes maken, dat is gewoon ontzettend moeilijk als je geen stabiliteit hebt.
0: Komt dat ook omdat de politiek eigenlijk ook gewoon voldoende in staat is om echte keuzes te maken waar ondernemers zich aan vast kunnen houden?
3: Ja, je ziet dat ze vooral met zichzelf bezig zijn geweest de afgelopen periode. En nu hebben we natuurlijk een minderheidskabinet. En we hebben gisteren de troonrede gehoord. En daar werd ook opgeroepen richting de oppositie om wat meer mee te buigen over de plannen die er staan in de miljoenennota. Maar dat is nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Dan wordt het toch wel een ingewikkelde tijd. Want er is al gisteren een miljoenennota gepresenteerd. Maar die moet nu nog wel op alle onderdelen een meerderheid zien te krijgen. En ja, dat is de afspraken die er nu liggen, of de voorstellen die er nu liggen, dat is nog zeker niet een zekerheid dat we daar ook van uit kunnen gaan. Dus ook dat wordt nu toch wel weer even een kleine periode van onzekerheid. Maar we hebben ook goede hoop, uiteraard. Want dat is ook iets waar ondernemers altijd vol mee zitten.
0: Ja, en dus, waar zit die hoop dan in?
3: Nou ja, dat we toch wel eruit gaan komen met het positief nieuws voor de ondernemers. Dat we toch, wij hopen echt op dat er toch de regeldruk nog verder omlaag gaat.
0: Zag je daar gisteren voorbeelden van?
3: Nou, nog niet direct, maar dat werd wel benoemd dat het echt een speerpunt is. Dus dat is goed. Het moet ook een continue focus zijn. En dat is trouwens niet iets wat alleen maar voor dit jaar zou moeten zijn, maar dat zou altijd zo moeten zijn. Maar ook, er is toch wel oog voor de economie. En dat is ook, dat is ook terecht. Want als de uitgaven van de overheid blijven groeien en de economie niet meestijgt, ja, dan blijven we praten over bezuinigingen en over lastenverzwaring. En dat kunnen we voorkomen als de economie groeit.
0: Ja, toch hoor je ook wel zeggen van ja, misschien moet juist de overheid wel eens wat meer geld gaan uitgeven ook. Hè? Moet je misschien dat begrotingstekort wel eens iets verder laten oplopen. Dat zou nog wel kunnen. Want dan komt er ruimte vrij om te investeren in bijvoorbeeld zaken als infrastructuur. Of misschien ook wel om die regeldruk van ondernemers te verminderen. Misschien zitten we wel gewoon te veel eigenlijk op het geld.
3: Ja, en dat zou een keuze kunnen zijn om het begrotingstekort verder op te laten lopen. Maar als de rekening terechtkomt bij de ondernemers, en daar spreek ik nu natuurlijk even dan is dat wel een ingewikkelde ook weer voor de toekomst. Na een periode waarin vertrouwen echt een moeilijk punt was. Als je dan ook nog een keer de rekening gepresenteerd krijgt, ja, dan doet dat ook wat.
0: Ja, jullie zeggen ook, er moet van alles gedaan worden aan achterstallige infrastructuur. We horen het over bruggen. Nu trouwens nieuws uit de miljoenennota dat bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam bereikbaar te houden, 40 miljoen toch nog weer bezuinigd gaat worden op het openbaar vervoer. Die korting is ook ineens weer terug. Zijn dat zaken die jullie zorgen baren?
3: Ja, absoluut. Want een goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat klanten ook bij de bedrijven kunnen komen. Dus het is heel belangrijk dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad, het rechtpunt gaat er vanaf. En dan kan dat in de eerste periode kan dat nog wel opgevangen worden door de metropoolregio Den Haag, die uiteindelijk ook verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer ook in onze regio. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
0: Dus doe dat soort dingen niet?
3: Nee, maar kijk, uiteindelijk willen we natuurlijk nooit met bezuinigingen te maken hebben. Dat zou het allermooiste zijn. Maar een combinatie van bezuinigen en een verlaagd vertrouwen, dat is nooit goed voor een economie.
0: Robert Medemblik, met een duidelijke blik, voorzitter VNO-NCW regio Den Haag. Dankjewel en een goed ontbijt daar. Hè?
3: Ja, hartelijk dank.
4: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Walk Away. René, als je trouwens nog mee wil met die oude tram, straks na 8 uur geven we daar ook nog opnieuw 2 kaarten voor weg. Het is het Westwoord Wakker uitje. Dus dat is hartstikke leuk als je erbij bent. Dan spreken we elkaar ook gewoon weer eventjes.
1: Ja, hartstikke gezellig inderdaad. En we hebben een hele tram alleen maar vol met onze luisteraars. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Ook even belangrijk om te zeggen, als je ergens op wil reageren. Je hebt misschien gisteren ook Prinsjesdag wel gevolgd. Je hebt een miljoenennota voorbij horen komen. Als je daar iets van vindt, of überhaupt van alles wat er in dit programma voorbij komt. Dat kan, of over de tram, of over de hoedjes. Het maakt me allemaal niet uit. Maar we hebben WhatsApp. Dat is zo handig.
1: Dat is heel handig. Je moet even het nummer opslaan. 070-307-8080. En dan kan je dat opzoeken via WhatsApp. Dan kan je gewoon appen met ons in de studio.
0: Kan je overal tegenaan bemoeien. Wij hebben ons dus gisteren ook ondergedompeld in Prinsjesdag. Want wij hebben tegenwoordig, dat is een soort nieuwe traditie, hè, Jorin. We praten er dan 's ochtends over en dan gaan we het 's middags ondergaan we het ook.
1: Ja.
0: We hebben het was dit jaar extra speciaal, want je vader ging mee.
1: Ja, dat vond ik heel erg gezellig. Die belde, die zegt, ja, ik wil hartstikke graag met jullie mee. Ik heb het nog nooit live gezien. Alleen wel op tv natuurlijk. Maar hij was nog nooit naar Den Haag geweest op Prinsjesdag.
0: Is dat dan toch? Want ik had het idee dat hij wel zijn ogen uitkeek. Want je komt dan in een enorme drukte terecht. Het is eigenlijk een georganiseerde chaos overal. En als je dan zo uit Bergambacht komt. Maar dit is dus echt heel randstedelijk gedacht van mij nu. Hè?
1: Ja.
0: En dan sta je daar ineens in Den Haag. En dan denk je, mijn hemel, wat gebeurt hier allemaal? Of is dat niet zo?
1: Nou, ik denk wel dat hij zijn ogen heeft uitgekeken. Ja, absoluut. Het is ook wel. Het is niet een hele andere wereld natuurlijk. Nee. Hè? Ik bedoel, het is een half uur rijden en dan zit je ongeveer in Bergambacht. Maar ja, het is natuurlijk wel een spektakel. Ik bedoel, ik kijk ook mijn ogen uit, terwijl ik al heel lang in de stad woon. Dus,
0: ja. Het was wel mooi, want we liepen hier de deur uit. En toen zagen we al, toen werd de kruising werd hier al stilgezet.
1: Ja.
0: Met van die fluitende motoragenten. Dat vind ik altijd mooi. Hè? Die fluitjes hoor je dan van alle kanten komen. De handen omhoog. En ik bedoel, dat je niet mag doorrijden. En toen kwam er een enorme kolonne van bussen. Ik dacht eerst nog, dat zijn allemaal van die schoolkinderen. Die zijn vrij, die gaan naar Drievliet. Maar ze bogen af. Ze gingen de Victory Boogie Woogie tunnel in. En dat bleken dus de militairen te zijn. En ook de blaaskapellen van Defensie.
1: Ja, ik zag er af en toe zo'n trompet bovenuit steken.
0: Zo'n trombone,
1: ja,
0: boven het raam uit.
1: Ja.
0: En daar zijn we mee begonnen en we zijn ermee geëindigd. Want we hebben ze ook allemaal weer zien vertrekken. We hebben ze ook uitgezwaaid.
1: Ja, want we zochten een beetje lucht op een gegeven moment. Toen de balkonscène over was. Dus toen zijn we een beetje via de achterkant, via dat beeld van Wilhelmina, zijn we naar achter gelopen. En toen kwamen we al die bussen weer tegen.
0: Die stonden er opgesteld.
1: Ja, en de militairen die daar dus heel relaxed eigenlijk even bij stonden, want die moesten ook even uitpuffen natuurlijk. Even een sigaretje erbij.
0: Dat vind ik zo grappig, want je hebt ze dan ervoor helemaal netjes in protocol zien staan en strak in het gelid.
1: Ja.
0: En dan daar is ineens de ontspanning.
1: Ja, vond ik heel grappig.
0: Een beetje hangend tegen de bus. En
1: even grappen met elkaar.
0: Dat uniform zit dan net iets kreukeliger als daarvoor.
1: Het zijn net mensen eigenlijk.
0: Ja, en die werden ook weer fluitend en toeterend de stad uitgeleid. Het waren echt heel veel bussen bij elkaar. Dus dat was ook mooi om te zien. En we memoreerden het al eventjes om 6 uur. Maar we hebben ook gisteren gelet op de details. En we zagen wel grappige. De militairen hadden echt een complete cateringbox mee.
1: Ja.
0: Er was goed geshopt bij de supermarkten de dag daarvoor.
1: Ja, nou, dat vond ik wel grappig om te zien. Want er was dus één militair die had niet echt een speciale plek. Maar die ging af en toe alle militairen. Want die staan natuurlijk al allemaal netjes. Nou, met 2 meter ertussen ongeveer staan ze opgesteld. En die kregen. Ja, die werden goed verzorgd. En ik vond het grappig. Ze mochten dan bijvoorbeeld water drinken. Maar de vrouw van de catering, noem ik het maar even. Die hield dan dat flesje beet. En die,
0: ja, bij de mond, hè?
1: Ja, die liet ze zo drinken, inderdaad. Ja. Ze werd een soort water werd er gevoerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de druivensuiker. Dat werd dan achter in de hand gefrommeld zo.
1: Ja.
0: En dat werd er even heel zo sneaky. Wil je niet?
1: Ja.
0: En dan, nee. Dat was allemaal heel sneaky. Ik was me nooit eerder. Ik heb daar nu. Dat viel me nu eigenlijk voor het eerst echt goed op.
1: Ja, en het was wel nodig. Ik bedoel, het was wel warm, maar het ook niet overdreven natuurlijk. Ja. Maar er zijn meerdere militairen toch wel onderuit
0: gegaan. Die dan toch even die je dan pip ziet worden.
1: Ja, wij zagen er eentje. En Erik vertelde vanmorgen vroeg dat hij er ook 3 onderuit had zien gaan. Dat was dan bij het Lange Voorhout. Meer in de buurt. Ja, ik vond het grappige details inderdaad.
0: Ja.
1: En het is wel gelukt ook. Nou, ik had natuurlijk mijn camera mee, want ik zit ook helemaal in de fotografie.
0: Oh ja, je bent helemaal in de. Ja.
1: Ik heb ze gefotografeerd.
0: Je ziet
1: het is gewoon gelukt.
0: Prachtig achter de ramen zitten. Ja. Maar we hadden ons heel mooi opgesteld daar vlakbij het paleis, zo in zo'n bocht achter een camera van de NOS. Dan weet je, dat is een goede positie.
1: Ja.
0: En ze reden echt letterlijk ons beeld binnen. Hè?
1: Ja, hij stond wel af en toe een beetje in de weg voor mij.
0: Ja, dat is gek.
1: Maar bijvoorbeeld, ik zit nu naar Maxima te kijken. Ze zwaait. Niet naar mij, maar wel naar degene die voor mij staat, denk ik.
0: En die balkonscène, dat iedereen gaat rennen en vliegen en draven. Jeetje, dan ontstaat er ook iets. We hebben ze nog wel net naar binnen zien gaan.
1: Ja, klopt,
0: dat terug heb ik nog gezien.
1: We hebben ze uitgezwaaid.
0: Ja, maar het is toch een leuke ervaring in je eigen stad.
1: Ja, ik vond vond het heel erg leuk. Misschien ben je gisteren ook wel geweest. Laat het dan even weten waar je stond en wat je allemaal is opgevallen. 070 307 8080, dan kan je een appen.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
10: Beschrijf het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: 1 over half 8. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
15: Dag Tjeerd, goedemorgen Jurinda.
16: Goedemorgen.
15: Bij een flat aan de Robijnhorst in Den Haag is vannacht rond 3 uur een explosie geweest. Daarna brak brand uit. Een woning op de eerste verdieping van de flats in Mariehoeve raakte beschadigd. Knal was in de wijde omgeving te horen. Delen van de glazen pui van het huis zijn verdwenen. En de grond onder het balkon lag bezaaid met glas. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, wordt uitgezocht. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van €110 miljoen op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog. Ruim 40 miljoen gaat het om. Voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
17: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
15: Voorzitter Medenblik van VNO-NCW Regio Den Haag was dat vanaf het traditionele miljoenenontbijt dat door de ondernemersorganisatie wordt gehouden vanmorgen. Treinconducteur is mishandeld door iemand die uit de trein had gezet. De man had op 1 juli in de trein van Den Haag naar Rotterdam geen kaartje voor zijn fatbike. De conducteur had hem eerder al aangesproken omdat hij met de fatbike over het perron fietste. Hij kreeg een harde klap midden in zijn gezicht, die conducteur. Het opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. De verdachte is, ook op onze website, duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. Alphen aan den Rijn maakt zich op voor de traditionele jaarmarkt op de derde woensdag van september. De markt telt meer dan 500 kramen. En er is volgens de organisatie volop muziek en gezelligheid voor jong en oud. Nieuw dit jaar is een drakenbootrace op het Alphense Water.
14: Doe maar, wilde ik zeggen. Huppiezee, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen, Tjert.
14: Ja, een drakenbootrace, maar wordt het weer ook drakerig?
16: Nou, toch wel hoor, eerlijk gezegd. Ja, ik zie dat toch wel zo'n beetje voor me. Zo'n grote buienwolk met zo'n tong die er helemaal uitkomt misschien wel.
14: Ja, met van die tanden.
16: Ja,
14: hè?
16: Ja, precies. Ja. Ja, nou ja, kijk, er is nu nog wel wat zon, absoluut hoor. Maar er komen ook al een paar buien binnen. Nu rond het Westland bijvoorbeeld. Maar in de loop van de dag zal dat ook elders gebeuren. Ja, ook bij Alphen. En daar kan onweer bij zitten. Wat hagel, dat zeg ik eigenlijk ook. Ja, het is heel ander weer dan gisteren. Toen hadden we echt geluk, dat zei ik ook al. Een west-noordwestenwind, matig. En het is nu zo'n 14 tot 16 graden. Maar 16 is het vlak aan zee. Het wordt vandaag ongeveer 18. En dan hebben we het ook wel gehad. Met ook later op de dag, dan wordt het aantal buien minder. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Nou, nog een enkele bui, maar dat wordt dan steeds wat minder. En vannacht wordt het 12 graden. Morgen, dan is er in de ochtend misschien nog een beetje zon. Maar dan kan er ook weer een bui voorkomen. En zeker morgenmiddag gaat het meer regenen. En later is er dan ook weer kans op een klap onweer. Morgen wat meer wind, 18 graden. Vrijdag is een wat drogere dag met geregeld zon zelfs. 18 graden. Maar zaterdag is dan weer zo'n druilerige dag met bewolking, regen en motregen. Er passeren weer fronten. We hebben echt wel te maken met depressies deze week. En zondagochtend vroeg kan er nog regen vallen. Maar zondag in de loop van de dag wordt het beter. En dat is dan het begin van een duidelijk betere week. Volgende week met geleidelijk aan meer zon. Droger weer dus ook volgende week. En temperaturen die weer richting 20, misschien 21 graden gaan. Dus als je het idee hebt dat de herfst echt is aangebroken deze week. Nou ja, dat wel, maar tijdelijk. Want
14: het is om en om weer ook een beetje, hè?
16: Ja, daarom. Toch? Dat maakt het zo leuk. Dus ja, het is nog steeds niet helemaal afgelopen, het nazomerweer.
14: Zeker niet. Ja. Het laat zich moeilijk verslaan. Ja. Wijnand Zwaan, die is vanmorgen bij de ANWB. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Tjeerd. Ja, de ochtendspits is van start gegaan. Maar grote problemen zijn er nog niet onderweg. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude. 11 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En op de A20 naar Gouda. Daar rijdt het langzaam bij Moordrecht. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
14: Dankjewel.
18: Graag gedaan.
15: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Gezondheid. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.
14: Voor wie zou ze nou allergisch zijn? Voor Wijnand? Voor Huub?
19: Ja, komt er nog een.
14: Komt er nog, hè?
19: Ja, ja. Hij moet even komen. Nee, hij komt
14: even kietelen.
19: Niet.
14: Ja, moeten we even kietelen?
19: Nee, dankjewel.
20: West wordt wakker.

0: Crew and the Gang bouwen een feestje op je radio. 7:50 en over feestjes gesproken. We gaan naar Alfa aan de Rijn. Traditioneel, dat is eigenlijk net zo traditioneel als Prinsjesdag. In het centrum daar natuurlijk de jaarmarkt. Het centrum staat vol met meer dan 500 kramen, optredens, activiteiten. Worden een drakenbootrace als nieuw iets. En onze Erik Kooijman, dat is ook een traditie, is afgereisd op deze dag naar Alfa. En Erik, volgens mij ga je de dag hartstikke goed beginnen.
1: Ja, zeker, want ik sta bij een bamboehut. En tegenover de bamboehut staat een kerk uit 1900, de Bonifatiuskerk. Alfa aan de Rijn is in de opbouw, want dit is toch wel de dag van Alfa. Daar staan ze bekend om en ze zijn de grootste van Nederland. En de bamboehut was net nog bemand door Randy, want die is bezig met zijn stroom. Hij vertelde wel dat dit een van de clubs is, toch wel het best georganiseerd is van allemaal. Dus hij is heel erg tevreden, maar had nog geen stroom. Maar ja, hij heeft hete kolen. En hete kolen, daar kan je, ja, daar kan je satésjes op. Ja,
0: hij zit er niet op, maar hij heeft ze.
1: Hij heeft ze. Ja. Maar ze liggen er nog niet op, tot mijn grote teleurstelling. Moet je voorstellen, nu al een satéetje eten.
0: Oh, dat zou lekker zijn. Oh, zeg, dat is stout gewoon.
1: Ja, een beetje tegen de draad. Ja. Ja, maar ja, als je al eventjes wakker bent.
0: Natuurlijk. Jij zit al aan je lunch.
1: Ja, precies. Randy, lukt het met de stroom?
2: Ja. Het gaat nu, ze gaan nu de boel omleggen, want het schijnt dat deze te weinig aansluiting heeft, deze aggregaat. En dan gaan ze proberen om het helemaal door te lussen met minder aansluitingen.
1: Wat een organisatie, want ik zie dat hier overal stroompunten zijn voor die kraampjes. Ja. Maar als je tassen verkoopt, heb je geen stroom nodig, hè?
2: Nou ja, dan moet je wel wat verlichting in je tent hebben, maar dat is minimaal. En je hebt altijd mensen die zetten er nog een waterkokertje op. Nou, en die gaat natuurlijk normaal, dat is hoeveel, 2300 watt. Als ze dat allemaal doen, dan is het één grote stroombende, want dan klapt alles eruit. Maar nee, meestal hebben die mensen ook allemaal wel opladers nodig en dat soort dingen. Dus dan,
1: maar jij staat tot 5 uur hier saté te bakken.
2: Ja.
1: We hadden het net even over de eerste satégangers. Soms komen ze al over een uurtje.
2: Soms, of ze zijn onderweg en dan willen ze wat meenemen. Dus ik denk dat we de eerste klanten, het gaat officieel om 10 uur open. En ik denk dat de eerste klanten wel zo rond 9:30, 10 uur al langskomen.
1: Ah, dan blijf ik nog even.
2: Ja, nee, ik blijf lekker hangen. Kom even proeven straks. Zou ik zeker doen. Dat
1: ziet er heel feestelijk uit. Ik ga even naar een andere kraan. Succes vandaag.
2: Dankjewel.
1: Ik
2: zal later.
1: Randy van de Bamboehut. Tegenover de Bamboehut staat Kramer Uitvaartzorg. En daar is Mariette. Mariette, jullie zijn met een experiment bezig, hè?
3: Goedemorgen. Ja, hallo. Hi, goedemorgen.
1: Jullie zijn met een experiment bezig. De uitvaartclub van Kramer, die hebben een stand.
3: Ja. Voor het eerst dit jaar.
1: Ja.
3: We staan voor het eerst dit jaar hier in Alfa aan de Rijn. We komen ook uit Alfa aan de Rijn. We hebben een uitvaartcentrum op de Overtuurweg. Maar voor ons is het de eerste keer dat wij hier staan. En spannend.
1: Ja, want, ja. Komen mensen, wat verwacht je ervan? Een goed afscheid is een liefdevolle herinnering die blijft.
3: Ja.
1: Dat is jullie spreuk.
3: Ja.
1: Daar ga je niet met een grote toeter de hele tijd mensen proberen te trekken.
3: Nee, zeker niet. Maar mensen kunnen hier langskomen vandaag, informatie bij ons inwinnen. Ja. We hebben informatiepakketten. Het bespreekbaar maken van het afscheid. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Want het is heel vaak toch dat mensen er niet over willen praten of schuiven het allemaal een beetje vooruit. En wij willen juist naamsbekendheid in Alfa aan de Rijn en omstreken, maar ook openheid. Dat mensen erover durven praten.
1: Ja, merk je nog steeds dat mensen eigenlijk niet zo goed weten wat ze met de dood aan moeten?
3: Ja, het is voor heel veel mensen toch nog wel een beetje, ver van mijn bed.
1: Wat ook weer begrijpelijk is.
3: Jawel, maar op het moment dat je toch ermee te maken krijgt, komt het ook heel vaak onverwacht. Ja. Onverwachts. En het juist zo mooi als je van tevoren je laatste wensen hebt besproken met elkaar. Of in ieder geval of de kinderen weten wat je wil. Nou ja, dat is ook een beetje ons doel van, en wat ik net al zei, de openheid om het bespreekbaar te maken. Dat is denk ik heel.
1: Het is een heel maf gezicht, als ik het zo mag uitdrukken. Tussen de spijkerbroeken, de speelgoed en de saté staan jullie. En ik wens jullie een hele fijne dag. En ik ben benieuwd. Een mand staat er ook als laatste met allemaal tulpen erop. Dat is een manier waarop je
3: waarop je afscheid kunt nemen. En dit is een van de vele keuzes die er zijn. Maar we wilden toch iets speciaals hier neer gaan zetten.
1: Vrolijk zo.
3: Maar ook dat het dus op deze manier kan. Dus we gaan er wat moois van maken vandaag.
1: Succes.
3: Ja, dankjewel.

0: Johnny Nash. And I can see clearly now. We doen iets nieuws, hè, in West wordt wakker. Dat weet je inmiddels wel. Gewoon weer eventjes, al is het maar voor een paar minuten, dat gevoel van dat je 16 bent, dat de hele wereld je toelacht. Dat alles zo lekker hevig binnenkomt en dat je dat ook gewoon gretig tot je neemt. De muziek, de meisjes, de jongens. Nou ja, wat niet eigenlijk, Jurien, hè? Nou, het leven is dan één grote avontuur.
1: Nou, zeker, ja. Veel mensen gaan dan nog naar school. Maar we hebben afgelopen week ook wel wat werkenden alweer gehoord. Die op hun 16e gewoon een eerste baantje al hadden. Ja. Of baan eigenlijk, hè. Dus niet meer naast school. Dus ik ben wel benieuwd hoe het met Roelien Hoving is. Want die doet vandaag mee met de Sweet 16. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorinda.
1: Ja, hoe zagen jouw jaren, jouw 16e jaar eruit?
2: Oeh, een paar dagen terug, moet ik eerlijk bekennen.
0: Ja. En we gaan terug naar, even kijken, even uit mijn hoofd. Laat ik eens zeggen, 21 januari 1978. Ik probeer eens wat.
2: Ongeveer wel, klopt. Ja.
0: Toen was je jaar.
2: Ja. Ja, hoe zag ik me? Ja, ik zat toen denk ik nog net op school. Ik had wel een bijbaantje, dus nog niet echt een baan. Nou, dat denk ik. Ja. Veel uitgaan natuurlijk. Disco, jongens, muziek. Nou, dat.
1: Ja, ik pak de jongens er even bij uit, Roelien.
2: Oh ja.
1: Ja. Waren er veel jongens?
2: Ja, nou ja, in de disco, dat was toch wel de plek waar je elkaar ontmoette natuurlijk. En dat was wel heel belangrijk op je 16e.
1: Ja, was er één speciale jongen?
2: Oeh, goede vraag. Nee, toen niet. Later wel, maar toen was het gewoon veel jongens, denk ik.
1: En in die discotheek, ja, dat danste je natuurlijk ook op de muziek van toen. Kan je je nog herinneren eigenlijk welke muziek je het best op kon dansen?
2: Ja, ik zat er natuurlijk even over na te denken. Toen kwam ik bijvoorbeeld op Muts, maar ik heb het idee dat dat iets eerder was.
0: Ja, het was natuurlijk wel de tijd van de disco, hè, die begon.
2: Ja, echt disco. Hoe heet het? De Bee Gees. Ja. En dat soort muziek. En dan stond je inderdaad vriendin tegenover vriendin te dansen. En een beetje uit te sloven natuurlijk. Ja.
0: Had je één plek waar je heel graag uitging? Wat er echt op jouw leeftijd een hangout was, zou ik maar zeggen?
2: Ja, dat was in Naaldwijk. Dat was de Harmonie.
0: Oh ja. Ja.
2: Ja. En dat was van boven. En dat, nou, een beetje donker natuurlijk. En spannend. Spannend leuk.
1: Ja. Hoe danste je? Deed je handen in de lucht of zo voor je ogen? Zo'n schaar?
0: Oh ja.
2: Nee, dat was volgens mij eerder. Maar inderdaad een beetje... Nou, ik dacht aan Mut. Dan zat je met je duimen in je zakken van je broek. En dan een beetje heen en weer.
1: Okay.
2: Bewegen. Ja, ik zie het zo voor me. Maar goed dat je dit niet kan zien trouwens.
0: Nee, er zijn geen beelden meer van.
2: Nee,
0: nou, Roelien, we gaan je terugnemen naar je 16e, naar 1978, toen jij daar in die discotheek stond. Je noemde al eventjes de Bee Gees. En daar kan je natuurlijk heel hevig op dansen. Maar je kan er ook, dat kon ook in 1978, gewoon een beetje lekker op zwijmelen.

0: Ja, oh, in mijn tijd noemden we dat schuifelen.
1: Schuifelen, ja.
0: Ja, dat je heel dicht bij elkaar stond. Vaak dan met een jongen natuurlijk. Heb je hierop geschuifeld?
2: Zou zomaar kunnen. Ja. Volgens mij wel, ja.
1: Ja, zoals zo schuifelen dat ze de hele muziek niet meer horen. Dat denk ik, onze Roelie. Maar je had bijvoorbeeld ook dit.

0: Ben je meteen terug dan, Oline, als je dit hoort?
1: Ja. Ik zit ook mee te deinen.
0: Oh ja.
2: Ja, vind je dit wat?
1: Ja, dat vind ik wel wat. Ja.
0: Black Betty, hè?
2: Ja, Ram Jam. Ja. Zo heet de groep. Ja, echt rock'n'roll uit de jaren 70. Ja,
0: Roelien, hier ramde jij de deuren en de muren uit de discotheek, hè? Als dit klonk.
1: Nou,
0: bijna.
1: Ja. Dingen moet je niet vertellen.
0: Nee, dat precies. Is ook zo. Nou, dan doen we snel deze.

0: Wat was er een mooie muziek, zegt u, jij 16 was, Roeline?
1: Hé, hey.
2: Echt, hè?
0: Jeetje.
2: Ja.
0: De baby's?
2: Ja.
0: Ja. Nou, jij bent dus weer herkenbaar. Ja, je bent even 16, je zit er helemaal in, Roeline. Ik hoor het gewoon aan je. Maar dan moet je dus kiezen. Eén van deze drie platen gaan wij, om jouw feestje compleet te maken, helemaal voor je draaien. Welke zou dat dan worden? Wat heeft dan je voorkeur? Wat is het beste blijven hangen?
2: Toch wel de baby's.
0: De baby's. Ja, die is mooi.
3: Ja, is in the time.
0: Ja, ik snap het.
2: Precies.
3: Ja. Nou, dan gaan we die voor je draaien. Maar ik heb ook nog een echte verjaardagscadeau voor je. Je krijgt namelijk de Radio Westmok.
2: Oh, wat leuk.
3: Ja, die is helemaal voor jou.
2: Ja, nou fijn, dankjewel.
3: Om te vieren dat je officieel 16 bent geworden. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja. Nou, het werd ook wel eens tijd dat ze 16 werd. Ja. Dankjewel, Roeline.
2: Joehoe,
0: mooie herinneringen en de baby.

0: ik vond dit moeilijk kiezen, zeg. Want het was allemaal fantastisch. Sweet 16, het levert mooie juweeltjes op de baby's.
1: Nee, je hoeft ook niet te kiezen.
0: Nee, oh nee, dat is het. Dan is het de time. Dat is ook wel eens lekker dat ik niet hoef te kiezen, ja, inderdaad.
1: Roelien die heeft natuurlijk gekozen, ja, want zij werd 16 jaar en dit was haar cadeautje.
0: Ja, nou, ja,
1: samen met de mok.
0: Een mooie cadeautje kan je bijna niet krijgen. Dit kan jij ook beleven. Dit kan jou ook overkomen. Gewoon even een paar minuten weer even 16 zijn. Hoef je heel weinig voor te doen.
1: Ja, je hoeft alleen maar te appen naar 070-307-8080. En dan app je jouw geboortedatum door. Gaan wij dat natuurlijk helemaal berekenen worden dat je 16 bent geworden. Ja. En dan maken we je weer even 16 in Westwoord wakker.
0: En zometeen na 8 uur... Jazeker, dan gaan ze er weer uit.
1: Ja, 2 kaarten met een historische tram door Den Haag aankomende zondag. En de maker van het Westwoord Wakker liedje app net dat hij de bestuurder is.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou.
1: John Baltus.
0: Van een feest.
1: Gezellig.
0: Zondag.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
0: Hij is er nog niet, maar we verwachten hem wel elk moment. Pieter Grinwis, Kamerlid van de ChristenUnie, over Prinsjesdag en de miljoenen.

0: Nauta. Net 8 uur geweest, een overzicht van het regionieuws van Reinhard Roemer.
1: Bij een flat aan de Robijnhorst in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Daarna brak brand uit. Een woning op de eerste verdieping van de flat in Mariahoeve raakte beschadigd. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit is nog niet bekend. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er alsnog een flinke bezuiniging, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro gaat het om. En Alphen aan de Rijn maakt zich op voor de traditionele jaarmarkt op de derde woensdag van september. De markt telt meer dan 500 kramen. Nieuw is dit jaar een drakenbootrace op het Alphense water. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30. Nu het andere nieuws.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: En bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
3: De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Je weet het, als ik eenmaal op de trambel druk, nou dan weet je het wel, dan gaan we een hele bijzondere tramreis maken. Een West wat wakker uitje, het gaat komende zondag gebeuren. En dat is niet zomaar met een tram. Wij zijn er trouwens ook bij, dus we gaan het zelf ook aan den lijf ondervinden.
1: Inderdaad, ik heb er ook nog niet in gereden, dus het wordt voor mij ook bijzonder. Voor jou ook, denk ik.
0: Zelfs ik heb er nog niet in gereden.
1: Nee, dat is wel
0: dat
1: echt bijzonder, ja. Want het is namelijk, als het droog is, want het is namelijk een open tram, dus dat is wel een voorwaarde, een bijzondere tram, die vroeger zelfs als paardentram nog is ingezet. Daarna ook gewoon als tram eigenlijk achter een gemotoriseerde tram achteraan heeft gereden. Die is ondertussen gewoon ergens in iemands tuin beland als vakantiehuisje. En helemaal opgeknapt. En nu rijdt hij dus weer voor het eerst door de straten van Den Haag. Aankomende zondag om 12 uur zijn wij de eerste groep die dan ermee mogen.
0: Ja, en jij kunt dus gewoon mee. Het is een primeur. 070-390-5454. Dan kun je helemaal beleven hoe mensen vroeger naar Scheveningen gingen. 070-390-5454 als je erbij wil zijn. Nou, er wordt hartstikke gebeld. Alle lijnen lopen vol. We gaan maar eens even kijken wie er uitrolt. Radio West, goedemorgen. Met wie?
2: Goedemorgen, met Sylvia.
0: Hallo Sylvia. Jij wil wel mee, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, wat vind je er zo bijzonder aan?
2: Nou ja, ik vroeg ook met zo'n oude tram ook altijd naar mijn werk toe. Dus vind ik wel leuk, die herinneringen.
0: Om dat gewoon weer eens eventjes her te beleven.
2: Ja.
0: Heb je ook wel eens in een open tram gezeten, of dat niet?
2: Nee, dat niet, nee.
0: Nee, dus dat zou voor het eerst zijn. Nou, Sylvia, ik heb ontzettend goed nieuws voor je, want je bent er gewoon bij zondag.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja.
2: Hartstikke leuk.
0: Dan gaan we elkaar de hand schudden en dan gaan we elkaar spreken. En blijf nog eventjes hangen, want dan maken we het helemaal in orde voor je. Goed?
2: Is goed. Joe. Dankjewel.
0: Dag Sylvia.
2: Doeg.
0: Ja, en mocht je er nu vandaag naast zitten, en velen hebben er naast gezeten, morgen gaan er opnieuw kaartjes uit. Dus zorg dat je er dan bij bent. Prinsjesdag, het zit er weer op. Het draaide natuurlijk om de plannen van het kabinet voor het komend jaar. Waar wordt extra geld vooruit getrokken? Wie gaat erop vooruit? En waar zitten de pijnpunten? En de miljoenennota werd natuurlijk gepresenteerd. Daar gaat vanaf vandaag over vergaderd worden door de Tweede Kamer. De zogenaamde algemene beschouwingen. En dat belooft best wel spannend te worden en een hoop vuurwerk op te leveren. We hebben er lang over nagedacht. Met wie zullen we daar nu eens over praten? En we konden eigenlijk maar uitkomen bij één man. Hij is namelijk nog altijd een beetje van ons. Pieter Grinwis, Kamerlid voor de ChristenUnie, wordt vaak ook wel het beste Kamerlid genoemd vanwege zijn kennis van zaken. Even gewoon los van de partijen gezien. Kan ook soms er nog wel eens even boven gaan hangen. Dat is voor ons ook fijn. En heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis ook in de Haagse gemeentepolitiek. Pieter Grinwis, goedemorgen.
3: Goedemorgen, wat een introductie.
0: Nou, fijn dat je gewoon weer bij ons bent. Je hebt hier vaak gezeten in de studio natuurlijk.
3: Zeker, met plezier.
0: Ja, en er is veel te bespreken, denk ik ook. Even terug eerst naar de dag van gisteren. Want wat natuurlijk opviel, naast alle traditionele gebeurtenissen in Den Haag, protesten. Hooibalen die in brand werden gestoken langs snelwegen. Spoorwegen die op voor Nederland ongekende omvang werden gesaboteerd. Ja, hoe heb je daarnaar gekeken?
3: Ja, met gemengde gevoelens. We hadden het net voor de uitzending erover. Hè. Hoeveel hebben politici eigenlijk nog wel door wat voor impact ze hebben aan de keukentafel en op het boerenerf met hun plannen? Dus enerzijds een soort van begrip dat mensen zich enorm zorgen maken en zich met de rug tegen de muur voelen gezet. Hè? Bijvoorbeeld boerenbedrijven die het eigenlijk al heel goed doen. Eigenlijk alles doen wat de maatschappij van ze vraagt.
0: Ja, want ik noemde jou een voorbeeld, toch even helemaal nog te illustreren. Ja. Gisteren zat ik te kijken naar een NOS-uitzending. Daar zaten de vicepremiers, daar zat premier Jette, en die gingen in discussie met mensen uit de samenleving om juist te praten over wat betekent kabinetsbeleid nou voor die mensen. En daar zat een boer, en die deed het eigenlijk al hartstikke goed. Een zogenaamde voorbeeldboer zou je hem kunnen noemen.
3: Precies.
0: Die probeerde al rekening te houden met alles wat het kabinet wil als het gaat om de stikstof. Dus die had al maatregelen genomen om allerlei zaken terug te dringen. Was ook geen intensieve veeteelt, had helemaal niet zoveel koeien. Maar die had nu dit nieuwe plan op zich af zien komen. En die dacht, mijn hemel, als dit mij gebeurt, heb ik al zo mijn best gedaan. Dan kan ik mijn bedrijf wel opdoeken. Er is geen winst meer te behalen. Nou ja, sterker nog, ik kan er niet eens van leven. En we zagen een premier Jette daar tegenover. En die keek eigenlijk verschrikt op en die zei, ja, maar is dit dan wat het voor jou betekent? Is dit ons kabinetsbeleid? We moeten na de uitzending maar eens even praten over hoe dat dan zit. Want ik wil jou helemaal niet treffen. Is dat wat je bedoelt? Dat er eigenlijk maatregelen worden afgekondigd en dat zelfs een premier eigenlijk denkt, oh, maar is dit dan het gevolg?
3: Is dat dit dan het gevolg? Ja, dat bedoel ik inderdaad. En als je dat gewoon eigenlijk bijna onnadenkend zo over mensen uitstort, zonder dat je ze eigenlijk handelingsperspectief geeft, zonder dat ze een kant uit kunnen. En dat zo voelen heel veel boeren dat, hè, met die brieven. Dan begrijp ik dat je in actie komt. Gelukkig, hè, de meerderheid gedraagt zich heel netjes. Maar die radicale acties die we gisteren hebben gezien, van hooibalen in de fik en vooral de sabotage op het spoor, waarvan we niet helemaal zeker weten wie daarachter zit.
0: Dat is een aanwijzing, hè?
3: Dus laten we inderdaad, er zijn aanwijzingen dat het inderdaad wel radicale agrariërs waren. Maar we weten het nog niet 100% zeker. Dus laat ik daar een beetje voorzichtig over zijn. Dat waren overigens wel de ergste acties. Die sabotageacties op het spoor met buizen zo overdwars neergelegd dat er kortsluiting ontstond. Ja, dat is echt. Dat gaat alle perken te buiten. Dus dat vind ik echt wel verschrikkelijk, hoor. Dus wanhoop, daar moeten we als politici een boodschap aan hebben. Maar dat je dan zo eigenlijk de maatschappij ontwricht, hè, want dat gebeurt er dan als je het spoor zo lam legt. Vooral in het oosten en het midden van Nederland. Ja, dat kan echt niet. Maar ik vind eigenlijk het probleem daaronder, dat politici zomaar allemaal maatregelen nemen en daarmee mensen echt onevenredig treffen. Zeker als ze het eigenlijk al goed doen. Deze boeren worden eigenlijk, die niet zo intensief zijn, die worden eigenlijk gedwongen tot dure technische maatregelen. Kost echt heel veel geld. Terwijl ze eigenlijk al best wel extensief zijn. Ja, dan moet je ze niet in de richting van hele dure stallen en hele dure technieken duwen, dan moet je dat eigenlijk waarderen dat ze doen zoals ze doen. En daar moet het beleid echt beter op. Dus ik hoop dat premier Jette, als hij gisteren zo geschrokken is, dat hij de lessen uittrekt en zijn beleid verbetert. Want daar komt het wel op aan.
0: Maar hoe komt het dan dat in jouw ogen beleid wat nu vaak uit een kabinet komt onderdacht is? Want dat is niet dan alleen bij de boeren. Je ziet dat vaker dus.
3: Je ziet het veel vaker. Ja, ik vind af en toe Mirjam Bikker, onze fractievoorzitter, die moest het denken aan het boek De Tovenaarsberg. En er zitten mensen allemaal boven op een berg. En die zijn volstrekt onthecht eigenlijk van de wereld buiten de top van de berg. En storten eigenlijk allemaal dingen naar beneden die dus de samenleving hard raken. En ik denk dat dat wel dat de tekentafel van Politiek Den Haag en de samenleving, dat die kloof veel te groot is geworden. Kijk, je moet soms lef hebben. Je moet soms ook durven stappen te zetten. Hè. Bij stikstof, waar we het net over hadden met die boer. We weten dat er huizen gebouwd moeten worden. Daar heb je vergunningen voor nodig. En die vergunningen moeten wel loskomen. Want we kunnen niet hebben dat woningzoekenden nog langer op een huis moeten wachten. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Dus we moeten daarin dappere maatregelen durven nemen. Maar we moeten wel zeker weten dat die maatregelen werken. Dat is eigenlijk één. En dat weten we vaak niet zeker. En ten tweede, dat het in de samenleving kan worden opgevangen. En ik denk dat daar wel echt een enorm probleem zit. Plus, een ander punt, we hebben tegenwoordig om de anderhalf, twee jaar verkiezingen. De omloopsnelheid van politici is gigantisch. Ik zit nu ruim 5 jaar in de Tweede Kamer. Vroeger kwam je bij wijze van spreken net kijken. Tegenwoordig hoor ik al bij de oudere garde. Dat is bizar.
0: En je moet daar meerdere jaren zitten om de kennis op te doen, om de kunde op te doen.
3: Ja, je moet dossier opbouw, kennis opbouw, weten hoe het werkt. Ook je hebt gewoon jaren nodig in dit vak als radiomaker en in mijn vak als ambachtelijk politicus om echt door te gaan hebben hoe het werkt, hoe je dingen bereikt en hoe het neervalt in de samenleving. Ja, en in mijn geval, ik heb natuurlijk superveel gehad aan mijn tijd in de Haagse gemeenteraad. Want dan fiets je bij wijze van spreken vanaf dag 1 met andere ogen door de stad en zie je heel directe gevolgen van beleid op het stadhuis. En bij de Tweede Kamer is die afstand toch wat groter. Dus je moet ook iedere keer dat zelf bedenken.
0: Het is wel interessant wat je zegt. Want je zegt aan de ene kant, je moet, ze maken hier nu echt keuzes.
3: Ja.
0: En dat moet je dan ook wel durven. Maar aan de andere kant wordt het kabinet en de politiek trouwens in zich heel ook juist heel erg op dit moment verweten dat er geen keuzes worden gemaakt. Hè? Dat het allemaal maar een beetje in het midden blijft zweven. En dat ze niet durven te investeren. Dat ze niet ergens voor durven te gaan.
3: Klopt.
0: Dat is toch ook iets wat de politiek op dit moment, en ook de samenleving misschien bijna wel gijzelt.
3: Ja, zeker. Er wordt weinig koers gezet. Maar toevallig stikstof is dan een voorbeeld waar ze voor de zomer dan wel plannen voor hebben gemaakt. En dat was ook te merken aan de troonrede, want de koning begon er bijna mee. Bijna alsof het kabinet trots was dat ze dat wel hadden bereikt, terwijl ze verder weinig hebben bereikt. Maar inderdaad, in algemene zin, er worden heel weinig keuzes echt gemaakt en doorgezet. Je ziet nu eigenlijk dat het kabinet lam ligt. Door een aantal bezuinigingen die ze op de sociale zekerheid hebben aangekondigd. Ja, de polder wil het niet. Zeker de vakbonden niet. Een aantal politieke partijen hebben de hak in het zand gezet. En vervolgens, het enige wat er eigenlijk gebeurt, is dat er dingen uit worden gesteld. En dat er inderdaad keuzes voor zich uit worden geschoven en niet worden gemaakt.
0: Nee.
3: En dat is inderdaad wel enorm problematisch. Want we leven echt wel in ingewikkelde tijden. Hè? Het ging voor het nieuws van 8 uur heel gezellig over het jaar 1978. Maar nu in 2026, als je kijkt hoe grimmig de situatie is in de wereld. Dat Rusland steeds verder bijvoorbeeld zich laat zien met een beetje toch ontwrichtende acties. Ja, het is niet niks. Dus we moeten ook keuzes durven maken.
0: Maar heb jij nou gisteren, want het zit natuurlijk zeker als om die sociale zekerheid. Daar gaat het natuurlijk momenteel. Ja. Natuurlijk toch heel erg om. Heb je nou gisteren doorbraken gehoord? Dacht je nou ook toen je mede-collega oppositiepartijen hoorde, Pro en Ja 21, waar het toch vandaan moet komen, dat je dacht, nou, daar gaan we wel uitkomen hoor, de komende twee dagen. Nu komt het voor elkaar.
3: Nou, dat vind ik best wel moeilijk, inderdaad. Want
0: nou,
3: wij
0: dat
3: zitten,
0: heb je niet gehoord, toch?
3: Wij zitten, nee,
0: je
3: hebt niet gehoord. Wij zitten zelf in het midden, in het politieke midden. En we zijn echt bereid om, ook al is het kabinet Jetten niet populair in de samenleving, wij zijn echt wel bereid de hand te reiken en constructief te zijn. Want dit land heeft er niks aan als we overmorgen weer naar de stembus moeten. We moeten gewoon de hand aan de ploeg slaan en gewoon problemen gaan oplossen. En daarvoor moet je soms een beetje inschikken en een beetje geven en nemen. En wij als van de ChristenUnie zijn daar echt toe bereid. Maar als ik dan...
0: Was het van het kabinet een slimme zet om eigenlijk die bezuinigingen van tevoren al in te bouwen, die wat dat betreft nu daar een enorme blokkade bijvoorbeeld voor Pro hebben opgeworpen? Had je niet gewoon eerst kunnen zeggen, joh, luister, we willen die sociale zekerheid hervormen. Daar zijn we het allemaal misschien wel over eens.
3: Ja.
0: En het kan zijn dat er dan daarna ook nog bezuinigingen bij nodig zijn. Is er niet een verkeerde volgorde gehandhaafd?
3: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Kijk, sommige bezuinigingen vind ik ook ondoordacht. Hè. Dat je
0: daar is het woord. Daar
3: is het weer. Net als bij stikstof, dat je in één keer opschrijft, weet je wat, de uitkeringen verlagen we met 20%. De hogere uitkeringen. Ja, als je arbeidsongeschikt wordt. Nou, je verliest al enorm veel geld op het moment dat je van arbeidsgeschikt arbeidsongeschikt. Hè, dat is echt ongekend hoeveel je dan erop achteruit knalt. En dat je dan ook nog doet. Zomaar, terwijl het in geen één verkiezingsprogramma zo heeft gestaan. Dan denk ik van, had even drie keer nagedacht. Maar inderdaad, een probleem van dit minderheidskabinet, en dat is misschien een iets moeilijkere denkstap, maar het probleem van dit minderheidskabinet is eigenlijk dat ze met elkaar afspraken hebben gemaakt alsof ze een meerderheidskabinet waren. Ze hebben gewoon een hele harde financiële tabel gemaakt. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, heeft het nogal hard allemaal op laten schrijven. Terwijl je eigenlijk als je minderheid bent, moet je meer dan ooit niet geldleidend laten zijn, maar de opgave waar je met elkaar als politiek en als maatschappij voor staat. En ja, we hebben bijvoorbeeld de opgave dat er minder mensen arbeidsongeschikt raken, dat er minder mensen in die WIA instromen. Dat is in ons in alle belang. Dat wil iedereen. En als je daar met elkaar afspraken over maakt, dan zou het zomaar eens kunnen zijn, en dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat je onder de streep dan geld overhoudt.
0: Ja.
3: Had het zo gedaan, was begonnen met een visie en met een gezamenlijke opgave, dan waren we nu verder geweest dan waar we nu staan.
0: En kan dat nog?
3: Het kan nog, maar ik vind het wel ingewikkeld. Want door de valse start van dit kabinet zie je dat partijen, vooral de linkerzijde, de hak in het zand hebben gezet. En dan ben je zoveel energie en tijd kwijt om een stap verder te komen. Dus het kan nog, maar ik ben bang dat het veel moeizamer gaat dan had hoeven zijn.
4: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Surprise. West wordt wakker om 8:56 op Radio West met ons, bij ons in de studio Pieter Ginnewis, Kamerlid voor de ChristenUnie. En we kennen hem natuurlijk ook nog uit de Haagse gemeentepolitiek. Hij zei het net zelf al, waar hij heel veel geleerd heeft ook. Ja, we hebben het over Prinsjesdag en de miljoenennota en alles wat eruit voort is gekomen. Een opvallend punt voor onze regio, wat er toch uitspringt voor Den Haag en Rotterdam. We hadden het er eerder vanmorgen al over. Opnieuw korting op het openbaar vervoer, op het stadsvervoer. Weliswaar wel teruggebracht. Het was 110 miljoen euro. Het is nu 40 miljoen euro. En de metropoolregio, de opdrachtgever van het openbaar vervoer, heeft gezegd, nou ja, oké, voor het komend jaar snijden wij in onze reserves en proberen we dat zelf op te vangen. Maar de jaren daarna gaat dat toch echt gewoon een heleboel ellende betekenen. Minder bussen, minder trams, misschien wel lijnen opheffen. Jij hebt eerder heel erg je best gedaan om deze korting te voorkomen. Dat is ook gelukt. Hè? Ja. Dat is een fout ooit in de begroting, moet je nagaan.
1: Ja.
0: Ook weer zo onderdacht, waar toen het kabinet niet wist dat het deze gevolgen voor het stadsvervoer
1: had. Ja, dat was het vorige kabinet Schoof. Die maakte die fout. Ja.
0: Dat is dan een onderdachte fout. En nu staat het gewoon weliswaar voor minder geld toch weer in de begroting. Dat snapt toch niemand meer?
1: Dit snapt helemaal niemand. En hier ga ik ook niet mee akkoord. Echt, ik heb de afgelopen jaren is het me gelukt om deze bezuiniging weg te krijgen op het stadsvervoer. Ja, het is echt ongelooflijk. Dan staat zoiets op een gegeven moment in de financiële tabellen van het ministerie van Financiën. En ik zie het er dan maar weer eens uit te krijgen. En dat wordt ook nu de grote vraag. Hoe krijgen we dit
0: maar
1: weg?
0: Maar toch even om dat helder te maken wat je nu zegt. Hè? Want dat is misschien interessant om dan te begrijpen hoe politiek werkt.
1: Ja.
0: Jij zegt, ja, dat staat dan in de tabellen van Financiën. Is dat dan zo dat daar ambtenaren denken, oh, daar staat nog 40 miljoen. Dat is mooi, zeg. Die kunnen we goed gebruiken. Hopsakee, die laten we staan.
1: Nou ja, het is eigenlijk een stap daarvoor. Het zijn politici geweest die hebben onderhandeld over het coalitieakkoord van het kabinet Schoof. Die hebben opgeschreven, nou weet je wat, daar kan wel zoveel miljoen af. En dat hadden ze dus in dit geval niet door. En dan blijft dat gewoon zo staan tot er een andere besluit wordt genomen en er ergens anders geld vandaan wordt gehaald. En de grote, en mij is het nu gelukt om het een paar jaar eruit te krijgen. En sowieso, een paar jaar geleden hebben we als ChristenUnie ook best wel wat extra geld voor het openbaar vervoer weer beschikbaar gesteld. Was ook nodig, want na corona is het heel lang heel moeilijk geweest om de mensen weer terug de trein en de bus en de tram in te krijgen. Ja, maar we willen niet hebben dat straks elke tram een historische tram is, hè? Die nog eens van stal wordt gehaald om dat
2: voor een
1: eigenlijk
2: wakker uitje.
1: Ja, voor een best wordt wakker uitje, omdat die is wegbezuinigd ooit. Ja. Dat willen we niet hebben.
0: Want hoe erg zou het zijn, deze 40 miljoen nog?
1: Nou, Dit is niet het allergrootste bedrag, maar deze 40 miljoen, als die blijft staan en die volgend jaar weer terugkomt. En volgend jaar is de bezuiniging niet geminderd, maar er staat een volle bezuiniging weer in de begroting. En dat is 110 miljoen voor het hele land.
0: 110.
1: Ja, 110 miljoen staat in 2028 gewoon weer als bezuiniging opgenomen. En dat betekent voor onze regio, geloof ik, grofweg de helft, hè, 55, 60 miljoen. Wat er dan, dus dan wordt het bedrag nog groter. Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder. En daar heb je bij wijze van spreken maar al heel weinig bussen per uur en niet zo tot super laat in de avond. En daar kan het vooral gaan knellen. Dus ik vind het echt ongelooflijk domme keuze, kortzichtig, waarmee je eigenlijk het voorzieningenniveau van mensen onderuit haalt. En dat in een tijd dat je heel veel woningen wil gaan bouwen. Ja, en dan wat gaan mensen dan doen als ze geen goed betrouwbaar OV-alternatief hebben? Inderdaad, dan maar een tweede auto.
0: Ja, dit is dus voor jullie een heel belangrijk punt waar je
1: Zeker.
0: Steun in de Tweede Kamer gaat zoeken
1: Zeker.
0: Om dit eruit te krijgen.
1: Ja.
0: Ja. Dan nog even over, nou ja, ik zou bijna willen zeggen onszelf. Wat natuurlijk heel belangrijk op dit moment is en de discussie is, waar leg je de lasten neer? Hè? Wie van ons gaat meer betalen om alles wat nodig is, bijvoorbeeld alle extra uitgaven in defensie, om dat te realiseren? Jullie hebben daar wel wat ideeën over. Jullie vinden wel, en dat zullen we de komende dagen denk ik ook horen van jouw fractievoorzitter, dat dat net wat anders moet.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, wij vinden dat dit kabinet de rekening veel te veel bij werkende Nederlanders legt. Of gewoon bij het inkomen wat je krijgt uit werk, maar ook als je gepensioneerd bent, daar wordt echt veel te veel belast. En wij zeggen van, dat is niet verstandig, dat is niet handig. Sowieso moet je eigenlijk als mensen werken of een dag meer willen gaan werken, moet je dat niet afstraffen, maar moet je dat stimuleren. En dat betekent wel dat je het ergens anders moet vandaan halen. Kijk, want je kunt niet alles met bezuinigingen halen. Dus je zult dan ook, waar mensen bijvoorbeeld iets meer vermogen hebben, daar iets meer moeten vragen. Dat is dan de afruil die je dan maakt. En je ziet dat met een kabinet met de VVD erin, dat deze discussie altijd heel ingewikkeld is. Maar op dit moment betalen gewone harde werkers de prijs. En dat kan niet zo zijn.
0: Nee. We hebben nu de algemene beschouwing.
1: Ja.
0: De komende twee dagen zou dan eigenlijk duidelijk moeten worden hoe het verder gaat. Gaan we over links, gaan we over rechts, gaan we toch door het midden? Welke keuzes worden er gemaakt? Maar acht jij die kans nou echt groot dat dat die komende dagen gaat gebeuren?
1: Nee, het wordt mij bang te moeden. Ik denk dat we heel veel politiek theater gaan zien. En dat er veel grote woorden zullen zijn. En dat heel veel mensen denken over de politiek. Wat is dat nou? Wat lost dat nou voor problemen voor mij op? Maar je ziet in de politiek dat je na de algemene beschouwing altijd de financiële beschouwingen krijgt. En de behandeling van het belastingplan en de individuele begrotingen. Dat gaat nog door. Het belastingplan tot half november en de begrotingen tot half december. En ja, dan pas zul je definitief duidelijkheid krijgen. Want dan moeten die Kamerleden stemmen over die begroting en over het belastingplan. En dan is het hom of kuit. En dan moet je echt je stem bepalen. Dus we moeten nog even geduld hebben de komende
0: misschien
1: maanden.
0: Misschien tot de kerst ergens.
1: Tot de kerst.
0: Ja.
1: Om te weten van, hey, gaat het kabinet nou iets voor elkaar krijgen? Of slaan ze geen deuk in een pakje boter?
0: Nee,
1: nou, wat ons betreft gaan we in ieder geval er zo in dat slechte plannen worden verbeterd en dat ons land er verder mee wordt geholpen.
0: Maar ik dacht zelf nog, ik ga nu tegen je zeggen, ik ga nu de meest lullige vraag van de ochtend stellen tot slot, maar je noemt hem zelf eigenlijk bijna wel. Ik bedoel, wat denk je nou eigenlijk aan het eind? Ik weet dat het natuurlijk, dat is bijna niet te voorspellen, maar toch met jouw politieke gevoel. Gaan wij hier nou uitkomen of gaan we straks gewoon na de kerst weer horen dat we opnieuw naar de stembus moeten?
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat vooral het kabinet echt wel een aantal stappen heeft gezet in de begrotingen. Dus dat de uitgaven van de overheid en nog best wel wat steun zou kunnen komen voor heel veel begrotingen. En maar dat aan de belastingenkant, hoe je dat neerlegt in rekening, dat daar nog wel wat water door de Rijn moet om daar een meerderheid voor te krijgen. Dus dat voorzie ik nu. En ja, dat hangt er ook wel een beetje vanaf, zo'n sociale zekerheidsbegroting. Is die stap van het kabinet nou voldoende of niet? Tot nu toe stelt Pro zich vooral op standpunt, er moet nog veel meer vanaf. Van die bezuiniging. Ja, dat gaan we zien. Maar ik denk zelf door mijn oogharen heen dat aan de uitgavenkant het wel zou goed kunnen komen voor dit jaar. Voor 28 nog niet, maar voor 27 wel. Maar aan de belastingkant, daar moet echt nog wel wat gebeuren.
0: Ja, nou, we gaan nog genoeg beleven de komende maanden. En Pieter Gimwis gaat zich daar natuurlijk ook weer volop mee bezighouden.
1: Zeker.
0: Voor de ChristenUnie daar in de Tweede Kamer. Fijn dat je weer even terug was.
1: Hartstikke leuk.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
7: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
8: Zei hij nou 200 euro?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
6: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
0: 9:03. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
17: Goedemorgen.
16: En goedemorgen, Martin.
18: Goedemorgen.
0: Ja, hij is er weer. Dat vinden we leuk, hè?
17: Superleuk.
0: We zijn zo blij dat hij er weer is.
17: Welkom terug.
18: Ja. En ik ben ook blij.
0: Ja, nou, we gaan je straks horen, Martin.
18: Goed zo.
17: Eerst het nieuws maar doen?
18: Ja.
17: Bij een flat aan de Robijnhorst in Den Haag is vannacht rond 3 uur een explosie geweest. Daarna brak brand uit. Een woning op de eerste verdieping van de flat in Mariahoeve raakte beschadigd. De knal was in de wijde omgeving te horen. Delen van de glazen pui van het huis zijn verdwenen en de grond onder het balkon lag bezaaid met glas. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie in Mariahoeve zit, is niet duidelijk. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro gaat het om. Voorzitter Robert Medemblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
19: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
17: Voorzitter, Medemblik van VNO-NCW Regio Den Haag was dat vanaf het traditionele miljoenenontbijt dat door de ondernemersorganisatie wordt gehouden. Ook Kamerlid en studiogast Pieter Grinwis van de ChristenUnie, met een verleden in de lokale Haagse politiek, is er niet blij mee.
1: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje. Voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
17: In Alphen aan de Rijn is de traditionele jaarmarkt begonnen. Die is altijd op de derde woensdag van september. Meer dan 100.000 bezoekers worden verwacht. De markt telt meer dan 500 kramen. En er is volop muziek en gezelligheid, zegt de organisatie. Tussen al die vrolijkheid grijpt een uitvaartorganisatie de Alphense Jaarmarkt aan om in een eigen stand tussen andere kleding en eetkraampjes de dood meer bespreekbaar te maken.
20: Het bespreekbaar maken van het afscheid. Dat is denk ik heel belangrijk. Wij willen juist naamsbekendheid in Alphen aan de Rijn en omstreken, maar ook openheid. Dat mensen erover durven praten. Zo heel veel mensen toch nog wel een beetje, ver van mijn bed.
17: De uitvaartondernemer heeft in de kraam daarom allerlei informatiepakketten liggen. En dat is dit jaar dus voor het eerst op de Alphense Jaarmarkt. Ook nieuw is een drakenbootrace op het water in Alphen aan de Rijn. En wie met de auto naar Delft komt voor een bezoekje aan de binnenstad, kan voortaan in het weekend gratis parkeren bij de TU Delft. Tot het eind van dit jaar wil de gemeente bij wijze van proef kijken of de drukte in het stadscentrum zo minder kan worden. De Zuidpoortgarage en de Phoenixgarage bijvoorbeeld zijn in de weekenden vaak overvol. Vanaf de campus van de universiteit rijden in de weekenden pendelbussen van en naar het stadscentrum.
0: Huub Misee, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Chet.
0: Ja, Huub, eerst nog even, want we hoorden al in het nieuws over die Alphense Jaarmarkt. Dan is het weer natuurlijk toch ook heel belangrijk, hè? Als mensen nu zitten te luisteren en die denken, ik ga naar die jaarmarkt toe vandaag. Wanneer kunnen ze nou het beste gaan? Is daar iets over te zeggen weer technisch?
21: Ja. Toch nog wel, vanochtend dan, toch nog wel. Kijk, nu valt het nog mee in dat gedeelte van Zuid-Holland, het midden en het noorden, daar zijn kleine buitjes die langstrekken. In het Rijnmondgebied zijn al zwaardere buien langsgetrokken, maar eerlijk gezegd komen er vanaf de Noordzee nog meer buien. Het is niet de allermooiste dag, daar had ik het gisteren al uitgebreid over, gisteren was dat. Maar vandaag krijgen we echt geleidelijk aan met steeds meer buien te maken. Er kan wat hagel bij zitten, een klap onweer. Het is per slot van rekening 16 september, dan schuif ik het daar maar een beetje op. We zitten al een beetje in de herfst.
0: Maar dus in de ochtend eigenlijk kan je het handigste naar de jaarmarkt gaan. Dan heb je steeds meer kans ook in Alphen op buien.
21: Ja, en anders later op de dag, tweede helft van de middag, eind van de middag, dan wordt het ook weer wat beter. Ja, dat kan ook nog, zeker. Ja,
0: nou, heel wel.
21: Het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en komende nacht nog een enkele bui met opklaringen. Het wordt dan 12 graden. En morgen is er toch ook wel weer wat bewolking in de ochtend. Misschien nog een beetje zon. Morgenmiddag weer opnieuw een aantal buien. Misschien ook dan weer met onweer. Ook dan wordt het ongeveer 18 graden. En morgen waait het nog ook wat harder. Vrijdag is weer grotendeels een droge dag. Misschien een enkele bui, 18 graden. Zaterdag een druiderige dag met bewolking, regen, motregen. Maar vanaf zondag wordt het duidelijk beter, wat droger. En volgende week komt de zon er weer bij en loopt de temperatuur ook weer wat verder op richting 20, 21 graden.
0: Nou, dan lijkt het bijna wel weer zomer.
21: Ja.
0: Dankjewel. En Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB.
2: Ja, de ochtendspits stelt niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen de Keteltunnel en knooppunt Prins Klausplein. Langzaam rijden over 9 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer. En ook zo'n 10 minuten oponthoud in 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 Gouda richting Rotterdam. Bij Moordrecht 4 kilometer file. En daar ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
17: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Nee, Jan Hoorik. Oh, daar is hij al. Hardbreker. 13, ja. Geld is lang, hè. 13 over half negen. We zijn blij dat hij er weer is. Hè? Want hij was vorige week even een weekje er niet. En dan missen we hem.
1: Missen we hem zeker, inderdaad. Ja, ja, luisteraars ook. We kregen ook berichtjes voor
0: waar
1: je.
0: Die?
1: Oh, ja. Waar, ja, waar is hij nou? Ja. En komt hij nog wel terug? Nou, daar ben je.
2: En waren er ook bij die zeiden van we hopen dat hij terugkomt? Of lekker rustig zo?
1: Ja, we wilden het je niet mededelen. Maar nee. Ja, die waren er ook.
2: Ja.
1: Nee, dat is helemaal niet waar.
2: Maakt niet uit. Je mag toch eerlijk je mening geven.
0: Ja, maar natuurlijk, maar dat is ook zo, ja. Ja. En jij bent ook weer blij dat je terug bent, toch?
2: Ja, ik vind het zo. Ik zeg het al. Ik ben met mijn scootmobiel hier en ik denk, moet ik drijven als hier binnenkomen? Maar ik wil jullie weer zien.
0: Nou, dat bedoel ik maar. En ben je droog binnengekomen nog?
2: Ja, jammer, hè?
0: Ja, nou, misschien terug is er nog hoop.
3: West wordt wakker sport met Martin Brouw.
0: Ja. Maar Martin, je bent terug, maar we beginnen wel echt met heel triest nieuws eigenlijk, hè, van ADO Den Haag. Ik schrok daar gisteren wel een beetje van.
2: Ja, ik ook, eerlijk gezegd. Ahmed Ami, 45 jaar, van 2018 tot 2023 basisspeler bij ADO, is gisteren helaas overleden aan darmkanker. En ja, dat is op 45
0: jaar. Jeetje,
1: wat, nou, wat een leeftijd,
2: ja. Echt, ja, ik schrok daar echt heel erg van.
0: Ja, dan heeft toch, 4 seizoenen is hij voor ADO actief geweest, hè? Ruim 100 wedstrijden gespeeld.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is toch een voetballer die we een tijd lang hebben meegemaakt.
2: Ja, en het was nog een betrouwbare speler. En, maar ja, goed, daar heb je op dit moment allemaal even niks aan.
0: Nee.
2: Maar het is gewoon in triest.
0: Nou, absoluut. Dan ADO Den Haag. Ja, we hadden het er met Herman ook al over. Maar ik denk, je had opgeschreven angst en beven bij de punten. Ja. Want zo kijken we natuurlijk toch wel een beetje naar die wedstrijd tegen Cambuur, hè, die eraan komt.
2: Ja, die kan wel eens beslissend wezen over de toekomst voorlopig. We zijn pas begonnen aan de competitie. Maar ja, de wedstrijd ADO-Cambuur, die moet gewoon gewonnen worden. En er is geen andere optie eigenlijk meer voor ADO.
0: Nee. Nou zei jij tot nu toe steeds van, ik ben eigenlijk best wel tevreden over dat onze trainer van ADO, dat hij vasthoudt aan zijn spelwijze. Dat vind ik ook wel stoer, dat vind ik goed. We zagen toch, tijdens de laatste wedstrijd zagen we daar wel wat veranderingen in komen. Hè? Maar hoe heb jij nou naar die laatste wedstrijd gekeken?
2: Ja, ik blijf toch het vertrouwen houden. Het spel op zich is best redelijk, alleen wij geven te makkelijk de goals weg. En daar moet gewoon wat meer, wat misschien wat harder op worden opgetreden. Maar ik blijf nog steeds de hoop houden. Kijk, vierde, vijfde van onderen, dat moet met deze selectie mogelijk wezen. En de selectie wordt binnenkort aangevuld met Alexandro Pozzo. Dat is een buitenspeler, een aanvaller. 1 interland heeft hij. En daar is men mee bezig om die in ieder geval binnen te halen.
0: Ja, vind je ook niet dat we wat meer moeten doen met kansen die we krijgen?
2: Ja, wij krijgen kansen genoeg in de wedstrijden, maar we maken ze niet af.
0: Nee, en wat is dat dan? Kan je daar je vinger op leggen?
2: Nee, ja. Weet jij het?
0: Nee, ik
2: weet dat jij het. Het was een stomme vraag, want jij hebt geen verstand van sport. Maar we maken te weinig de kansen af. We krijgen ze genoeg.
0: Ja.
2: En we geven ze te makkelijk weg.
0: En je ziet dan toch weer, maar dat zie je toch vaak. Hè? Als er dan gepromoveerd wordt, dan zie je wel hoe groot toch nog wel dat klasseverschil is tussen zo'n keukenkampioendivisie en de eredivisie. Het is wel een hele grote overgang die je maakt.
2: Ja, dat heeft die trainer ook duidelijk aangegeven. Kijk, op dit niveau worden iedere kans die je weggeeft, die wordt bijna benut.
0: Ja.
2: En ja, daar zal men toch van moeten leren.
0: Je kan het nooit verslappen, hè? Geen moment.
2: Nee.
0: Dat is het een beetje.
2: Ja, heel goed. Nou, heel goed. Eindelijk een duidelijke taal voor jou.
0: We gaan het zien, hoe het tegen Cambuur gaat in ieder geval. We gaan ook nog even, er is ook nog bekerloting.
2: Ja, er is, ook daar hebben we niet de beste loting gehad. Want we moeten in de eerste ronde tegen DTS uit Ede, 17 en 18 oktober. Nou, dat wordt een loodzware wedstrijd, hoor, denk ik.
0: Ja, nou, dat wordt een hele belangrijke wedstrijd.
2: Ja, ik ga dadelijk op de kaart kijken hoe waar Ede ligt.
0: Ja, geen idee.
1: Ik heb er gewoond.
0: Ja, je hebt er gewoond.
1: Ik heb daar journalistiek gestudeerd. Jazeker, het is op de Veluwe. Zo richting Arnhem.
2: En wees nou eens heel eerlijk. Ja. Geef eerlijk antwoord geven. Ben je voor DTS of ben je voor ADO?
1: Toch voor ADO. Okay. Ja, zeker.
2: Nou, dan mag je blijven.
1: Ik heb er maar 3 jaar gewoond.
2: Dan mag je blijven.
1: Ik woon langer hier.
0: Ja, maar jij hebt ook nog wel een sportverslaggeving. Dat weet heel veel mensen.
1: Ja,
0: maar
1: je hebt
0: nog wel
1: een sportverslaggeving
0: gedaan.
1: Ja, maar niet in Ede. Dat was nog in de Krimpende Waard.
0: Dat was dan daarna.
1: Ja, voetbalverslag zelfs. Ja.
2: Ja?
1: Ja, absoluut.
2: Dus je bent eigenlijk een beetje een oude concurrent van mij.
1: Ik ben een concurrent.
0: Ja. Ik heb Martin nog nooit zo verbaasd kijken.
2: Nee, het is toch ongelooflijk.
0: Ik heb zelf artikelen van haar gelezen. Ja. Dat ging echt nog ergens over.
2: Ongelooflijk.
0: Je hoort het niet terug, maar het is toch wel. Die hele kennis heeft ze ergens weggestopt.
2: Ja.
0: En tot nog even volleyballen.
2: Ja, Nederland op het EK. Ze zijn uitgeschakeld. Ze hebben 4 wedstrijden gespeeld en 4 keer verloren. Ja, dan ga je niet door.
0: Nee, dan houdt het op.
2: Dan houdt het een beetje op, hè.
0: Ja. En atletiek?
2: En atletiek, ja, want er is een unicum. De WK Atletiek 2029, die wordt gehouden in Afrika. En dat is een primeur, dus de eerste keer in Afrika. Maar ik vind, als je een WK organiseert, ja, daar hoort de hele wereld bij.
0: Ja.
2: Nou, waarom niet in Afrika? Geef die mensen ook een keer de kans.
0: Kan onze regiogenoot gaan kijken, Jan Keizer?
2: Ja, dat heeft mij nou trouwens net geappt, Jan. Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika.
0: Oh, we krijgen weer rugby?
2: Rugby,
0: ja. Oh, ja. Heel interessant. Mensen zetten de radio even iets harder dan rugby aan.
2: Ze hebben met 3-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland in series. Dus ze zijn...
1: Goed bezig.
2: Jan is helemaal blij.
0: Nou, wat goed. Dit hoor je nergens anders alleen bij ons. Het is zo fijn ook.
1: Ja. Weet je waar ik ook verslag van heb gedaan trouwens? Een fielerjeppen.
0: Fielerjeppen?
1: Ja, dat doen ze daar ook.
0: Ja, wat is dat ook alweer?
1: Ja,
2: met zo'n stokspringen.
1: Ja, verspringen.
0: Oh ja, over zo'n watertje heen, toch?
2: Ja.
1: Ja.
0: Heb je het ook zelf wel eens gedaan?
1: Nee, ik heb nooit gedaan. Dat durf ik niet aan.
2: Dat zou jij een keer moeten doen. En dan hoop ik dat halverwege die stok afbreekt.

0: straks na 9 uur.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, gratis geld.
2: Gratis geld geven we weg. Ja, dat is zo leuk deze week.
0: Dat is hartstikke leuk.
2: Ja, gewoon 100 euro. Gratis geld.
0: Ja, dat is niet misselijk. Maar eerst gaan we naar de jaarmarkt in Alphen. Daar is nog altijd buitenpost Erik Kooijman. Hij is er de hele morgen, hè, Erik. En dat is, ja, het is groot, hè. Ik bedoel, als je er nooit geweest bent, heb je daar geen idee van. Maar het is echt groot.
3: Ja, het is overal. Het maakt niet uit waar je komt. In Alphen, daar zijn allemaal kramen en dingen. Dat is echt wel indrukwekkend. En het is de opbouwfase nu. De eerste mensen komen wel. De kinderen hebben schoolvakantie. En al sinds 1776 werd er voor het eerst melding gemaakt van een jaarmarkt in Alphen. Dus het is ook een traditie.
0: Ja.
3: Heel feest eromheen gebouwd. En er wordt bijvoorbeeld muziek gemaakt. Er wordt getrommeld, heb ik begrepen. Kijk, deze meneer gaat nu trommelen. Nou kijk, luister. Want zij zijn loten aan het verkopen voor de Combrio Loterij. Hij gaat hem even stemmen. Want jullie willen nieuwe majorettes verzamelen ook, hè?
4: Majorettes, maar ook leden die een instrument willen bespelen. En ja, we gaan beginnen met een opleiding voor 5- tot 6-jarigen. Daar gaan we in oktober mee beginnen. En ja, daar gaan we dus spelenderwijs gaan we daar muziek mee leren maken.
3: Nou, daar zit muziek in. Combrio, onthoud het. Een lot kopen, dan stijgen jullie tot grote hoogte. Rechts van mij nog 50 knuffels, plastic rietjes, laatste voorraad, op is op. Ja, je hebt maar één kans nog ongeveer. En hier...
0: Ja, je kan ze maar nodig hebben.
3: Ja, hier kom ik op plotseling in een berggebied met prachtige kristallen. Carla, dit is wel populair, hè, tegenwoordig?
5: Ja, dit is heel populair. Mensen vinden het heel fijn om wat steentjes bij zich te dragen. Of om het mooi in het interieur te verwerken. Dus ja, dit wordt een leuke dag voor ons.
3: Ja. Wat vind je van deze jaarmarkt in Alphen?
5: Ja, hartstikke leuk en gezellig. Het is groots opgezet, dus het is echt leuk om eventjes heen te gaan vandaag.
3: Yeah. Mooi. Ik heb vandaag wat levenskracht nodig. Wat raad je me aan?
5: Voor levenskracht raad ik je granaat aan, want dat is echt een energiegever.
3: Geen ontploffende?
5: Nee, geen ontploffende.
3: Gewoon een granaat.
5: De steengranaat, de inderdaad. Steengranaat.
3: Ja. Oh, die ken ik allemaal niet. Hoe ziet die eruit?
5: De granaat is heel donkerrood.
3: Donkerrood,
5: ja,
3: oké. Okay.
5: Bordeauxrood. En dan heel donker, echt bijna tegen zwart aan.
3: Ik ga even van dichtbij kijken daar aan deze kant. Moet je me even aanwijzen? Granaat. Ik heb nooit geweten dat ik granaat nodig had, maar blijkbaar wel. Deze? Deze is het, ja. Levenskracht, zelfvertrouwen, creativiteit, liefde, romantiek. Nou, dat is toch wel mooi. Beschermend. Nou, ik ben veilig vandaag met een granaat. Carla, dankjewel. Een hele goede omzet vooral ook. Want daar gaat het natuurlijk ook wel om. Fijne dag. En nou, je kan hier struinen tot heinde en verre. En dan ben je nog steeds in Alphen met kraampjes.
0: Ja, mooi, hè. En dat gaat de hele dag gaat dat natuurlijk door. Zijn ze daar trouwens, Erik, nog wel een beetje bezorgd over?

0: Toploader en Dancing in de Moonlight. We waren allemaal zo opgewonden met elkaar dat Martin weer terug was. Dat we nog even één dingetje moeten toevoegen. Want die loting van ADO, dat was natuurlijk de vrouwen. Hè? Ja, dat hebben we even niet genoemd,
1: nee,
0: maar dat zijn de vrouwen.
1: Vergeet het te noemen inderdaad. Ja. Maar de ADO-vrouwen die spelen dus tegen die club in Ede, DTS. Ja, en ik moest even zoeken, maar volgens mij... Marcel de Koning appte trouwens nog.
0: Heel goed,
1: als toevoeging. Maar voor de mannen is volgens mij nog niet geloot.
0: Nee, dacht ik ook nog niet inderdaad. Maar inderdaad, de vrouwen dus, die gaan daar tegen voetballen. Zometeen na 9 uur, ik zei het al, de Radio West tijdmachine. En dat gaat dus ook zo dadelijk gebeuren met mooie prijzen. Onder andere die 100 euro gratis geld, zoals jij dat zo mooi noemt, die je kan uitgeven.
1: En als je in Leiden woont, moet je extra opletten.
0: Dat hebben we ook iets leuks.
1: Ja.
0: Dat straks allemaal.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijn.

0: Gordijnen, behang, vloerbedekking. Keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Gratis geld, jawel, in de...
4: De Radio West tijdmachine.
3: Je kan mee straks. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Op het OV in de Haagse regio wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar ging een korting van 110 miljoen euro in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam niet door. Maar nu komt er alsnog een flinke bezuiniging, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Alphen aan de Rijn maakt zich op voor de traditionele jaarmarkt. Die is al stiekem begonnen. Op de derde woensdag van september is dat altijd. De markt telt meer dan 500 kramen en er komen doorgaans ruim 100.000 bezoekers op af. En bij een flat aan de Robijnhorst in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Daarna brak brand uit. Een woning op de eerste verdieping van de flat in Mariahoeve raakte beschadigd. Er zijn geen berichten over gewonden. Meer regionieuws, 9:30, nu het andere nieuws.
6: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
7: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
6: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie hier achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
8: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
6: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: De verkeersinformatie hoor je van Wijnand Zwaan bij de ANWB.
9: De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de Keteltunnel en Ippenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Bruce Springsteen en Dancing in the Dark, 1985. Toen deed hij dat ook in het Feyenoordstadion, weet je nog wel.
1: Is dat donker? Nee, ben ik even vergeten.
0: Ja, ben je even vergeten. En dat meisje dat ten dans werd gevraagd natuurlijk. 9:10 is het geworden. Goedemorgen allemaal.

0: En ik zou willen zeggen, doe eens gek en stap met ons in de...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Want Jorin zal dan zeggen...
2: Gratis geld.
0: Ja, gratis geld.
2: Ja, dat klinkt zo lekker. Ja, lekker. Dat is namelijk de hoofdprijs. Het is de Nationale Keuze cadeaukaart ter waarde van 100 euro.
0: 100 euro.
2: En die kan je in meer dan 200 winkels besteden.
0: Zo, ja. 200.
2: 200, ja. 100 euro in 200 winkels. Kan bijvoorbeeld ook naar de bioscoop gaan. Of nieuwe schoenen of nieuwe kleding kopen. Een lekkere fles wijn. Shampootje bij de drogist. Nou, je kan dus overal verschillende dingen besteden. Ook bij een doe-het-zelf keten bijvoorbeeld. Als je nog wat te klussen hebt.
0: 100 euro.
2: 100 euro.
0: Gratis geld.
2: Ja, gratis geld. Dat win je als je de hoofdprijs wint. Dan moet je dus wel 3 vragen goed hebben. Maar dat zou
0: dat
2: zomaar kunnen natuurlijk.
0: Geen probleem vandaag. Nee. Geen probleem.
2: Nou nee, heb je al
0: nee,
2: een beetje gekeken?
0: Nee, ik voel het. Ik heb namelijk even in de bol gekeken. En ik denk dat gaat lukken.
2: En als je 1 vraag goed hebt, win je ook een mooie prijs. Zeker voor de puzzelaars. En als je uit Leiden komt, moet je helemaal bellen. Want het is namelijk de Omroep West puzzel van Leiden.
0: Oh, die is ook mooi.
2: Ja, die is prachtig.
0: En dat is uniek, hè? Die zijn er niet zoveel.
2: Nee, wij geven hem weg. Je kan hem nergens kopen.
0: Nee. 070-390-5454. Een unieke puzzel die je verder nergens kan krijgen. Van Leiden. Een Radio West puzzel. En dus die 100 euro
2: gratis geld.
0: Ja, gratis. Je moet op de markt gaan staan.
2: Gratis geld. Bel hem maar, gratis geld hier te halen. Alleen vandaag.
0: Ja. 070-390-5454. Er zijn specialisten met eraan het werk, hoor. Geen zorgen.

0: 9:15, dienstregeling vast als altijd.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En vandaag gaat met ons mee Piet Weijers uit Leiden. Piet, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd.
0: Hallo, ja. Hoorde jij die puzzel uit Leiden en dacht je, nou, die wil ik wel hebben?
2: Nou, mijn vriendin die hoorde dat puzzel uit Leiden. En die alarmeerde mij onmiddellijk van, daar moet je op inspringen. Want ik ben een puzzelaar.
3: Oh, ja. Jij bent een puzzelaar.
2: Ik ben een puzzelaar. Ja. Ik heb net een grote puzzel liggen. En dus zodoende.
3: En wat vind je daar zo leuk aan dan, Piet?
2: Nou, geef je rust. Concentreren. En je bent alleen maar met de puzzel bezig. Dat is prima. Dan heb je geen andere zorgen aan je hoofd.
3: Ja, ja, ik kan me voorstellen. Heb je dan ook een voorkeur van wat voor puzzel je graag doet?
2: Nou, puzzel.
3: Maakt eigenlijk niet uit.
2: Van Haaster, die zijn eigenlijk...
0: Oh ja, ja, ja, die zijn, die vind ik ook altijd wel heel mooi inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Ja. En ook moeilijk volgens mij, toch?
2: Sommige zijn heel moeilijk, ja. Maar dat geeft niet.
0: Nee.
2: Dat moet je... Ja.
0: Nou, even gewoon helemaal ontspannen. Even helemaal uit dat wereldje wegtrekken. Dat is eigenlijk gewoon het ideaal ervan, als ik je zo hoor, Piet. Nou, ik ga hopen dat het lukt met de puzzel.
2: Nou, ik hoop het ook.
0: Ja, maar daarvoor moeten wij eerst gezamenlijk de tijdmachine instappen. Dat gaan wij doen. Ik zou zeggen, neem lekker plaats naast Jorinda. Doe de gordel stevig om. De motoren worden gestart en dan zien we waar we terechtkomen.
2: Ik ben gezellig.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: En dan staan wij, en wij horen ook al, de klanken uit 1985. Ja, Piet, puzzelde je toen ook al? Of deed je toen een hele andere ding?
2: Ik denk dat ik andere dingen deed.
0: Ja, want...
2: Ja.
0: Want hoe oud was je ongeveer in die tijd?
2: 40.
0: Ah, en dus nog druk aan het werk, denk ik?
2: Ja, ik was zeker druk aan het werk, ja.
0: Ja, en wat voor werk deed je?
2: Ik zit in de financiële afdeling en ik heb Europees toen gewerkt in de middenjaren.
0: Juist. En werk je nog steeds of ben je inmiddels gepensioneerd, Piet?
2: Nee, ik ben 80 nu. En,
0: oh, 80 al.
2: Pensioen.
0: Ja. Ja, nou, je klinkt nog hartstikke jong. Piet, ja. We gaan eens kijken wat jij nog weet uit 1985. We stellen je er 3 vragen over. Let goed op. Welke bekende VARA-presentatrice houdt dat jaar in haar talkshow een geruchtmakend interview met de crimineel Stanley H?
2: Sonja Barend.
0: Boris Becker is dat jaar een sensatie. Hij is pas 17 jaar, maar hij wint tot ieders verbazing het enkelspel bij de mannen op het tennistoernooi van Wimbledon. Uit welk land komt deze tennisser?
2: Duitsland.
0: Het nummer Josephine van Chris Ria wordt een hit in 1985. Over wie gaat dit nummer? Dus over wie schreef Chris Ria het nummer Josephine?
2: Josephine Baker.
0: Jij zegt Josephine Baker. We gaan eens eventjes kijken.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, 2 vragen goed. Die puzzel die is gered. Piet,
3: ja,
0: die is voor
3: die
0: jou.
3: Die heb je binnen.
2: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, die heb je binnen. Welke vraag denk je dat je fout hebt?
2: Ja, Josephine. Ik geloof niet dat ik...
0: Nee, die was fout.
3: Jij zat te denken, welke Josephine ken ik? Nou, dat is Josephine Baker, maar het is gewoon zijn dochter.
0: Ja, het is een heel lief liedje.
3: Ja.
2: Dochter, en ik ben wel een fan van...
3: Ja, ja, nou, daar heb je nu ook nog iets over hem geleerd. Dus dat is mooi.
0: Zeker. Piet, wij wensen jou ontzettend veel plezier met het leggen van deze bijzondere puzzel over Leiden. En fijn dat je met ons meevloog.
2: Ja.
0: Ja. Oh. En blijf nog even aan de lijn, want dan maken we het helemaal in orde voor je, Piet.
2: Echt leuk. Okidoki.
0: Joe, dag. Ja. En Chris Ria dus in 1985 had hij een grote hit. Hij was ermee te zien in de laatste aflevering van Top Op. Althans de laatste die door Ad Visser werd gepresenteerd. En het heette dus Josephine.

is Ria en Josephine. We hebben het er wel eens over gehad, maar ach, waarom? Voor de mensen die het toen gemist hebben. Maar dit is wel echt een heel mooi verhaal. Toen Chris Ria met Josephine dus stond in het popprogramma toen op de Nederlandse televisie. Dus ook altijd weer even de tune te misbruiken, omdat ik dat zelf gewoon stiekem heel erg leuk vind. Dus bij deze gaan de dames nog even zingen.

0: En nog één keer, mensen.
1: Stop op presenteert.
2: De Nationale.
0: Ja. Dat zou weer breed uitvoerbaar. Het was dus leuk. Dat werd natuurlijk gepresenteerd door Ad Visser. Die kennen wij allemaal wel. De man met de grote bril. Altijd een beetje wazig ook. En die deed dat één keer voor het laatst. En dat was dus in 1985. Het jaar waar we net even terug waren met de tijdmachine. En Chris Ria stond daar dus met dat prachtige, ingetogen, mooie, breekbare Josephine. Ja. Ze had hem van tevoren helemaal niets verteld. Dat was misschien handig geweest. Zat ook op een stoel met zijn gitaar en zong daar dat liedje. En terwijl hij dat liedje daar aan het zingen is. En het is volgens mij nog terug te zien op YouTube.
3: Het is zeker te zien. Ja, ik heb het nu voor me namelijk.
0: Maar je moet het echt een keertje bekijken. En nou, dan kan je ook kijken of het verhaal nog klopt in mijn herinnering. Ja. Maar hij zit daar dan met zo'n melancholische blik voor zich uit te zingen. En dan om hen heen ontstaat er een soort pandemonium. Want Ad Visser neemt afscheid. Het is zijn laatste uitzending, Mr. Topop. Met allemaal mensen in de studio. Ik herinner me ook wel iets van confetti of van dingen die naar beneden komen.
3: Nou, inderdaad. Een soort confetti van die slingers eigenlijk. Die slingers, die dan naar beneden komen. Op het einde zit hij ook helemaal onder.
0: Ja, dus Serpentinus, heet dat niet zo?
3: Ja, dat zou kunnen inderdaad. En boven staat dan tot ziens. Maar in een soort van vuurwerk. Dus dat spettert zo alle kanten op.
0: Maar er is ook gewoon heel veel gedoe. En heel veel gejuich en toestanden. En rond de adverser heen. En je ziet Chris Ria steeds verder in het optreden denken. Waar ben ik in hemelsnaam in terecht gekomen?
3: Ja, hij zit er ook af en toe naar te kijken. Want het is soort van naast hem, denk ik, dat het gebeurt. Het echt van, nou ja, hij kijkt er niet blij bij.
0: Nee, volgens mij is hij echt bijna die studio uitgelopen woedend. Ja. Want hij had natuurlijk geen idee. Het is ook een beetje raar om dat met elkaar te combineren, toch?
3: Het is heel raar, ja. Zeker zo'n doe dan een feestnummer, weet je wel. Ja,
0: Het is een legendarisch optreden daardoor geworden.
3: Wat?
0: Is het niet vandaag 100?
3: Ja.
0: Nog 100 dagen. Gratis geld toch? Nee, 100 dagen.
3: Christine, die wijst ons erop. Ja. Goedemorgen, Jorin Nijntjeert. Nog even wat leuker nieuws. Over 100 dagen is het kerst.
0: Nou.
3: Leuk om uit naar te kijken natuurlijk. Ja. Dat vind ik ook. Groetjes, Christine.
0: Zeker. Even iets om bij stil te staan.
3: Ja, nou, bij deze hebben we dat gedaan.
0: Ja.
3: En we hebben ook nog Martinus van Heidoorn. Die stuurt een berichtje naar 070-307-8080. Hoe kan het zijn dat ik nog nooit van de Alphense Jaarmarkt heb gehoord. Tot ongeveer 1970 heb ik er namelijk gewoond. Vanaf wanneer is die markt er? Zelfs is er nog een heuse paardenmarkt geweest sinds 1894, lees ik net. Nou ja, nooit geweten. Ja, dat weet ik ook niet hoe je dat kan missen
0: dat
3: eigenlijk.
0: Nee,
3: volgens mij is die jaarmarkt echt al heel lang namelijk.
0: Nou ja, zolang ik bij Westwerk al in ieder geval, dat is 2012, maar al lang daarvoor ook wel. Ja,
3: dat denk ik wel.
0: Traditie.
3: Ja. Dus geen idee, maar ik zou zeggen, ga er een keer heen. En als je het droog wil houden, moet je er snel gaan. Want dat was de tip van Huub. Ga 's ochtends.
0: Ja, ik zie nu wel een zonnetje ook even hier in Den Haag. Dus er zijn ook wel mooie momenten.
3: Ja, zeker.
0: Ja, ook kerst gaat weer naar buiten. Dat is wel eens mooier gelukt. Op naar het nieuws van 9:30 met onze enige echte Reinoud Roemer. Die deed net een ruitenwisseldans met zijn armen bij de Topop-tune. Dus die zit ook te genieten, dat je dat maar weet. En achter hem dus inderdaad een zonnetje. Het is een mooi beeld. En op de radio muziek, dat is ook fijn, van Simply Red.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
7: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
9: voordeeluitjes.nl.
10: 9:55. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Dat is de deur, daar is die hoor. Daar is die mensen. Je hoort het live allemaal gebeuren hier in West wordt wakker. We hebben het natuurlijk over Niels Lezer, Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
11: Ja, dat doet de deur dicht. Dat is maar goed ook. Goedemorgen, Tjeerd. En goedemorgen, Jorinda.
12: Goedemorgen.
11: Voor 7 gemeenten in Zuid-Holland dreigt een ingreep door de provincie. Al zeker 3 jaar voldoen ze niet aan hun taak wat betreft de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. De zogeheten statushouders. Van 6 gemeenten was dat al bekend. En ook Lansingerland in Zuid-Holland heeft nu een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Zuid-Holland gaf de afgelopen jaren al vaker gemeenten een laatste waarschuwing. Het gaat onder meer om Krimpenerwaard en Leidschendam-Voorburg. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van €110 miljoen op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim €40 miljoen, daar gaat het om. Voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
13: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
11: Ook Kamerlid en onze studiogast vanmorgen Pieter Grinwis van de ChristenUnie, met een uitgebreid verleden in de lokale Haagse politiek, is niet blij met de voorgenomen bezuiniging op het stadsvervoer.
14: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
11: Grinwis kondigde vanmorgen hier in West wordt wakker aan dat hij het er niet bij laat zitten, want de bezuiniging wordt nog veel forser.
14: Dit snapt helemaal niemand en hier ga ik ook niet mee akkoord. Echt, ik heb de afgelopen jaren is het me gelukt om deze bezuiniging weg te krijgen op het stadsvervoer. Dan staat zoiets op een gegeven moment in de financiële tabellen van het ministerie van Financiën en ik zie het er dan maar weer eens uit te krijgen. 110 miljoen staat in 2028 gewoon weer als bezuiniging opgenomen.
11: En ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis gaat proberen ook dit keer die bezuiniging terug te draaien. In Alphen aan de Rijn is de traditionele jaarmarkt begonnen. Al in het jaar 1776, jongens, was sprake van een jaarmarkt in Alphen. Die is tegenwoordig altijd op de derde woensdag van september. De markt telt meer dan 500 kramen en er is volop muziek en gezelligheid. Meer dan 100.000 bezoekers worden verwacht. Onze weerman Huub Mizee waarschuwt wel voor felle regenbuien met hagel en onweer die het feestje kunnen verstoren. Die buien verwacht hij vooral vanmiddag. En een treinconducteur is mishandeld door iemand die hij uit de trein had gezet. De man had op 1 juli in de trein van Den Haag naar Rotterdam geen kaartje voor zijn fatbike. De conducteur had hem eerder al aangesproken omdat hij met de fatbike over het perron fietste. Hij kreeg een harde klap midden in zijn gezicht, de conducteur. Het opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. En de verdachte is ook op onze website duidelijk herkenbaar in beeld.
10: Ja, je wil nou even over die jaarmarkt Alphen. Want we kregen voor 9:30 kregen we dus een berichtje, hè, van iemand die had in Alphen gewoond al in de jaren 50.
9: Nee, en tot 1970, zei hij.
10: Tot 1970, ja. Maar die dacht, waarom heb ik nooit iets van een jaarmarkt gemerkt?
9: Ja. En ik hoor jou natuurlijk een heel mooi jaartal noemen, wanneer dat de eerste paardenmarkt daar in Alphen was.
11: Ja, maar dat hoorde ik dan weer Erik zeggen.
9: Ja, nee, maar klopt ook. Hoor. Welk jaartal was het ook weer?
11: Even kijken.
9: 18 zoveel was het.
11: Nee, veel langer geleden. 1776.
9: Ja, dat is helemaal lang. Ja, dat is erg lang geleden.
11: Na Christus.
9: Maar de huidige vorm van die Alphense jaarmarkt, dat het ook elke derde woensdag van september is, dus altijd na Prinsjesdag, dat is sinds 1975.
10: Ah.
9: Dus als je dan in 1970 uit Alphen bent gegaan, dan heb je het niet meegemaakt.
10: Dus inderdaad.
9: Dus dat is helemaal niet zo gek.
10: Oh, wat goed uitgezocht.
9: Ja, we hebben nog even helemaal diep gravend onderzoek gedaan.
11: Doorwrocht. Ja, dat woord komt in me op ineens. Doorwrochte journalistiek.
10: Ja, bedankt. Ook wel eens leuk. Huub Mizee.
12: Vandaag is er af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind komt uit west tot noordwest, is matig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, ook dan is er nog kans op een bui. De wind is vannacht westelijk, matig, aan de kust later vrij krachtig en vannacht wordt het 12 graden. Morgen is er af en toe zon, komt er in de loop van de dag weer opnieuw meer bewolking met enkele buien, ook dan is er kans op onweer. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het ook morgen 18 graden. Vrijdag is het wat droger, komt er af en toe wat zon en wordt het 18 graden. Zaterdag is weer een druiderige dag en dan wordt het ongeveer 20 graden.
10: Nog een stukje doorvrochte verkeersinformatie. En daarvoor gaan wij natuurlijk naar Wijnand Zwaan. Wijnand.
15: Ja, nou ja, het is gedaan met de ochtendspits. Er staat nog maar een enkele file. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg. 5 minuten vertraging. En op de A20 richting Gouda. Daar staat bij Moordrecht 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
10: Dankjewel.
15: Graag gedaan.
11: En ook over mijn laatste woorden is ooit heel erg nagedacht. Daar komen ze. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
17: West wordt wakker.
16: Dit is Radio
18: West. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning.

0: Muziek van Direct en ja, met hart en ziel gezongen en gespeeld. Dat zijn ze toch ontzettend goed. 9:45 is het geworden. Dit is meestal, als ik Direct hoor wat ik zeg, oh hey, oh ah, zo enthousiast ben ik dan. Nieuwe muziek komt er trouwens ook van de band. En dat wordt ongetwijfeld ook weer prachtig.
1: Ja, 9 oktober komt een heel nieuw album uit. En er zijn al een paar nieuwe singles uit. En dat belooft veel goed.
0: Ja, ja. Ze hebben natuurlijk veel meegemaakt. Ook op persoonlijk vlak. Ook hele vervelende dingen wel. Hè? Echt,
1: hele band die heeft mensen verloren in hun omgeving. En daar hebben ze onder andere een heel mooi liedje over gemaakt. Heet My Friend. Dat is hun nieuwste single. En dat is echt een prachtig liedje.
0: Ja, vind ik ook. Nou, je moet het zeker maar eens eventjes naar gaan luisteren. En we gaan het ongetwijfeld ook nog draaien op Radio West. Angeliek Werner die staat al te trappelen om te vertellen wat voor leuks we vandaag kunnen gaan doen. Maar net voorgedrongen is Chloe Estefan met de hele Miami Sound Machine. En die hebben er ook zin in.

0: Nog een appje ook, dat is hartstikke leuk. Die krijgen we heel veel van jullie. En dan zeggen wij...
1: Hallo.
0: Ja, dat zeggen we dan tegen de app. Want het gaat ook nog eventjes over de Alphense Jaarmarkt, hè?
2: Ja, dat gaat zeker over de Alphense Jaarmarkt van Lia Mette. Want die zegt, ja, ik hoor net dat die Alphense Jaarmarkt sinds 1975 gehouden wordt. Nu ben ik van 1954 en mijn herinnering is dat er in mijn jeugd een paardenmarkt was. Op de Oranjestraat en de Zaalbergstraat. Wij woonden dan net om de hoek in de Prins Hendrikstraat. En dat was altijd een feest de avond van tevoren, als de markt werd opgebouwd. Fijne herinneringen aan die tijd. Groetjes van Lia. En we hebben het nog helemaal uitgezocht. Want er gaan zoveel jaartallen in de ronde vanwege die jaarmarkt. Want we worden dus al 18 zoveel van Reinoud. Nou, toen stond er dus blijkbaar een advertentie in de krant, waardoor we weten...
0: Oh nee, je gaat nu echt helemaal
2: gaat het helemaal
0: in.
2: Niet goed?
0: Je gaat helemaal de fout in. Je hoorde van, dat hoorde je allemaal van Reinoud.
2: Nee, 17 was het al. Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Zal ik het even goed vertellen?
2: Ja, ik ben zelf ook in de war.
0: We beginnen met 1776.
2: Ja, dat was het.
0: Kan echt zo niet, hè, Angelique?
2: Nee, dat gaat helemaal fout.
0: Zo, hè? Ja, prima. 1776 dus, Alphen aan de Rijn. Dan wordt de paardenmarkt vermeld in krantenadvertenties. En dat zijn de oudste bekendste krantenadvertenties waarin die historische markt en ook de beesten- en koeienmarkten worden aangekondigd. Maar de officiële Alphense Jaarmarkt eigenlijk met die paarden start in 1894. Want dan wordt die wettelijk door de gemeenteraad ingesteld.
2: Ja, en dan is het al een jaarlijkse markt.
0: Dan is het al jaarlijks. En in 1975, dan start de markt eigenlijk zoals we hem nu kennen.
2: Ja, en altijd de dag na Prinsjesdag.
0: Ja, nou, dan zijn we nu echt rond.
2: Ja, denk het ook.
0: Zie je, Angelique, ik moet toch af en toe gewoon nog eventjes langskomen.
2: Ingrijpen.
0: Ingrijpen ook.
2: Ja.
3: Ik lach heel zachtjes.
0: Wat zeg je? Je lacht heel zachtjes. Heel zachtjes. Dat is ook goed, ook, want anders is Jorien boos. Angelique, wat gaan we voor leuks doen vandaag? Want daar hebben we zin in.
3: Wij gaan vanavond naar het Stadstheater in Zoetermeer. Want Prinsjesdag is geweest. Dus dan denkt het Stadstheater, ja, dan laten wij ons programma ook gelijk maar zien. Hè, voordat al die bezuinigingen allemaal van kracht worden. Dus gewoon lekker cultuur snuiven vanavond. En ze laten een voorproefje zien van wat er het komende seizoen allemaal te zien en te horen is. Dus ze noemen dat programma De Grande Première. En je ziet dan allerlei korte live-optredens van artiesten die dit jaar gaan langskomen. En zo zijn er vanavond bijvoorbeeld de Dutch Tenors zijn op de planken. Nou, vier jonge zangers die pophits van nu mixen met bombastische operaklanken. En volgens mij, ze zien er ook nog best wel goed uit. Dus dat is ook een beetje eye candy. Ze geven een voorproefje van hun nieuwe show Rise Up. En daarnaast is ook de musicalster Noor Laila Karim die treedt ook op. Want dit jaar is ook de musical Cats is te zien in het Stadstheater in Zoetermeer. Nou, heb je zin om eens eventjes allemaal te bekijken wat er te doen is in Zoetermeer de komende periode? Dan is dit denk ik een heel leuk idee om een beetje een snufje van cultuur te krijgen.
0: Ja.
3: Nou, wil je meer informatie erover hebben? Daar is natuurlijk een website voor. www.uitagendazoetermeer.nl. En het begint vanavond om 8 uur.
0: Dan kan je al een beetje je eigen culturele agenda voor het komend seizoen samenstellen als het ware, hè? Toch?
3: Zo is dat.
0: Ja, altijd handig. En we hebben ook nog triest nieuws op deze ochtend om te melden. Dat komt net binnen. En dat is dat de vrouw van Ronald Koeman, de oud-bondscoach, is overleden. Martina Koeman, op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Dat heeft de familie vanmorgen bevestigd. Dus ja, dat is toch ook heel triest, hè?
2: Zeker. Ze wisten natuurlijk wel dat ze ziek was. En dat het eigenlijk wel heel stoer was dat Ronald Koeman nog als bondscoach meeging. Ondanks dat hij dus een zieke vrouw thuis had. Wat zij ook heel graag wilde juist, hè, dat hij juist nog een keer bondscoach zou worden. Maar het is dan uiteindelijk wel heel snel gegaan natuurlijk met die ziekte.
0: Ja, en altijd een aardige vrouw ook.
2: Ja, absoluut.
0: Kwam ook nog eens in de publiciteit. En,
2: ja.
0: Sympathiek ook. Goed, dat is het minder fijne nieuws van deze ochtend. Wat het goede nieuws is dat we zo dadelijk aan de bak gaan. Dat gaan wij met Bernard de Horst. Die zit er alweer helemaal klaar voor tegenover mij. Ja, Bernard, wat gaan we allemaal doen vandaag?
4: Ja, ik moet even schakelen, want ik vind het zo kaziekte dit. Hè? Nou, zoveel leed op de wereld erdoor, maar ja, goed. Ja. Nee, aan de bak gaan we naar het nieuws uit 1979 en 1988. In de Eeuwige Roem hebben we weer kans dat er een plaat inderdaad de Eeuwige Roem behaalt. En
0: jij haalt ze wel binnen, hè?
4: Ja, dat is niet te geloven, ja. Nou, ik doe er eigenlijk niks aan. Doe de luisteraars, hè?
0: Ja.
4: Ik zorg in ieder geval dat het in goede lijnen blijft lopen, ja. En de plaat voor 12, ik heb het genoemd, overweldigend. welke plaat val jij het liefst?
0: Ofwel, laten we even over... dat is heel veel
4: met vallen. Ja, precies. Het heeft met vallen te maken.
2: Is Fall in Love ook iets met vallen?
4: Dat zou zomaar kunnen,
0: Could it be I'm Falling in Love? Prachtig
4: had gekund,
0: plaat.
4: Maar die is het niet. Nee.
0: Falling. Je hebt ook gewoon Falling, volgens mij.
4: Ja. Nou, Can't Help Falling in Love van Elvis Presley. Dat is de één.
2: Ja. En Alicia Keys heeft ook Falling.
0: Is ook mooi. Ja,
4: nee, bij deze vond ik ook wel geniaal gevonden. Hou me vast, want ik val. Rob de Nijs.
0: Oh, dat is inderdaad wel briljant gevonden.
2: Ja.
0: Ik hoorde trouwens ook nog, ik weet niet wie het zegt in mijn oor, maar ook Raindrops Keep Falling. Dat was ook mooi geweest.
4: Ja, dat is inderdaad. Maar goed, deze twee dus. Ja. Rob de Nijs en Elvis Presley. En op dit moment is het heel spannend, want het loopt nagenoeg gelijk.
0: Oh, nou, daar kunnen ze toch veel meer stemmen bij. Doe dat vooral, dat is hartstikke leuk. Veel plezier zometeen met Bernard, met Aan de Bak, maar dat gaat helemaal lukken. En wij zijn er morgen weer. Dag Angelique.
3: Tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
0: En, ja, Neil Diamond tot slot. En Sweet Caroline.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: En het is precies 10 uur. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. Met natuurlijk weer de tijdmachine en meer. Maar nu eerst. Het nieuws met Reinoud Roemer.
15: Voor 7 gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Oegstgeest, Krimpenerwaard en Leidschendam, Voorburg, dreigt een ingreep door de provincie. Al zeker 3 jaar voldoen ze niet aan hun taak wat betreft de huisvesting van statushouders. Zuid-Holland gaf de afgelopen jaren al vaker gemeenten een laatste waarschuwing om asielzoekers op te vangen, zoals de spreidingswet voorschrijft. Op het OV in de Haagse regio wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar ging een korting van €110 miljoen in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam niet door. Maar nu komt er alsnog een flinke bezuiniging, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim €40 miljoen, daar gaat het in eerste instantie om. Meer regionieuws hoor je om 10:30, nu het andere nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. 2 inzittenden van de helikopter kwamen om het leven.

0: even, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Tot 12 uur aan de bak.

0: The Road to Mandalay, Robbie Williams. Het is 13 minuten over 10 aan de bak op deze woensdag 16 september. Eens even kijken, want Patrick houdt altijd keurig bij hoeveel afleveringen. Dit is aflevering 2365, moet je nagaan. Nou, de meeste heeft Patrick natuurlijk gemaakt, dat lijkt me duidelijk. Maar mijn naam is Bernard en ik ben bij je tot een uur of twee. Wat zeg ik? Nee, gewoon tot 12 uur. Niet gaan overdrijven, Bernard. We hebben natuurlijk weer wat vaste items, zoals de tijdmachine, die gaan we spelen. We gaan in het archief naar twee verschillende jaren toe. Straks in het archief naar 1979 en in het tweede uur naar 1988. Je kunt je verjaardag nog doorgeven, of die van een ander, als je dat graag wilt terughoren zo tegen 12. Stuur je berichtje dan naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. En de plaat voor 12, daar gaan we natuurlijk straks nog over hebben. Maar eerst lekker muziek, straks Kaoma. En dit is Freddie Mercury, Living on My Own.
1: Je luistert naar Aan de Bak met...

0: Ja, ik zeg net hier, ik krijg gewoon weer zin in de zomer als ik dit soort muziek hoor. Kaoma was dat en Lambada.
1: De plaats. Voor 12.
0: De plaats voor 12, ja, natuurlijk. We kunnen weer een keuze maken vandaag. En het klinkt een beetje apart, maar over welke plaat val jij het liefst? We hadden het er net al even over bij Tjeerd en Jorinda. Nou, welke platen gaat het om? Daar komen ze.
1: Nummer 1.

0: Dat zijn ze. En de vraag is natuurlijk...
1: Wordt het 1 of 2?
0: Hou me vast. Hou me vast. Want ik val van Rob de Nijs of Can't Help Falling in Love. Elvis Presley. Jij kan je stem uitbrengen. Via WhatsApp 070-307-8080. Of ga even naar onze Facebookpagina, de Facebookpagina van Radio West. Want daar kun je ook stemmen en dat wordt al volop gedaan. Dus vanmorgen liep het bijna synchroon, de stemmen. Dus ik ben echt heel benieuwd welke het gaat worden en welke we tegen 12 gaan draaien. Aan de bak op Radio West met u Norman Greenbaum en Spirit in the Sky.

0: beetje rock and roll op de radio. Hier bij Radio West, Norman Greenbaum. En Spirit in the Sky, zo heette dit nummer. Straks na de commercial break dan gaan we natuurlijk nog in het archief naar 1979. En we spelen de tijdmachine. Maar nu eerst nog even sneller.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: En het is 10:30, je luistert naar Aan de Bak Radio West. Straks meer muziek natuurlijk en de tijdmachine in Aan de Bak. Maar eerst krijgen we het nieuws met Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
5: Goedemorgen Bernard. Voor 7 gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Oegstgeest, Krimpenerwaard en Leidschendam-Voorburg, dreigt een ingreep door de provincie. Al zeker 3 jaar voldoen ze niet aan hun taak wat betreft de huisvesting van statushouders. Zuid-Holland gaf de afgelopen jaren al vaker gemeenten een laatste waarschuwing om asielzoekers op te vangen, zoals de spreidingswet voorschrijft. Statushouders hebben een goedgekeurde asielaanvraag en moeten door gemeenten aan een woning worden geholpen. En als dat niet gebeurt, houden ze bedden in asielzoekerscentra bezet, zo is de gedachte. Bij een flat aan de Robijnhorst in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Daarna brak brand uit. Een woning op de eerste verdieping van de flat in Mariahoeve raakte beschadigd. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, is nog niet bekend. In Alphen aan de Rijn is de traditionele jaarmarkt in volle gang. Die is altijd op de derde woensdag van september en trekt vaak ruim 100.000 bezoekers. Onze weerman Huub Misee waarschuwt wel voor felle regenbuien met hagel en onweer die het feestje zouden kunnen verstoren. Die buien verwacht hij overigens pas vanmiddag. De markt telt meer dan 500 kramen en er is volop muziek en gezelligheid. Tussen al die vrolijkheid grijpt een uitvaartorganisatie de Alphense Jaarmarkt aan om in een eigen stand tussen andere kleding en eetkraampjes de dood bespreekbaar te maken.
6: Het bespreekbaar maken van het afscheid. Dat is denk ik heel belangrijk. Wij willen juist naamsbekendheid in Alphen aan de Rijn en omstreken, maar ook openheid. Dat mensen erover durven praten. Zo heel veel mensen toch nog wel een beetje, ver van mijn bed.
5: De uitvaartondernemer heeft in de kraam daarom allerlei informatiepakketten liggen. En dat is dit jaar dus voor het eerst op die Alphense Jaarmarkt. En ook nieuw dit jaar is een drakenbootrace op het water in Alphen aan de Rijn. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog afgewimpeld, uitgesteld eigenlijk. Maar nu komt er alsnog een flinke bezuiniging, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Het gaat in eerste instantie al om ruim 40 miljoen euro.
4: Nou, Reinhard gaf al een beetje een voorzetje over het weer. Ik ben benieuwd. Huub, hoe ziet het weer eruit vandaag?
7: Vandaag is er af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind komt uit west tot noordwest, is matig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, ook dan is er nog kans op een bui. De wind is vannacht westelijk, matig, aan de kust later vrij krachtig en vannacht wordt het 12 graden. Morgen is er af en toe zon, komt er in de loop van de dag weer opnieuw meer bewolking met enkele buien. Ook dan is er kans op onweer. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het ook morgen 18 graden. Vrijdag is het wat droger, komt er af en toe wat zon en wordt het 18 graden. Zaterdag is weer een druiderige dag en dan wordt het ongeveer 20 graden.
5: Leuk zo'n voorzetje, maar is mooi ingekopt door onze weerman Huub Misee. Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk ook Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Red Shadow, Maggie Riley en Mike Oldfield.
1: De archiefbak.
0: Ja, inderdaad, al een paar keer aangekondigd. De archiefbak en we gaan naar het jaar
2: 1979.
0: In IJmuiden wordt in september 1979 het 75-jarig bestaan gevierd van Scheveningen Radio. Het zendstation was sinds 1904 verantwoordelijk voor de communicatie met schepen. Aanvankelijk zat het aan de zuidkant van Duindorp, maar het werd verplaatst naar IJmuiden. En het jubileum in 1979 werd bijgewoond door prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven en de kinderen. Het gerestaureerde Koerhaus ging ook open in 1979. Rond 1970 was het gebouw op Scheveningen er zo slecht aan toe dat afbraak dreigde. De Haagse bevolking protesteerde hier fel tegen, waarna de restauratie en verbouwing in 1972 begon. En dat is maar goed ook, want zonde om zoiets weg te doen. De verbouwing hield wel in dat de twee vleugels van het complex helemaal gesloopt en daarna herbouwd moesten worden. Na de verbouwing wordt het Koerhuis op 8 mei 1979 heropend in aanwezigheid van prinses Beatrix. En het is een begrip in 1979. De thuisbioscoop bij Van Pelt. Het oudere Haagse echtpaar Van Pelt die gaf in hun eigen huis voor vrienden en buren gratis filmvoorstellingen. Bezoekers komen via de keuken binnen, gaan de woonkamer binnen en krijgen daar koffie. In de hobbykamer is een geïmproviseerde filmcabine. En de 71-jarige meneer Van Pelt die legt de film zelf in de projector.
3: De gastheer is duidelijk ingenomen met het bezoek. En zijn echtgenote zorgt voor de koffie. In de kamer, die voorheen bestond uit twee afzonderlijke slaapkamers, hangt een sfeer van verwachting. Als iedereen zijn drankje heeft genoten, begeeft de nu 71-jarige heer des huizes zich naar een achter de kamer gelegen ruimte. Een geïmproviseerde filmcabine, waarin je je nauwelijks kunt keren, doordat twee levensgrote bioscoopprojectoren er een plaats in hebben gekregen. Samen met versterkers, geluidsapparatuur en diaprojectoren. De bezoekers betalen geen entree, maar een bloemetje voor mevrouw wordt niet afgeslagen.
2: 1979.

0: Het was de live versie van Steer It Up, wat een ongelofelijke hit werd. Dit was Bob Marley samen met zijn Wailers.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, je kunt weer gaan bellen om mee te doen aan de Radio West tijdmachine. We pakken bellen nummer 5 vandaag op 070-390-5454. 070-390-5454. En we hebben weer leuke prijzen. Sowieso ding je mee als je 3 vragen goed hebt voor de hoofdprijs. En dat is nationale cadeaukaart te waarde van 100 euro. Dus bel voor mee te doen naar 070-390-5454. En tot die tijd luisteren wij naar Speed of Light. Hier is Chef Special.

0: Tot de laatste tonen toe. Ha, ga ik toch nog door me heen. Speed of Light was dat Chef Special.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Inderdaad, het is 10:45 geweest. En dat betekent dat we de tijdmachine gaan spelen. En dat doen we vandaag met Corrie Duursma. Hallo Corrie.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, jij was helemaal blij dat je...

0: er een keer doorheen kwam, hè? Het was al zo lang geleden,
1: ja,
0: zei je.
1: Ja, het was schrikken.
0: Je schrok gewoon van me, ja. Nou ja, dat is toch hartstikke leuk. Het is gelukkig een positieve schrik was het, hè?
1: Ja. Dat is zo, is waar. Ja.
0: Nou, we hebben een leuke hoofdprijs deze week voor de tijdmachine. Dat is een nationale keuze cadeaukaart ter waarde van €100. Je kunt de kaart gebruiken om te betalen bij meer dan 200 winkels. Online en fysiek. Onliek, ik weet niet wat voor woord dat is, maar het is online en fysiek. Ja. En dat kan allerlei winkels zijn. Landelijke doe-het-zelf-ketens, een speelgoedwinkel, een lingeriezaak, meerdere kledingketens, een slijterij, een grote drogist. Nou, noem maar op. Het is allemaal mogelijk met die kaart. Maar dan, Corrie, dan moet je wel alle drie de vragen goed hebben.
1: Goed hebben. Ja, dat is het hem.
0: En dan heb je hem nog niet, want dan wordt hij verloot onder alle winnaars die deze week alle drie de vraag goed hadden. En dat gaan we vrijdagmiddag weer doen bij Bas tussen 5 en 7. Ja. Of tussen 4 en 7 moet ik zeggen. Maar goed, mocht je één vraag goed hebben, we hebben ook nog best wel een grappige dagprijs. Dat is een Omroep West sporthanddoek. Nou, is toch ook leuk?
1: Komt altijd van pas.
0: Ja, en daarbij, het is altijd leuk om mee te doen, toch?
1: Ja, zeker weten. Dat is de lol juist.
0: Ja, nou, dan gaan we samen de machine instappen. Hou je vast.
1: Ja.
0: Doe de riem vast.
1: Ja, het zit heel stevig vast. Bang om te vallen.
0: Ja, hij schudt heel. Voel je het?
1: 1, ja, zo. 9, 8, 5.
0: Oh, hoor je het? Welk jaar we zijn?
1: Nee, hoor het niet.
2: Deuren gaan open.
0: Nou, we zijn in 1985.
1: Oei.
0: Ja, je zegt oei, waarom? Moeilijk jaar?
1: Nou ja. Ja, in zekere zin wel.
0: Wat herinner je?
1: Mijn kinderen waren naartoe klein. Ja. En mijn zoon die zat eigenlijk op 2 jaar in de Gouden Regenstraat op school. Die werd dagelijks gehaald en gebracht, omdat dat bijzondere school was, omdat hij slechthorend was.
0: Oh, ja.
1: Dus best wel veel zorgen.
0: Ja, en dan ben je dus met de kinderen bezig en dan gaat er heel veel van de wereld, van nieuws en dergelijke, gaat aan je voorbij. Ik herken dat wel. Ja, ik herken dat wel. Maar we zitten nou toch eenmaal in dat jaar. Dus ik heb 3 vragen. En ik heb je al uitgelegd. Als je er 1 of 2 goed hebt, dan heb je de dagprijs. Heb je ze alle 3 goed, dan maak je kans op die hoofdprijs. Maar ben je er klaar voor? Dan gaan we gewoon starten.
1: Ja, helemaal.
0: Nou, daar komt-ie, Corrie.
1: Helemaal. Ja.
0: Wie is in 1985 de eerste Nederlander in de ruimte? Wie was dat?
1: Dat was... Ja, ik weet wie het is. Hoe heet ze die nou? Ik meen dat hij nu overleden is, die man.
0: Ja, ik mag je niet helpen. Erg, hè?
1: Nee, ik weet het, maar ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Laat hem even rusten. Misschien komt hij zo naar boven. Ja. Doen we vraag 2. De film Amadeus van regisseur Milos Forman, ik denk dat ik zijn naam goed uitspreek, die kreeg in 1985 maar liefst 8 Oscars, de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. Over welke beroemde componist gaat de film Amadeus dus?
1: Mozart.
0: Ik noteer Mozart. En dan vraag 3. Wat hebben we niet meer nodig als je luistert naar het nummer van Tina Turner uit 1985? En dat nummer begint met We don't need another. En wat is dan het antwoord? Wat hebben we niet meer nodig? We don't need another.
1: Antwoord.
0: Vul maar aan, zou ik zeggen. De titel van de plaat.
1: Ja.
0: We don't need another. Ja, zingen zal ik maar die.
1: hij komt wel bekend voor, maar.
0: Ja. Nee. En heb je 1 al?
1: Nee.
0: Klein beetje hulp, misschien.
1: Ik
0: heb er wel eens jeuk aan. Zijn achternaam heb ik aan mijn lichaam zitten. Ik heb er wel eens jeuk aan. Het klinkt een beetje raar, maar goed. Kleine hulp. Nee?
1: Ja.
0: Nou,
1: nee,
0: hij komt gewoon niet boven.
1: Ik ken hem wel, want ik weet wie het is. Maar ik ken even niet op zijn naam komen.
0: Nou, we gaan kijken hoeveel vragen je goed hebt. We vragen het even aan de machine.
1: Ja.
2: Je hebt 1 vraag goed.
0: Nou, Corrie, beter 1 dan geen, toch?
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: Nou, dat was die tweede vraag, die had je goed. Want de film Amadeus gaat inderdaad over Mozart. En wat we bedoelden met die eerste Nederlander in de ruimte, dat was Wibbo Ockels.
1: Wibbo Ockels.
0: Ja, ik denk Ockel, ja, Ockel, ja, weet je.
1: Maar ik weet het, want ik herkende hem. Als ik hem ogen dicht doe, dan herken ik hem ook.
0: Ja.
1: Maar ik kon even niet op zijn naam
0: komen. Nee, maar dat snap ik allemaal. Dat maakt ook niet uit. En dan de nummer drie, de laatste vraag. Dat was die hit van Tina Turner. Dat is We Don't Need Another Hero. En we zochten het woord hero natuurlijk, held.
1: Ja, held. Maar dat zeg ik, dat is de tijd dat ik eigenlijk muziek en films in die tijd helemaal... Ja, ik had daar geen tijd voor, weet je.
0: Nee, dat snap ik. Maar toch heb je nog een leuk prijsje verdiend. Je krijgt die Omroep West sporthanddoek. En bij deze bedank ik je natuurlijk ook voor het meedoen, toch?
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Ja, en dan gaan wij die plaat...
1: Wat zei je? Hele fijne dag.
0: Ja, hetzelfde, Corrie.
1: Hele fijne dag. Ja,
0: en we gaan Tina Turner voor je draaien. We don't need another hero.
1: Inderdaad.
0: Corrie, de prijs komt naar je toe. Tot ziens.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, goed. Dag.

0: Wat was het toch een geweldige artieste. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. En het is alweer bijna 11 uur. Ha! Straks in deel 2 van Aan de Bak natuurlijk weer de eeuwige roem. Dus blijf luisteren.
1: Je luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
3: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00.

0: en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana, NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf 61 euro.
11: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Het is 11 uur, je luistert naar Radio West aan de bak. Het is tijd voor het nieuws met Reinoud Roemer.
15: De provincie Zuid-Holland dreigt in te grijpen in 7 gemeenten, waaronder Krimpenerwaard, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Al jaren voldoen ze niet aan hun taak om statushouders een woning te bieden. De provincie gaf gemeenten al vaker een laatste waarschuwing om asielzoekers op te vangen, zoals de spreidingswet voorschrijft. Een nieuwe bezuiniging op het stadsvervoer in de regio Den Haag dreigt, bleek gisteren op Prinsjesdag tijdens de presentatie van de miljoenennota. Het kabinet wil op korte termijn 40 miljoen euro korten. Op langere termijn dreigt alsnog een korting van 110 miljoen euro op het OV in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam. En op het Malieveld in Den Haag betuigen honderden Kosovaren vanmorgen hun steun aan hun voormalige president. In het Kosovo-tribunaal, even verderop, horen hij en 3 andere voormalige kopstukken van het bevrijdingsleger van Kosovo wat hun straf wordt. Ze staan terecht voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio de Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen

0: van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
6: Tot 12 uur aan de bak.

0: Summer of 71. Summer of 71, ja, zo heette die. Dat was dat waren Bolland en Bolland, zo moest ik het zeggen.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, het is de tijd voor de eeuwige roem. En daarvoor hebben we aan de telefoon Marianne Verbrugge uit Den Haag. Dag Marianne.
2: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je zit niet in Den Haag. Je zei net, ik zit in het zonnetje in Katwijk, toch? Of zo?
2: Nee, Alphen aan de Rijn, bij de jaarmarkt.
0: Lekker zeg. En daar schijnt het zonnetje.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, nou ja. Dus je geniet er wel van. En toch leuk dat je even aan de lijn wilde komen voor natuurlijk de eeuwige roem. Wat doe jij zoal deze dagen? Ben je nog veel aan het werk of helemaal niet?
2: Ja, ik ben nog aan het werk.
0: Ja.
2: Ik werk in de ouderenzorg als woonzorgmedewerker. Dus ik zorg voor dat de mensen ouderen... eten en drinken krijgen. Dus als ik een avonddienst heb, dan zorg ik voor het avondeten. Heb ik een dagdienst, dan zorg ik voor het ontbijt en voor de lunch. En verder doe ik nog veel vrijwilligerswerk. Zoals handwerken met ouderen. Onder andere in het huis waar ik zelf werk. En nou, met mensen met een niet aangeboren hersenletsel.
0: Jeetje, nou, daar ben je er maar heel druk mee, zeg. Allemaal ja. Goed werk. Dat klinkt erg goed zelfs.
2: Ja, goed.
0: Nou, we
2: ja,
0: gaan dus even goed. Kijken naar de eeuwige roem. Wat de stand van zaken is, Marianne. Let op, daar komen ze.
3: Eeuwige roem.

0: the spark is melting in the dark. All the sweet green icing flowing down. Nou, dat zijn ze dan allemaal, hè? Ongelooflijk. Suzanne Freek met Niemand. Benny King met Stand By Me. Nou, Suzanne Freek staan er 4 dagen in. Benny King 3 dagen. En Richard Harris die is gisteren opnieuw genomineerd. En die startte gisteren op 6 dagen. Dus als die blijft staan, bereikt hij de eeuwige roem. Maar ik wil je helemaal niet beïnvloeden natuurlijk. Welke plaat gooi jij eruit, Marianne?
1: Ik gooi Suzanne Freek eruit.
0: Oh,
1: niet
0: echt?
1: Dat ik die plaat niet mooi vind,
0: nee?
1: Of dat ik het stel niet leuk vind, maar ja, je moet een keuze maken.
0: Ja, zo is het gewoon. Nou,
1: en dan vind ik die andere twee, vind ik dan...
0: Ja?
1: Ja, die vind ik dan net even wat mooier.
0: Ja, het is zo.
1: Mijn smaak, laat ik het zo zeggen.
0: Het is niet jouw smaak. Ja, we hebben hem inmiddels weggegooid door jouw teksten heen, maar het is duidelijk. Ja, en dan mag jij natuurlijk weer een nieuwe plaat gaan kiezen die je gaat nomineren voor de eeuwige roem. Nou, welke gaat dat worden?
1: El Condor Pasa.
0: Ah, dat klinkt heel zomers. En dat is van Los Incas, hè?
1: Ja, er waren er 2. En ik had 1 van de 2 had ik gekozen. En er was een lange versie, dus ik heb gekozen voor het andere versie. Maar van wie die dan is, dat weet ik dan even
0: niet. Dat staat hier Los Incas, dus dat zal helemaal goed komen. Die gaan we lekker voor je draaien. En super bedankt voor het meedoen, Marianne. Er komt nog een leuk koopschrift naar je toe.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Fijne dag, hè?
1: Oké.
0: Goed.
1: Dankjewel. Hetzelfde. Dag.
0: Dag. Nou, we hebben iemand ook nog blij gemaakt. Met iemand. Want er is natuurlijk de eeuwige roem voor Richard Harris binnen de pocket. Dus ik ga straks eens even bellen naar degene die deze plaat voor het eerst heeft genomineerd. Want die mag dan weer wat nieuws nomineren. Zo gaat dat. Maar tot die tijd draaien we deze. Los Incas, El Condor Pasa. Genomineerd door Marianne Verbrugge uit Den Haag.

0: El Condor Pasa, Los Incas, genomineerd voor Eeuwige Roem. En we gaan er nog even mee verder.
1: Eeuwige Roem.
0: Want aan de telefoon hebben we Fred Jansen. Fred, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bernhard.
0: Ja, we hebben jou blij gemaakt, hè? Want eindelijk is het gelukt met Richard Harris. Hij is, of heeft de Eeuwige Roem bereikt.
2: Gelukkig wel, want het is een plaat die mogen we nooit meer vergeten.
0: Nee, ik kreeg gisteren het laatste zetje van Paul Lichtvoet uit Leiden. En ja, nu is hij dus Eeuwige Roem, want hij is blijven staan vandaag. Dus dat betekent dat ik dan... gaan we meestal eerst naar degene die het voor het eerst genomineerd heeft. Die proberen we dan te benaderen. En dat ben jij.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, en dan mag jij natuurlijk weer een nieuwe plaat gaan nomineren. Anders komen we er één tekort.
2: Ja. Ja. Nou ja, ik heb een artiest gekozen. Die heb ik 5 jaar geleden in het Circus Theater gezien. Ik heb 2 jaar geleden in New York met mijn dochter en mijn kleindochter gezien. 83 jaar, man op 80 miljoen platen verkocht. Zaten er nog niet in. Dus ik denk Barry Manilow met Mandy.
0: Nou, die gaan we voor je draaien. Hij is weer genomineerd. Dus wie weet gaat hij het nu een keer redden.
2: Ja, we hopen het.
0: Zeker. Fred, dankjewel voor je bijdrage. En we gaan er lekker naar luisteren.
2: Graag gedaan.
0: Oké, tot ziens. Hoi. Dag Fred. Hoi.
2: Doei.

0: Het is gewoon een zomerse uitzending bijna. Laura Pausini was dit. En heb je al gestemd op de plaat voor 12? Nu kan het nog even, hè? Het is Hou Me Vast, Want Ik Val Op De Nijs of Can't Help Falling In Love van Elvis Presley. Ga even naar onze Facebookpagina en breng je stem uit.
1: Tot 12 uur aan de bak met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
3: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
4: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
5: Ik denk een beetje arrogant.
6: Ja?
5: Mag ik dat zeggen?
6: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
7: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
6: Nee.
4: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
8: Alleen op TV West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Van Uffelen. Dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: 1 minuut over 11:30 is het inmiddels. Tijd voor het regionieuws. Hier is Reinoud Roemer. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bernhard. Op het Malieveld in Den Haag betuigen honderden Kosovaren vanmorgen hun steun aan hun voormalige president. In het Kosovo-tribunaal, even verderop, horen hij en drie andere voormalige kopstukken van het bevrijdingsleger van Kosovo wat hun straf wordt. Ze staan terecht voor oorlogsmisdaden in de jaren 90, toen etnische Albanese in Kosovo streden voor de onafhankelijkheid van wat toen een Servische provincie was. Veel demonstranten zijn op en rond het Malieveld met Albanese vlaggen en er is veel politie op de been. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt vermoedelijk flink bezuinigd. Het kabinet Jetten wil op korte termijn 40 miljoen euro korten op het stadsvervoer. Op langere termijn dreigt alsnog een bezuiniging van 110 miljoen euro op het OV in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en in Amsterdam. Die werd eerder uitgesteld. Voorzitter Robert Medemblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
16: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
15: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een uitgebreid verleden in de lokale Haagse politiek, is niet blij met de voorgenomen bezuiniging op het stadsvervoer.
17: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
15: Ginwis kondigde vanmorgen in West wordt wakker aan dat hij het er niet bij laat zitten.
17: Dit snapt helemaal niemand en hier ga ik ook niet mee akkoord. Echt, ik heb de afgelopen jaren is het me gelukt om deze bezuiniging weg te krijgen op het stadsvervoer. Dan staat zoiets op een gegeven moment in de financiële tabellen van het ministerie van Financiën en ik zie het er dan maar weer eens uit te krijgen. 110 miljoen staat in 2028 gewoon weer als bezuiniging opgenomen.
15: En het ChristenUnie-Kamerlid gaat proberen ook dit keer de bezuiniging terug te draaien. En voor 7 gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Oegstgeest, Krimpenerwaard en Leidschendam-Voorburg, dreigt een ingreep door de provincie. Al zeker 3 jaar lang voldoen ze niet aan hun taak wat betreft de huisvesting van statushouders. Zuid-Holland gaf de afgelopen jaren al vaker gemeenten een laatste waarschuwing om asielzoekers op te vangen, zoals de spreidingswet voorschrijft. Statushouders hebben een goedgekeurde asielaanvraag en moeten door gemeenten aan een woning worden geholpen. Als dat niet gebeurt, houden ze bedden in asielzoekerscentra bezet.
14: En voor het weer gaan we naar Huub Mizee.
18: Vandaag is er af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind komt uit west tot noordwest, is matig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, ook dan is er nog kans op een bui. De wind is vannacht westelijk, matig, aan de kust later vrij krachtig en vannacht wordt het 12 graden. Morgen is er af en toe zon, komt er in de loop van de dag weer opnieuw meer bewolking met enkele buien. Ook dan is er kans op onweer. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het ook morgen 18 graden. Vrijdag is het wat droger, komt er af en toe wat zon en wordt het 18 graden. Zaterdag is weer een druiderige dag en dan wordt het ongeveer 20 graden.
15: Huub Mizee, dankjewel. Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst. Bernard ter Horst.

0: Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan, zo heette het. Het is al bijna 11:45, de tijd gaat ontzettend snel.
1: De archiefbak.
0: En we gaan even naar de archiefbak en we gaan naar

0: Het jaar
1: 1988.
0: In het kader van zijn Bad Tournee gaf Michael Jackson op 5, 6 en 7 juni 1988 drie concerten in de Kuip in Rotterdam. Iedere avond zijn er zo'n 48.500 toeschouwers. En dit was de eerste solo-tournee trouwens van Michael Jackson in die tijd. Die is op 12 september 1987 in Japan ging die van start. 24 januari 1989 was de laatste live datum van deze tournee in Los Angeles. In 16 maanden gaf Michael Jackson in 15 landen 123 concerten voor bijna 4,5 miljoen mensen. En deze Bad Tournee die bracht Michael Jackson $125 miljoen op. In Italië moet in allerijl grapefruits uit de handel worden genomen in april 1988. In een supermarkt in Rome zijn exemplaren gevonden die ingespoten zijn met vergif. Bij een krant in Rome meldt zich een man die meldt dat de terroristische organisatie van grootscheepse proletariërs en onderdrukte er daarachter zat. En dan de grapefruits komen uit Israël en waarschijnlijk wil de groep dat land treffen. En het laatste bericht is er een in 1981. Dan is er namelijk een nieuwe talkshow op televisie. VARA-omroepster Astrid Joosten die stapt er speciaal voor over naar de Tros. Ze wordt gekoppeld aan Jaap Jongbloed en dat blijkt een gouden greep. Het duo ontvangt gasten in de studio en heeft regelmatig primeurs. Er kijken zo'n 4 miljoen mensen naar Jongbloed en Joosten, want daar heb ik het over.
2: De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen, maar gelukkig reageerde ons kabinet onmiddellijk en zorgde voor twee vacatures. Met andere woorden, welkom rechtstreeks bij het programma Jongbloed.
3: En Joosten, jaargang 1, aflevering 21. En ook vanavond weer aandacht voor opmerkelijke en onopgemerkte zaken uit het nieuws. 19.

0: Perfect van de Fairground Attraction.
1: Er is er een jarig, er is er een jarig.
0: Ja, het is een behoorlijk lijstje vandaag hoor. Mieke de Wit die feliciteert Corrie Eikelboom. Ze is gisteren 70 jaar geworden. En haar man Arjan, die werd op 17 augustus 74 jaar. En Mieke zegt, Arjan is een oud collega van haar man. En ze zijn na hun pensionering nog altijd bevriend gebleven. En ze was gisteren jarig, Corrie Eikelboom. Maar goed, toen konden ze niet naar de radio luisteren. Dus vandaar dat ik het vandaar even vandaag meldde. Dan vandaag, Ans Iverstijn, die heeft dubbel feest. Ze schrijft namelijk op woensdag. Vandaag dus wordt onze dochter Christa 41. En mijn grote liefde Ron, dat is haar vader, en ik zijn op die dag dat zij 20 jaar werd getrouwd. Dus wij zijn 21 jaar getrouwd. Dus vandaar, dubbel feest dus. En even kijken, Manon, die feliciteert haar moeder, Marja Duivenstein. Die was gisteren jarig, maar ja, die wilde vandaag graag de felicitaties op de radio terughoren. En Manon schrijft, mam, voor jou, omdat je zo lief en goed voor me bent. Je zonnestraaltje, love you, van Manon. Nou, wat een prachtige wens allemaal. Voor allemaal een feesttoeter. En wil jij je verjaardag nou ook doorgeven, dan kan dat altijd. Dat kan voor iedere dag in Aan de Bak. Doe dat naar aandebak@omroepwest. aandebak@omroepwest. Straks gaan we vooruitblikken met Bob wat er allemaal gaat gebeuren in Menno in de middag. Maar we draaien eerst Bruno Mars. Hier is On My Soul.

0: Ja! Ik ben toch wel een beetje een liefhebber van deze muziek. Bruno Mars, Oma Soul. En dat komt waarschijnlijk omdat het toch wel heel erg soul-funky klinkt. Wat vind jij ervan, Bob?
1: Ik vind het mooie muziek.
0: Ja, zeker. Toch?
1: Ja. Ja, het eerste album van Bruno Mars vind ik nog steeds wel het beste album. Ja. Doo-wops en Hooligans. Dat was geweldig, baanbrekend in die tijd. Ik denk ook dat het voor mij voor het eerst was. Maar dan ga je heel erg de diepte in met mij in, hoor, Bernard. Ja. Dat een album, want ik zat toen op de middelbare school, echt door een hele voltallige schoolklas werd geadoreerd eigenlijk. Dat muziek voor het eerst een beetje in mijn leven ging verbinden.
0: Ah, dat klinkt wel heel mooi, Bob.
1: Ja, mooi, ja. Ook mooi is?
0: Nou,
1: komende 2 uur. Menno,
0: ja, precies,
1: in de middag.
0: Dat wou ik zeggen, want dat ga je doen.
1: Ja, absoluut. Met natuurlijk jouw plaat. Koninklijk is het thema van jouw plaat. Dus heb je een leuk koninklijk plaatje. Bob@omroepwest.nl of even appen 070-307-8080 is het telefoonnummer. De tijdmachine ga ik natuurlijk starten. En dat is leuk. De jaarmarkt in Alphen aan de Rijn is vandaag. Dat is het grootste evenement van de regio deze week. Echt boven Prinsjesdag komen 100.000 mensen naartoe. Okay. En onze Annick Enthoven, die is daarbij met de microfoon.
0: Oh, dat is leuk, want ik had net een kandidaat die deed mee voor de Eeuwige Roem. Die liep daar op de jaarmarkt.
1: Die liep tijdens de Eeuwige Roem op de jaarmarkt?
0: Ja, ja, ja. Nou. Dat zei ze gisteren al tegen me. Maar dat was leuk. En de zon scheen er ook, zei ze. Dus.
1: Oh, nou, dat is goed nieuws voor Annick in ieder geval. Ja. Want donder en bliksem, volgens mij komen er heel veel weertypes vandaag over Alphen aan de Rijn heen.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat Annick daar lekker droog rondloopt en poffertjes gaat eten, satéetjes gaat proeven.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Masseren kan je volgens mij daar ook, want er staat ergens een massagetafel. Ja, joh.
0: Ja, Bob, die verzint ze wel, luister. Ja, dat hoor je.
1: Ja, zeker.
0: Nou, veel succes
1: straks. Het is woensdag, dus een Franse chanson-tip van onze lieve Tess.
0: Nou, die komt ook nog. Een vol programma straks, Menno in de middag. Dankjewel. Bob. Goed, en wat gaan wij doen? Nou, we zijn natuurlijk nog even toe aan die plaat voor 12. We konden kiezen tussen Hou me vast, want ik val, van Rob de Nijs. Of Can't Help Falling in Love, van Elvis Presley. En dan is natuurlijk altijd de vraag van welke is het dan werkelijk geworden? Nou, met 54% van de stemmen is het Elvis Presley geworden met Can't Help Falling in Love.
2: De plaat. Voor 12.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: present met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
6: Voordeelhaartjes.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: Voordeelhaartjes.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: De woensdageditie van Menno in de Middag. Natuurlijk met Tess Merlo met de nieuwe Franse chansontip. En we gaan naar de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. 12 uur geweest, het laatste nieuws uit je regio krijg je van André Kolen.
9: De provincie Zuid-Holland dreigt in te grijpen in 7 gemeenten... waaronder Oegstgeest, Krimpenerwaard en Leidschendam-Voorburg. Al jaren voldoen ze niet aan hun taak om statushouders een woning te bieden. De provincie gaf gemeenten al vaker een laatste waarschuwing om asielzoekers op te vangen, zoals de spreidingswet voorschrijft. Een nieuwe bezuiniging op het stadsvervoer in de regio Den Haag dreigt. Dat bleek gisteren op Prinsjesdag tijdens de presentatie van de miljoenennota. Het kabinet wil op korte termijn €40 miljoen korten. Op langere termijn dreigt alsnog een korting van €110 miljoen... op het OV in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Op het Malieveld in Den Haag betuigen honderden Kosovaren vanmorgen hun steun aan hun voormalige president. In het Kosovo-tribunaal, even verderop aan de Raamweg, horen hij en 3 andere voormalige kopstukken van het bevrijdingsleger van Kosovo wat hun straf wordt. Ze staan terecht voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer.

0: bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra aan het begin van jouw woensdagmiddag. De ochtend is voorbij, het is 9:09, dus ik zeg een hele goede middag. Leuk dat je er weer bij bent bij Menno in de Middag hier op Radio West. Zonder Menno, maar met Bob en het is woensdag, dus met Ters Merlo. Onze grote vriendin die al sinds het begin van Menno in de Middag iedere woensdag een chansontip gaat geven. Die gaat dat deze woensdag ook gewoon weer doen. Over een uurtje of zo hoor je haar hier vanuit Duitsland, want ze is op vakantie. Ze gaat misschien zelfs een beetje vreemd als je in Duitsland op vakantie gaat als chansoniste. Maar goed, ze is wel, vakantie of geen vakantie, gewoon bij ons deze woensdagmiddag. Met dus een mooie plaat die ze jou gaat aanraden. Wat doen we nog meer? Nou, natuurlijk de tijdmachine op weg naar die hoofdprijs, die 100 euro. Ik ga jou gewoon eigenlijk 100 euro geven. In ieder geval, als je 3 vragen goed hebt en dan ook nog 3 vragen goed hebt in de finale vrijdag, dan kan die 100 euro in de vorm van de nationale keuze cadeaukaart van jou zijn. En ik heb natuurlijk jouw plaat. Heb jij een mooi plaatje waarvan jij denkt van, nou, die past wel in het thema koninklijk, dan mag je me mailen. bob@omroepwest.nl bob@omroepwest.nl of even appen, ook net zo makkelijk, naar
1: 070-307-8080 op de kaart.
0: En we gaan natuurlijk de regio in deze woensdagmiddag met Aniek Enthoven. Goedemiddag, Aniek.
2: Hi, die Bob.
0: Hi, het klinkt al gezellig waar jij bent.
2: Ja, goed hè. Nou, ja? De meeste mensen zullen het wel kunnen raden, denk ik, waar ik ben. Want er is vandaag in de regio 1 groot evenement aan de gang. Ja, dat is in Alphen aan de Rijn. Dus ik kan niet anders dan daar naartoe gaan.
0: Nee, de jaarmarkt.
2: De jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Ik sta met mijn koppie in de zon op het Rijnplein. Tussen de rommelmarktkraampjes, weet je wel, kinderen met een kleedje. Die dan dingen verkopen. Nou, daar ga ik persoonlijk helemaal op aan.
0: Oh ja?
2: Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Waar sta je
2: meer
0: op dit...
2: troep, hoe beter.
0: Sorry dat ik even door je heen ga. Maar sta je nu bij een symfonieorkest toevallig op de jaarmarkt?
2: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik ben natuurlijk zelf helemaal in de focus op die kleedjes. Maar ze zijn aan het oefenen. De balletstudio Mirjam Ouwerkerk. Die zijn een beetje aan het inkomen en oefenen. En een geluidstest doen. En daar komt straks een hele mooie dansshow van al die mensen die daar balletten bij Mirjam. Nou, daar ga ik natuurlijk ook nog even wat over vragen. Ik zie hier allemaal trotse ouders voor het podium staan. Die natuurlijk heel graag hun kind even willen zien dansen.
0: Ja,
2: nou, ga ik straks ook even mee kletsen.
0: Leuk. En zoek je nog wat specifiek op die kleedjes? Heb je nog wat nodig?
2: Ja, dat bedenk ik altijd. Mijn man zegt dat dan ook tegen mij als we op zo'n plek lopen. Hebben we nog iets nodig? Hebben we nog iets nodig? Dan zeg ik altijd, dat weet ik pas als ik het zie.
0: Dat vind ik een hele mooie. Aniek, ga lekker kijken. Horen we jou over een minuutje of 8 ongeveer weer. Vanaf de

0: in de middag met Bob Brinkman.
1: Ik heb inmiddels wel door dat hij een vrouwenverslinder is geweest in zijn leven.
2: Ah, dat wordt ze.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Alex Warren.
2: Op de kaart.
1: We hebben geen pijltje gegooid deze woensdagmiddag, want de locatie voor Op de Kaart was wel logisch. We moesten namelijk wel naar de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Een gigantisch evenement daar in Alphen met 100.000 bezoekers en met muziek, Annick.
3: En met muziek. Ik ben nog steeds bij de balletschool. En inmiddels is de voorstelling echt begonnen. Dat gaat zo in zijn werk op het Rijnplein. Allemaal mensen die naar het podium staan te kijken. Voornamelijk moeders, moet ik toch wel zeggen hoor. Met hun telefoontje omhoog natuurlijk als hun kind optreedt. Er is nu een prachtige klassieke dans bezig van meiden van een jaar of 16, denk ik. Hele mooie paarse rokken aan. Echt klassiek ballet. Maar hierna komt jouw dochter, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja.
3: Hoe oud is ze?
4: 9 jaar.
3: Heeft ze hard geoefend?
4: Ja, zeker. Maar ze kennen de dans al wel. Want ze treden ieder jaar op in het Castellum Theater hier. Dus het is bekend voor ze.
3: Ja, en met een hele balletgroepje deed iedereen mee vandaag?
4: Ja, de hele club doet mee inderdaad. Ze vonden het allemaal superleuk om hier op het podium te staan.
3: Oh, wat lief. Ja, en vanochtend, we hebben een pakje aangedaan, nog even pasjes doorgenomen.
4: Ja, de pakjes moesten aan en vooral het haar is altijd een ding. Want het moet altijd strak naar achter, ze moeten allemaal hetzelfde. Dus dat was wel even een ding, maar dat zijn ze wel gewend. Dus dat gaat goed.
3: Ja, als moeder sta je hier nu een beetje plaatsvervangend zenuwachtig te zijn of valt dat mee?
4: Nee. Ik vind het hartstikke leuk. Het is ook vooral heel erg leuk voor haar dat ze dit mogen doen. Dus.
3: Ja. Nou, er staat al best wel wat publiek. Zijn ze dat? De regenboogrokjes hebben ze aan? Want dit lijken meisjes van een jaar of 9.
4: Dat klopt, dit zijn ze.
3: Zie je je dochter al?
4: Ja, zeker. Ze staat op het hoekje daar buiten.
3: Ziet ze er een beetje relaxed uit?
4: Ja, op zich wel. Het is nu de tweede ronde dat ze het doen. Vorige keer hebben ze het ook gedaan, dus ze kennen het wel. Het is niet meer zo heel spannend voor ze. Dus dat gaat wel goed komen.
3: Ja, er zijn kinderen die optreden dan vreselijk vinden. Hè? Oh, ze zwaait volgens mij. Ja, ze zwaait. Ja. Zwaait terug.
4: Ja. Zij vindt optreden heel erg leuk. Dat is wel fijn.
3: Ja, ze ziet er ook het meest rechts, hè? Ja, zwart leggingtje heeft ze aan. En dan een zwart balletpakje. En een heel leuk regenboogrokje. Oh, het gaat van start. Moet jij... Ik zie al die moeders met fototoestellen en camera's. Maar jij hebt alleen maar jas in je hand.
4: Ja, mijn handen zijn vol. Maar ik heb net al wel stiekem gefilmd, hoor. En andere moeders filmen ook. Dus dat komt allemaal wel in de groepsapp terecht. Ik merk het wel.
3: Oh, heerlijk is dat. Hè, dat je dat zelf, ik wou zeggen, want anders pak ik al die spullen van je aan. Dan kan je zelf even filmen.
4: Nee hoor, dat hoeft niet, dankjewel.
3: Nou, ik laat je met rust, want je moet nu natuurlijk even concentreren op je dochter.
4: Ja, ik ga lekker kijken.
3: Ik ook.
1: Ja. Ben jij een beetje geïnteresseerd in ballet, Annick?
3: Nou, ik vind het wel heel mooi.
1: Ja?
3: Ja. Ik vind het wel heel mooi, knap. Maar ja, ik hoor die muziek, Bob.
1: Ja, nou.
3: Ik val daar stiekem altijd een beetje bij in slaap, eerlijk gezegd.
1: Nou, blijf wakker, want er gebeurt nog genoeg vandaag op de jaarmarkt. Want je moet ook nog kleedjes struinen natuurlijk, want dat is de jaarmarkt. Kraampjes af, poffertjes eten. En er is een drakenbootrace volgens mij, hè?
3: Ja, dat is voor het eerst dit jaar. Ook die komt hier langs het Rijnplein. Gaat helemaal recht door Alphen. Dat schijnt rond 12:30, dus zo rond deze tijd te beginnen. Ja, spectaculair natuurlijk. Dus daar ga ik ook zeker even kijken.
1: En je hoeft niks te missen als je naar Menno in de Middag blijft luisteren. Met Annick Enthoven daar op de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Tot zo, Annick.
3: Tot zo.

0: van het geweldige album The Seventh One. Dat is een goed album, hè, Drees?
1: Oh, dat is een van de beste. Ja.
0: Stop Loving You staat erop. Pamela staat erop. Sowieso hits van Toto. En deze natuurlijk, Mushanga. Mooi, hè?
1: Prachtig.
0: Prachtig. Nou, zometeen het volgende half uur van Menno in de Middag. Nog meer mooie muziek natuurlijk. En we gaan terug naar Aniek Enthoven op de Jaarmarkt in Alphen. En houdt ze daar een beetje droog. Nou goed, dat ga je dan weer horen van onze eigen Huub Misee. En een nieuwe ronde van de Tijdmachine. Met die mooie hoofdprijs deze week. Hè? Een cadeaukaart van 100 euro.
2: Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Half 1, André Kolen in de studio voor het laatste nieuws uit je regio. André, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bob.
0: Goedemiddag, André.
1: De mobiele eenheid grijpt in bij een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Er zijn charges verricht en de waterwerper is ingezet. Onder de Kosovaren betuigen daar hun steun aan de voormalige president Hashim Thaçi, die even verderop in het Kosovo-tribunaal aan de Raamweg terecht stond. De ME was al urenlang uit voorzorg aanwezig en is rond het middaguur dus in actie gekomen en er zijn arrestaties verricht. Dat Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Thaçi schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden in de jaren 90. Hij heeft daar 25 jaar gevangenisstraf voor gekregen. Ook 3 medeverdachten werden daarvoor veroordeeld. Zij kregen lagere straffen. In Alphen aan de Rijn is de traditionele jaarmarkt in volle gang. Altijd op de derde woensdag van september en daar komen toch wel zo'n 100.000 bezoekers. Markt telt meer dan 500 kramen en er is volop muziek en gezelligheid, zegt de organisatie. En tussen al die vrolijkheid grijpt een uitvaartorganisatie, de Alphense Jaarmarkt, aan om in een eigen stand tussen andere kleding- en eetkraampjes de dood meer bespreekbaar te maken.
11: Het bespreekbaar maken van het afscheid. Dat is denk ik heel belangrijk. Wij willen juist naamsbekendheid in Alphen aan de Rijn en omstreken, maar ook openheid. Dat mensen erover durven praten. Zo heel veel mensen toch nog wel een beetje, ver van mijn bed.
1: Ja, de uitvaartondernemer heeft in de kraam allerlei informatiepakketten. En is dit jaar dus voor het eerst op de Alphense Jaarmarkt een nouveauté. Ook nieuw dit jaar, de drakenbootrace op het water. Dat wordt spannend.
0: Ja, dus zullen we heel even snel, ik weet niet of Aniek Enthoven er nog is. Aniek? Ach, die is nu onderweg naar de drakenboot. Ja, anders had ik even gekeken of ze al de eerste boten zag. Nou ja, zometeen. Ja,
1: dat horen we zo.
0: Ja, spannend.
1: En bij een flat aan de Robijnhorst in Den Haag is vannacht rond een uur of drie een explosie geweest. Daarna brak er brand uit. Een woning op de eerste verdieping van de flat in Mariehoeven raakte zwaar beschadigd. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, dat is niet bekend. De forensische opsporing van de politie is daar druk mee bezig.
5: Wat wordt het weer?
0: Mize!
12: Ja, goedemiddag, Bob.
0: Hup, hup, hup.
12: Hoi.
0: Hoi, regent het vandaag? Of niet?
12: Hier en daar. Nou. Ja, zeker.
1: Nou, het viel er net met bak uit.
0: Is dat zo?
12: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Heb je dat gezien?
1: Ja.
0: Oh, ik kan er niet door.
12: Nee, maar het is ook plaatselijk, hè? Dus de een kan het wel zien, de ander niet. Maar ja, bijna iedereen krijgt wel een bui vandaag op zijn kop, als het ware, als je buiten bent.
1: Mooi verdeeld dan.
12: Ja, zeker wel, want voornamelijk in het Westlandgebied tot 7 uur al, tot 10 uur vanochtend 7 mm daar in Rotterdam, die Heek Airport 8. Maar Alphen ontkomt er ook niet helemaal aan met de jaarmarkt. En ook op andere plaatsen komen nog buien voor. Daarnaast ook wat opklaringen, mooie stapelwolken, dat wel. En we zullen zien dat later vanmiddag het aantal buien duidelijk afneemt. Er is voor die tijd nog een kleine kans op een klap onweer, dat kan ook nog. En verder een noordwestenwind, die wordt later zuidwestelijk en aan de kust vrij krachtig. Nou ja, het is vandaag 18 graden. Ik zei gisteren al dat we natuurlijk een topdag hadden op Prinsjesdag. Dat bleek ook wel. Vanavond opklaringen, ook plaatselijk nog een bui de komende nacht. Het wordt dan 12 of 13 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, dan is er nog maar weinig zon. In de ochtend een hier en daar een bui, maar morgenmiddag komt er meer regen. De zuidwestenwind trekt verder aan, wordt aan zee morgen krachtig. Windkracht 6, misschien hard. Windkracht 7 en dan opnieuw 18 graden. Ja, dan heb je toch al een beetje het herfstgevoel. Ik heb dat al eerder gezegd. Zo af en toe heb je zo'n dag, dan kan je er een beetje aan wennen. Maar ja. Vrijdag kan je dan weer opdrogen. Dan is het droog met geregeld zon, 18, plaatselijk 19 graden. En zaterdag is het dan weer bewolkt. En dan vooral in de middag van tijd tot tijd regen, motregen. Ja, het wordt niet koud, 19 of 20 graden. En ja, hoe dat dan vanaf zondag verder gaat en volgende week, dat hoor je over een uur, hè?
0: Tot over een uur dan, Huub.
12: Ja.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Oh, dit is mooi, André.
1: Ja, Supertramp. En ik ga helemaal wegdromen.
0: Oh.

0: op de kaart.
1: Terug naar de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn, waar kleedjes, poffertjes, andere snacks, een drakenbootrace en ballet voorstellingen, optredens elkaar afwisselen. En je staat, het klinkt bijna aan alsof je bij een veiling staat nu.
2: Nee, dit is een meneer die aan het roepen is dat de drakenbootrace om 1 uur gaat beginnen.
1: Oh, leuk.
2: Ja. En dat doet hij gewoon heel uitgebreid. Maar hij is klaar nu, hoor maar. En dat komt mooi uit, want de kleedjesmarkt is hier een beetje aflopende. Ik kan toch wel zeggen dat de meeste kleedjes opgeruimd zijn op het Rijnplein. Op 1 na, en dat kleedje is nog helemaal in optie, maar forma, boeken, schoenen, kleding, alles ligt er nog. En dat is jouw kleedje. Hoe heet jij?
3: Nisa.
2: Gaan de zaken goed?
3: Ja.
2: Vertel, wat heb je allemaal al verkocht?
3: Echt heel veel. Eerst was alles helemaal propvol.
2: Echt, het was helemaal propvol. Ik vind nu ook nog best wel veel, maar ik snap het. Toen zag je het kleed waarschijnlijk helemaal niet. Toen kon je helemaal het kleed niet zien zo vol.
3: Ja.
2: Noem eens wat je verkocht hebt.
3: Ik had eerst nog heel veel speelgoed, veel meer kleren nog. Nu is er veel minder.
2: Waarvan ben je echt blij dat je daar vanaf bent?
3: Vooral kleren.
2: Ja, dat was te veel. Dat snap ik. En kan je weer allemaal nieuwe kopen? Want je hebt natuurlijk veel verkocht. Hoeveel geld heb je ongeveer verdiend?
3: Dat weet ik nog niet.
2: Je kijkt naar iemand. Is het de...
3: Ze vroeg hoeveel geld ik had verdiend.
4: Al best wel veel hoor, voor een meisje van 10. Had je het al geteld?
3: Nog niet helemaal.
2: Is dat je moeder?
3: Nee.
2: Nee?
4: Nicht.
2: Nicht. Ja, u houdt de financiën bij.
4: We proberen het samen een beetje bij te houden, want het is natuurlijk best wel een geldbedrag voor zo'n jong meisje. Maar ze heeft het hartstikke goed gedaan vandaag. Ik denk als we de briefjes aan het tellen zijn, dan is het toch wel boven de 50.
2: Oeh, ja, want ik heb nog niet eens aan je leeftijd gevraagd. Hoe oud ben je?
3: 10.
2: Oh, dikke portemonnee straks. Maar je hebt opnieuw klanten. Kijk nou eens, je vader die staat ze te woord nu, omdat jij met mij aan het praten bent. Maar je hebt gewoon nog steeds klanten, terwijl iedereen om je heen al weg is.
3: Ja.
2: Hoe vroeg was jij op vanochtend?
3: 7 uur.
2: Nee joh, en sinds die tijd zit je hier al?
3: Sinds 8 uur zijn we gaan vertrekken hierheen.
2: Regen gehad natuurlijk.
3: Ja. Toen was alles helemaal nat. Maar het is nu wel weer opgedroogd.
2: Het ziet er nog keurig uit, die kraam. Even naar nicht, die ook een beetje staat foto's te maken en zo. Hoe lang denken jullie nog te blijven?
4: Nou ja, weet je, totdat ze er nog zin in heeft. Dan staan wij hier natuurlijk nog voor haar. Maar uiteindelijk zullen we wel natuurlijk moeten gaan inpakken. Maar we hebben het een paar keer geprobeerd te vragen of we zullen gaan inpakken, maar ze wilt echt...
2: Jij wil nog niet. Ja. Heb je dan nog iets op die kraam waarvan je zegt, nou, ik ga pas naar huis als dat weg is?
3: Eigenlijk alles.
2: Alles? Oh, maar kijk, nou, loop even naar die kinderen, want die zijn allemaal nog 1 voor 10 cent, 5 voor 40 cent. Wat zit er allemaal in die bak?
3: Ja, allemaal kleine speeltjes.
2: Prijs even aan, want dan verkoop je misschien nog even. Kom, ik loop met je mee. Ga je even vragen wat ze misschien willen. Misschien helpt het. En dan horen mensen op de radio ook nog wat jij hebt.
5: Zijn de teams aanwezig?
2: Ze vraagt nu aan een meisje die staat te kijken of ze wat gevonden heeft. Heb jij wat gevonden in die bak?
5: Gemeld hadden en...
3: Nee.
2: Oh.
5: Zodat we om 1 uur...
2: Nou, maar kijk, je hebt nog meer klanten. Dus ik ga je... Oh, ja, dat schiet niet op, want die betalen natuurlijk niet.
3: Nou, ze hebben wel wat dingetjes van me gekocht ook.
2: Toch? Oh, nou, wie weet willen ze nog meer. Er zit daar nog een jongetje, die wil misschien ook nog wat. Ik hou je niet langer op, want jij gaat gewoon keihard in de verkoop.
3: Ja.
1: Zit er niks voor jou tussen, Aniek? Iets, een leuk speeltje voor jou bijvoorbeeld, of een kurkentrekker?
2: Je hebt altijd zoiets, Bob, bij kleedjesmarkt, jongenskramen en meisjeskramen. Ik heb thuis 2 jongens.
1: Oh,
2: dit is een meisjeskraam. Alleen maar roze kleren, glitters, schoentjes, Barbies.
1: Ja. Kun je niet meer thuis komen?
2: Nee, dat kan niet.
1: Nou, goed. Veel plezier daar nog, Aniek. Over een half uurtje ongeveer horen we jou weer. En dan is misschien wel die drakenboosrace begonnen. Voor de allereerste keer bij de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Tot zo.
2: Tot zo.
0: De Radio West tijdmachine.
1: €100 geven we deze week weg bij Radio West. Gewoon €100. Alsof het niks is. Zou voor jou kunnen zijn. 070-390-5454. 070-390-5454. Reis met me mee naar een jaar in het verleden. 3 vragen goed, dat is kans op een plekje in de finale. En in die finale hebben we de hoofdprijs. De nationale keuzecadeaukaart ter waarde van €100. En die keuzecadeaukaart kun je echt op heel veel verschillende plekjes kwijt. Dus het is praktisch gewoon alsof we je cashshow hub €100 geven. 070-390-5454. Heb je 1 of 2 vragen goed, heb ik ook al een hele mooie prijs voor je. 070-390-5454.
6: Hey Menno, prijs even een lekker plaatje.
1: Bob in de studio voor Menno in de middag. Maar dat maakt niet uit, joh, het maakt niet uit. Een lekker plaatje heb ik voor je. Zullen we een stukje Volendam naar de regio halen? Ja. Ik heb al een tijdje zin in Jan Smit. Muzikaal gezien bedoel ik dan. Muzikaal gezien zin in Jan Smit. En deze is leuk van hem. Als je lacht. En vergeet niet te bellen voor de tijdmachine 070-390-5454.

0: Gezellig, hè, Anneke?
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Zeker.
2: Ja. De Radio West tijdmachine.
0: Wat was je aan het doen, Anneke, deze regenachtige woensdagmiddag?
1: Nou, ik zat lekker, dat zei ik al, lekker even op de bank. Ik zat lekker te scrollen op mijn telefoontje.
0: Ach, en waar scrolde je langs?
1: Overal langs.
0: Ja.
1: Dan hadden ze nog wat van Bettina, die overleden is, van Koeman. En,
0: nou.
1: van die andere gisteren. Van,
0: Ben Sanders, ja.
1: Ja, dat was triest allemaal.
0: Ja, bizar triest, eigenlijk, triest. Hè?
1: Ja, heel bizar, ja.
0: Ja.
1: En ze weten nog niet wat er gebeurd is, volgens mij. Maar ja, goed, dat doet er niet de zaak. Het is veel erger dat het er niet meer is.
0: Nee, dat is inderdaad heel verdrietig. Nou ja, het laatste nieuws ben jij net langs gescrolld, maar er is toch nog niet duidelijk wat nou de doodsoorzaak precies
1: zeker niet.
0: Is. Nou,
1: nee.
0: Nou, dat
1: nee.
0: horen we misschien vanzelf of niet, als de familie daarvoor kiest. Dat kan
1: of
0: natuurlijk
1: niet,
0: ook.
1: Precies. Ja, precies.
0: Ja, maar inderdaad, de vrouw van Ronald Koeman is ook verdrietig, hè?
1: Ja, dat vind ik ook heel erg. Ja, ook heel erg.
0: Nou.
1: En zeker dat, ja, maar ja, je doet er niks aan, hè?
0: Nee.
1: Er gebeurt zoveel om je heen.
0: Hey, wat veel ellende op jouw telefoon dan, Anneke?
1: Wat, zeg je?
0: Wat veel ellende bij jou op de telefoon, ja.
1: Ja, nou, ik ben net terug uit Duitsland, dus dat was niet zo'n ellende. Het was wel gezellig.
0: Ja, wat heb je gedaan in Duitsland dan?
1: Wat heb je gedaan? We zijn 5 dagen weg geweest naar Winterberg. En het was nog prachtig weer ook. We hebben 1 dag heel erg veel regen gehad, nou ja. En voor de rest was het hartstikke gezellig.
0: Ja, ik ken Winterberg als wintersportgebied. Maar wat is daar dan te doen als er geen sneeuw ligt?
1: Nou ja, dan ga je gewoon wat zoeken zelf, hè?
0: Dan ga je de sneeuw zelf opzoeken. Ja, of bedoel je wat zoeken?
1: Niet sneeuw,
0: nee, niet de sneeuw, natuurlijk niet. Nee, joh, domme
1: Bob. Om je te vermaken, natuurlijk.
0: Ja, daarom. Ja, nee, snap ik.
1: En het eten, alles zit erbij, dus je hoeft niet veel te doen. Maar
0: nee,
1: goed.
0: Lekker scrollen in Duitsland dan.
1: We hebben het weer gehad. Ja, in de... Nee. Nee, niet helemaal, hoor. Af en toe, even stiekem.
0: Even stiekem. Ja, laat je man of vrouw het niet horen, hè? Of je vriendinnen.
1: Oh, nou.
0: 1986 zijn we aangekomen in de tijdmachine. Anneke, waar was jij in 1986?
1: Waar was ik? Ja, ik was getrouwd, ik had een kindje. Waar was ik? Op dat moment zou ik het echt niet weten. Vind ik heel moeilijk.
0: Een tijd zonder telefoon, hè? Dus hoe kwam je dan al die loze momenten door?
1: Ja, dat gaat vanzelf, hè?
0: Ja.
1: Dat gaat vanzelf, maar nu kan je er haast niet meer buiten. Het klinkt gek, maar... Als je even zit, dan is het gelijk, hup, dan pak je hem weer.
0: Stom is dat eigenlijk, hè, Anneke?
1: En iedereen die doet dat, hè?
0: Ja.
1: Ik niet alleen, hè?
0: Nee, absoluut. We zouden er eigenlijk met z'n allen van af moeten. Met z'n allen moeten gaan afkicken, maar ja.
1: Ja, nou, dat gaat niet meer lukken, denk ik.
0: Nee,
1: want
0: nee.
1: Want je bent toch nieuwsgierig.
0: Ja, daarom en door jou zijn we ook weer helemaal bijgepraat over het laatste nieuws. Dus op zich ben ik daar ook wel dankbaar voor. Hé, hey, Anneke, ik heb drie vragen aan jou over 1986. Drie vragen is kans op een plekje in de finale. 1 vraag, goed. Dat heb ik al een mooie prijs voor jou hier uit de Westprijzenkast. Let goed op. Bij welke publieke omroep maakte Martijn Krabbé in 1986 zijn debuut als presentator op de radio? Welke publieke omroep was dat?
1: Weet jij de publieke omroep van Martijn Krabbé op de radio?
0: Ja, we vragen een hulplijn. Ik even aan een hulplijn vraag zitten. Ja. Of vraag je het aan mij? Want ik weet het, want het antwoord staat hier op het scherm.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, oké. Okay.
1: De radio. Ja. Yeah.
0: Radio. Grote familie.
1: Ik vind het grote familie.
0: Grote familie, dat is een kleine hint.
1: Ja, dat snap ik.
0: Misschien wel de grootste.
1: De grootste familie.
0: Ja, van Nederland hoor, niet van iets niet van Europa. Maar...
1: Nou, ik vind dit wel jammer.
0: Ja, nee, moet ik door?
1: Hilversum 3, ik zeg maar wat.
0: De romantische actiefilm Top Gun is een enorme hit in de bioscopen in dat jaar. Welke acteur met de voornaam Tom dankt aan die film zijn doorbraak?
1: Tom Hanks, kan dat?
0: En we krijgen in 1986 een nieuw guldenbiljet. Het heeft de waarde van 250 gulden en de kleuren zijn paars en wit. Wat voor bouwwerk staat er op dit guldenbiljet?
1: Wat voor bouwwerk?
0: Wat voor bouwwerk?
1: Op het guldenbiljet.
0: Van 250 gulden.
1: Van 250 gulden.
0: Er zit een lampje op.
1: Zit een lampje op
0: het bouwwerk.
1: Wat maak je het me moeilijk?
0: En het staat vaak in havens. Ik maak het juist heel makkelijk voor mijn gevoel.
1: Het staat vaak in havens.
0: Ja, een bouwwerk in havens met een lampje erop.
1: Bouwwerk in havens met een lampje erop. Weet jij dat? Nee. Ik vind het jammer. Helaas.
0: Ja, dat is inderdaad wel heel helaas. Want het is hele pijnlijke knoppen die ik nu in moet gaan drukken.
1: Ik denk het wel.
2: Je hebt 0 vragen goed.
0: Ja.
1: Dit is me nog nooit gebeurd.
0: Nee, mij ook nog niet. Nee, dat overkomt me ook normaal nooit. Nee, nee.
1: Nee, mij ook niet.
0: Nee, de publieke omroep...
1: Want ik heb wel eens meer nee gedaan. Ik had er altijd één of twee goed. Maar ja, helaas.
0: Ja, de Tros was de publieke omroep die we zochten. De grootste familie van Nederland worden die ook wel genoemd. In ieder geval, dat was hun slogan.
1: Ja, klopt.
0: Niet Tom Hanks, maar Tom Cruise.
1: Oh, Tom Cruise. En dus dat wel Tom.
0: Ja, en een bouwwerk met een lampje erop wat vaak in haven staat... en ook nog eens op de 250 gulden stond, was een vuurtoren.
1: Weet ik het. Ja, inderdaad. Anneke, dus altijd achterop, hè?
0: Ja, dat is jammer. Maar dankjewel voor het meespelen in ieder geval, Anneke. Ik heb wel met je gelachen. Superleuk dat je belde. En probeer het gewoon nog een keer van de week anders.
1: Probeer
0: of zo,
1: het nog
0: of
1: eens een keer.
0: Week. Ja, joh.
1: Ja, ga ik gewoon doen. Oké, dankjewel.
0: Anneke, nog een hele fijne dag vandaag. Leg die telefoon lekker weg. Ga lekker naar buiten toe. En dit is Rod Stewart, ook uit 86. Every beat of my heart. Ja.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Hey, Raymond! Je hebt minder last van een droge huid.

0: Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Dus zometeen in dit theater Tess Merlot met weer een chansontip. En we gaan terug naar Aniek Enthoven bij de Jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. 1 uur, het laatste nieuws uit je regio krijg je van André Kolen.
5: De minderjarige verdachte die vorig jaar een andere jongen in zijn arm schoot op het Bogaardplein in Rijswijk is veroordeeld tot 1,5 jaar jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij maakte deel uit van een groep jongeren die het slachtoffer achtervolgde. Ze waren ervan overtuigd dat hij een scooter van een van de jongens had gestolen. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Aanhangers van hem waren daar vanochtend samengekomen. Kosovo-tribunaal heeft Thaçi veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Inmiddels is de rust teruggekeerd. De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een brandmelding bij de Universiteit Leiden. Bij aankomst was er sprake van flinke rookontwikkeling in het Lipsiusgebouw. Uit voorzorg werd direct ontruimd en moesten honderden studenten het pand verlaten. Na 25 minuten mochten de studenten weer naar binnen, bericht mediapartner Centraal Plus. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
8: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
7: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
8: Die geur van dat water.
7: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
8: Uitvinding, die ambulance.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en

0: badkamers uit Hillegom, alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is Radio West.

0: Anita Ward met Ring My Bell aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. En jij mag ook mijn bel ringen natuurlijk.
1: 070-307-8080.
0: Als jij een suggestie hebt voor...
1: 070.
0: Nee, voor...
2: Jouw plaat.
0: Ja, want het thema is koninklijk. De plaatjes die het uur afsluiten moeten dus een beetje koninklijk zijn. Heb jij daar een idee voor? Dan mag je dus appen 070-307-8080.

0: of mailen bob@omroepwest.nl. En wie weet hoor je jouw plaatje wel aan het einde van dit uur. We gaan snel terug naar Annie Enthoven, want die is bij de Jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Een gigantisch evenement. Bij ons in de regio 100.000 bezoekers komen daar op af. En er is iets nieuws, een drakenbootrace. Annie, is die al begonnen?
1: Nee, ik zit er middenin. Ik sta op de opstapplek. We hebben de eerste race gehad. Het is in zo'n hele grote houten roeiboot waar je met een stuk of 8 ingaat. Allemaal een peddeltje en dan een trommel. Kan jij eens even op de trommel? Nee, de trommel doet het nog even niet voor de radio. Oh, kijk, ze snapt het nu. Ja, er zit iemand bij de trommel. Ja, kijk, zo gaat dat dan. En je moet dan je riem erin doen als de trommel gaat, geloof ik, hè, meneer?
2: Ja, de trommel aanvocht eerste slag en dat moet elkaar versterken.
1: U staat uit te hijgen?
2: Ja.
1: Hoe ging het?
2: We hebben het net verloren, maar het was heerlijk om te doen.
1: Nou heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat jullie van de roeivereniging Alphen zijn.
2: Dat klopt.
1: En dat jullie zojuist van de gemeente verloren hebben.
2: Ja, soms is het leven harder dan je zou willen. Maar het was wel geweldig om te doen.
1: Dat is ook belangrijk. Ja, hè? Omschrijf even de ervaring. Want de luisteraars hebben het net gemist. Jullie staan net weer op de kant.
2: Ja, je hoort al die geluiden. Je hoort de startschot. En dan ga je zo in een focus. En het wordt... Je geeft alles wat je hebt en het wordt bijna zwart voor je ogen op die 200 meter.
1: Ja,
2: en dan ben je blij dat je er bent.
1: Het is 250 meter.
2: En wij roeien dan wel bij de roeivereniging in normale roeiboten. Dit is echt iets anders. En het is een hele andere slag. En we doen het voor de allereerste keer nu. Ja, in deze dragonboat.
1: Jullie hadden niet gezamenlijk geoefend?
2: Nee, ja, net even twee rondjes hier.
1: De hele weg naar de start.
2: Ja, dat was het. Daar moesten we het mee doen.
1: Ja, maar ja, wel ervaren roeiers natuurlijk. Is het dan wel echt anders dan,
2: het is
1: gewoon
2: heel anders,
1: roeien?
2: Ja, dat is heel anders. Want dan zit je achter elkaar en je zit je al naast elkaar. Dus dan krijg je een hele andere dynamiek. Als je achter elkaar zit, is de voorste die de slag baalt. Je hebt geen trommelaar. Iedereen volgt de voorste. En nu heb je een soort wisselwerking tussen die voorste twee en die trommelaar. Dus de hele dynamiek is heel anders.
1: Ik zie de chaos in uw ogen.
2: Ja. Maar nogmaals, we hebben genoten. En we mogen nog twee keer.
1: Mag nog twee keer?
2: Ja.
1: Oh, wat heerlijk. Nou, ik kan misschien nog net even de mensen. Team Blauw is er nu ingestapt. Die zien er heel profi uit. Want die hebben een soort judo-bandje om hun nek. Oh, ze krijgen uitleg.
3: Als ze gaan peddelen, doe je dat vanuit je gedraaide rug. Dus je buitenschouder draait zo ver mogelijk in naar voren. Je plaatst die peddel verticaal langs de boot in het water.
1: Ja, dit is belangrijk, hè? Verticaal in het water. U zit heel erg op te letten.
0: Gedraaide rug.
1: Gedraaide rug, ja. Ziet u het zitten? Deze meneer is zo in trance van de uitleg. Hier misschien nog iemand. Dat is de achterste in de boot. Die lacht iets meer. U ziet er de lol wel van in?
4: Zeker, zeker. Superleuk. Ja.
1: Wat is de tactiek?
4: Gewoon snel gaan. Kijken hoe ver we komen.
1: Het schijnt ook een trommel te moeten volgen, hè? Dus je moet wel samen snel gaan.
4: Klopt. Het is een teamsport. Maar ik heb geen flauw idee wat we gaan doen, dus ik ben heel benieuwd.
1: Oh, dat wordt leuk. Ik ben heel benieuwd. Waar zijn jullie van? Jullie zien er zo professioneel uit. Allemaal een wit broekje, een blauw shirtje.
4: Oh, we zijn van EPST en de zwemvereniging. En dat doen we met z'n allen.
1: Ai, ai, ai, de zwemvereniging. Dat is voor iedereen duidelijk dat dat niet de bedoeling is vandaag?
4: Nee, we gaan niet zwemmen, zeker. Ja. Ik moet heel even opletten weer.
1: Heel even opletten. Okay. Nou, ja.
3: Je moet wel zorgen. Jongens, even allemaal even opletten. Jullie zijn zwaar, dus heupen goed tegen de zijkant. Dus heupen tegen de zijkant.
5: En er is er één te veel.
1: Gaat het goed komen, meneer?
3: Nou, we gaan het zien. Het is even een tricky nog. Maar
1: het is de waterpolovereniging, heb ik net gehoord. Ze houden van water. Het is de waterpolovereniging.
3: Dan komt dat helemaal ten goede. Moet je maar opletten. Wak er even langs.
1: Oh, die meneer die gaat via mij in de boot. Ja, hij zit er net in. Nou, ze zetten af, Bob.
0: Oh, gaat
1: ze gaan
0: beginnen. Oh, spannend.
1: Het gaat beginnen. Ja, het duurt nog een eeuwigheid, heb ik net gezien. Oh. Ze gaan nu nog keren. De Alphense brug voorlangs. Dan moeten ze die 250 meter terug naar de start. Dan moeten ze helemaal op een lijntje liggen.
0: Okay.
1: En dan gaan ze pas. Kortom, je kan dan wel even een plaatje draaien.
0: Hanna mee en bluff dan. Tot zo.

0: Bluff.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Hanna mee met...
1: Ik ben niet meer bang.
0: Zometeen gaan we terug naar de drakenbootrace... waar Aniek Enthoven is op de jaarmarkt in Alphen is die. Maar eerst ruimbaan voor de grote vriendin van de show... Tess Merlo. Guten Tag.
2: Hey, hallo Bob. Hey,
0: hallo, hallo, Bob. Hallo, ja.
2: Hallo, hallo.
0: Je bent in Duitsland nog steeds, hè?
2: Ik ben in Duitsland, ja, nog steeds. Ja, vorige week had ik Menno natuurlijk van de lijn. Toen was ik in München. In die tussentijd zijn we in Oostenrijk geweest. Maar nu zijn we weer op de terugweg. Dus ik, ja, ik spreek nu met jou vanuit ja, een beetje nabij Bonn zijn we nu.
0: Okay.
2: En we zijn op een plek met echt belachelijk veel pompoenen. Er is hier een pompoenshow. Van alles gemaakt van pompoenen. Ik zie een hele grote Icarus uitgebeeld. Ik zie een grote adelaar. Ik zie een grote raket gemaakt van pompoenen.
0: Wat is pompoen?
2: Ik weet niet
0: wat
2: me overkomt. Nou, wacht. Ja, dat is, ja, jij vraagt mij wat, maar volgens mij staat dat hier. Dat is, ik denk dat het Courbis is.
0: Courbis. Courbis-show.
2: Courbis, dat denk ik. Maar er zullen heel veel luisteraars zijn die Duits spreken, want dat doe ik in ieder geval niet. Ik kan wel iets bestellen, maar daar houdt het wel een beetje bij op.
0: En hoe was het een weekje met de Marlootjes in Oostenrijk?
2: Ja, het was echt heerlijk. Het was heel erg leuk. We hebben enorm veel gehiked. Eén dag ook echt 4 uur. En dat was 4 uur of echt stijl omhoog.
0: Leuk voor een kind van anderhalf.
2: Of 4 uur echt stijl naar beneden. Nou, inderdaad. En zij zat in die tas, zo
0: die
2: achter
0: tas.
2: Op de rug van mijn man.
0: Oh, oké. Okay,
2: ja. Ja, en ja, in, wel, nee. Het was niet dat ze hoefde niet zelf te lopen.
0: Niet in zo'n shopper, nee.
2: Nou, dat had ik echt hadden niet uitgehouden. Ik was al heel erg blij dat mijn man het hem lukte om haar dat hele eind omhoog te sjouwen en ook weer naar beneden. Want dat is echt naar beneden, dat is helemaal vreselijk. Dat is zo stijl. Ik heb dikke vette blaren op mijn voeten, maar het was zo gaaf en het was zo mooi. En het was zo leuk om even met elkaar op vakantie te zijn,
0: ja.
2: Want dat doen we niet heel vaak. Ja.
0: Nee, dat geloof ik.
2: Ja, dat is heel leuk.
0: Wat was het mooiste moment?
2: Jeetje. Nou... Ik denk wel aankomen bij de bierstube toen we, oh, toen we uitgelopen waren naar die 4 uur.
0: We
2: moesten ook nog een weg naar hoog. Ja, en dan op een gegeven moment dan denk je, laat het alsjeblieft na deze bocht zijn. Nee, dat was het niet. Nog een bocht omhoog, zo'n haarspelbocht. Laat het na deze bocht zijn. En op een gegeven moment heb je het opgegeven. Dan denk je, nou, het gaat nooit meer gebeuren. En dan is daar in een soort, zo badend in het licht, zo'n hut met echt het lekkerste vette eten wat er bestaat.
0: Ja.
2: Echt, oh, het was fantastisch.
0: Kun je ook gewoon Google Maps gebruiken. Dan ben je er misschien wat eerder. Tess, vanuit Bonn dus onderweg weer naar Nederland. Maar toch eventjes gaan we Frankrijk erbij halen. Want je bent natuurlijk de chansonist die ons iedere week eventjes een Franse tip geeft. Maar het heeft deze week een Duits randje, hè?
2: Ja, toch wel. Want ik ga dan toch natuurlijk zoeken naar iets. Vorige week had ik dat ook gedaan. Ik denk dat het toch wel leuk om het even te linken aan waar ik ben. En toen kwam ik op Frans Gaal. En Frans Gaal, die kennen we natuurlijk van Poupée de Cire, Poupée de Son. Van Ella Ella, ook een enorme hit van haar. En wat ik helemaal niet wist... Ik wist wel dat er bijvoorbeeld heel veel chansons naar het Duits zijn vertaald. Maar wat ik niet wist, is dat Frans Gaal echt tussen nou 1966 en 1972 ongeveer... een enorme Duitse slagercarrière heeft gehad. Dus zij zong liedjes, niet op zijn chansons, maar op zijn slager. Zo is bijvoorbeeld dat Poupée de Cire, Poupée de Son, wat ik net noemde... dat werd dan niet een Duitse directe vertaling. Maar de vertaling daarvan was Das war eine schöne Party. Dus dat is een heel ander lied geworden. En ze heeft ook heel veel liedjes speciaal voor die Duitse markt laten schrijven. Die echt gewoon speciaal waren voor de Duitsers. Waar ook geen Franse versie van is. Die ook nergens in klinken naar het chanson.
0: Ik heb een klein stukje klaarstaan. Zullen we het even laten horen? Even, dan heeft de luisteraar ook een beetje een beeld.

0: Ja, het is wel heel erg in een derndol staan en met vlechten in het haar in de videoclip natuurlijk.
1: Ja, en dat is Franse Gale voor mij altijd wel een soort toonbeeld geweest van gekke Franse jeugdigheid. Zij was het meisje van die periode, dus waar natuurlijk in Engeland en in Amerika ook begint. Weet je wat, er beatmuziek meer Engelstalig dat heel erg opkwam. Daar gebeurde dat vooral in het Frans met de muziek. En daar was zij het toonbeeld van. Maar dit wist ik helemaal niet van haar. En om dit dan zo te zien en te horen, ze staat ook op die video's bijvoorbeeld heel erg ongemakkelijk een beetje zo in de camera te kijken. Dat deed ze altijd al, maar alsof dit haar helemaal niet past. En dit nummer, dat heet dan Ein bisschen Goethe, Ein bisschen Bonaparte. Dat gaat dan echt over dat ze een man wil die een beetje het poëtische intellect heeft van Goethe. En dan de krachtige en ambitieuze kwaliteit van Napoleon is natuurlijk ook een knipoog. Maar het zijn allemaal wel een beetje Niemendalletjes.
0: Het smaakt voor jou ook niet naar meer, begrijp ik. Dus je denkt van een markt in Duitsland is aan te boren voor Tess Merlot.
1: Nee, dat zie ik niet zitten. Maar ik vind het wel heel leuk om Franse Gale dit te zien doen. Als zo'n jong meisje. Dit is toch een volledig andere muzieksoort gewoon. Dus ik vind het toch wel heel leuk om dat dan toch weer nu ontdekt te hebben. Want ik wist dat gewoon echt niet.
0: Gaan we dan ook een Duits plaatje draaien?
1: Nee. Ik heb dan toch... We blijven wel bij Franse Gale. We gaan ook wel weer iets verder in de tijd. We gaan naar 1981. Toen had zij... want ik wil dan toch wel iets... wat dan toch wel raakt aan de chanson, maar waar je ook in hoort... zij ging ook met haar tijd mee. Zij ging ook popmuziek maken. Dat deed zij toen met haar toenmalige partner. En toen schreef ze het nummer... hij schreef voor haar het nummer Resist. En dat is natuurlijk weiger. En dat gaat er eigenlijk over dat je moet proberen... om niet te veel volgens de conventionele manier te leven. Dat je mensen en vooral mensen niet moet laten dicteren hoe je moet leven. Wat wel grappig is, is dat zij vervolgens 4,5 uur gaat ratelen... over hoe je zou moeten leven... In dat lied. Van laat je niks vertellen door een ander. Doe dit niet, doe dat niet. Dus uiteindelijk is het ook een beetje een raar advies. Wat ze dan in de titel en in het refrein zingt. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk wel een kern van waarheid in. Denk aan wat je zelf het liefste zou willen. Laat je niet te veel beïnvloeden door anderen. Blijf dicht bij jezelf. Dat is eigenlijk een beetje de moraal. En als je dat wil doen door Franse chansons te zingen... en daarnaast ook nog een Duitse slager... dan kan dat.
0: Niemand houdt je tegen, Tess Merlot. Ik zie een wereld voor je opengaan. Dankjewel, ik ga hem draaien. Franse Gale en het Resist. En nog heel even voor de volledigheid. Zo spreek je volgens mij pompoen uit op z'n Duits.
2: Kürbis.
0: Kürbis.
2: Kürbis.
0: Kürbis.
2: Kürbis.
0: Kürbis. Tot volgende week.

De keus van Tess Merlo, Frans Gaal en Resist. Zometeen het laatste half uur Menno in de middag. Natuurlijk met jouw plaat. Thema is koninklijk. Dus mail vooral je koninklijke platen naar bob@omroepwest.nl. En verder gaan we nog één keer terug naar de jaarmarkt in Alphen, waar Aniek Enthoven daar meedoet aan de drakenbootrace.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
5: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Het is 2:30 geweest. Je luistert naar Radio West. Menno de Middag. Tijd voor het laatste nieuws uit jouw regio. Voorgelezen door niemand minder dan André Kolen.
9: Goedemiddag, Bob.
8: Goedemiddag, André.
9: Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Aanhangers van hem waren daar vanochtend samengekomen. ME was al urenlang uit voorzorg aanwezig en is rond het middaguur in actie gekomen. Zijn charge is verricht, waterwerper is ingezet en meerdere demonstranten zijn opgepakt. Het Kosovo-tribunaal heeft Thaçi veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Ook 3 medeverdachten werden daarvoor veroordeeld. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt vermoedelijk flink bezuinigd. Kabinet Jetten wil op korte termijn 40 miljoen korten op het stadsvervoer. Op langere termijn dreigt alsnog een bezuiniging van 110 miljoen op het OV in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en ook in Amsterdam. Die werd eerder uitgesteld. Voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd.
10: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
9: Ook Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie, met een uitgebreid verleden in de lokale Haagse politiek, is niet blij met de voorgenomen bezuinigingen op het stadsvervoer.
11: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
9: Grinwis laat het er niet bij zitten en gaat proberen de bezuiniging terug te draaien. In Alphen aan den Rijn is de traditionele jaarmarkt in volle gang. Die is altijd op de derde woensdag van september en trekt ruim 100.000 bezoekers. Inmiddels is er veel meer dan alleen handel. Zo klinkt op verschillende plekken muziek en proberen verenigingen nieuwe leden te werven. En er is dus ook de drakenbootrace. Daarover straks meer met Aniek. Ja, al in 1776 werd voor het eerst melding gemaakt van de markt. Dus zo lang is die er al.
8: Hup, misee. Ja, het is een beetje wisselvallig deze hele week nog, maar volgende week wordt het beter volgens mij. Hè?
12: Ja, daar komt het wel op neer.
8: Nou, mooi.
12: Tot die tijd is het nogal wat wisselend.
8: Ja, nee, sorry. Vertel alsjeblieft. Ja,
12: er zijn inderdaad nogal wat buien, maar de meeste die vallen toch een beetje zo ten zuiden van Delft, een beetje over het Westland en de Rijnmondregio. Zowel in Hoek van Holland als Rotterdam is alweer 10 mm gevallen. Terwijl op Schiphol maar 0,1 mm is gevallen, Voorschoten 1,5. Dus ik denk eigenlijk ook wel dat het bij Alphen aan den Rijn wel meevalt met de neerslag tot nu toe. Er zijn daarnaast ook perioden met zon. Er blijft vanmiddag wel degelijk kans dus nog op een bui. En dat alles bij een noordwestenwind die matig is, aan zee vrij krachtig. En het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond opklaringen. Komende nacht ook heel plaatselijk nog wel een bui. Een zwakke tot matige westenwind vannacht en 12 graden als minimum. En morgen dan is er toch vrij veel bewolking. In de ochtend hier en daar een bui, dan valt het nog wel mee. Maar morgenmiddag komt er duidelijk meer regen. Meer wind ook. Aan de kust wordt het een krachtige zuidwestenwind. Misschien zelfs wel enig tegelijkertijd hard. Nou ja, dan wordt het met 18 graden echt eventjes een beetje een herfstdag. Vrijdag is het weer droog met geregeld zon, ook dan 18 graden. Zaterdag nog een dag met regen, motregen. Wel wat warmer, 19 of 20 graden. Nou ja, dan kunnen we vanaf zondag zien dat de neerslagkansen langzamerhand gaan afnemen. En vanaf maandag kan het weer een langere tijd droog blijven. Er komt volgende week geleidelijk aan weer meer zon. Ja, en dan kan die temperatuur weer richting de 20 graden gaan, misschien wel iets hoger. Dus voorlopig wisselt het inderdaad nogal. Maar er komen ook weer mooiere dagen aan, dus vanaf maandag met name.
8: Hoe noemen ze Indian Summer, toch? Of Bohemian Summer?
9: Indian Summer.
8: Nou, dat vanaf maandag. Dankjewel, Huub.
12: Ja hoor.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Whitney Houston.
1: Op de kaart.
0: En nog één keer terug naar Annie Genthoven, daar op de Jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Een heel groot evenement in onze regio. 100.000 bezoekers en kraampjes en drakenbootraces en optredens. En ja, dus Annie Genthoven daartussen.
2: Ja, het is spannend. Gaan ze het wel halen? Gaan ze het niet halen? De gele boot ligt aan kop. Dat is de vriendengroep met de zwarte shirtjes. Ja, die halen het ruimschoots. Ja hoor, dit was de derde drakenbootrace, Bob, die we tot nu toe gezien hebben. En ja, de gele tegen de rode boot, de zwarte shirtjes tegen de oranje shirtjes. Ik heb me laten vertellen dat de zwarte shirtjes, dat is een vriendengroep, die voetballen met elkaar. De oranje shirtjes, dat is een sportschool. Ja, die zullen balen, want die vriendengroep die kwam hier met bier de boot in. Ja. Terwijl die sportbillies, die hebben er natuurlijk voor getraind. Maar we gaan dat zo horen. Ze zijn nu aan het keren, hè, want we liggen voor de Alphense brug bij het Rijnplein. Ik sta bij de op- en afstapplek van die drakenboten. De zwarte shirtjes die komen nu als eerste aangeroeid. Die moeten natuurlijk even aanleggen. Hier staan allemaal mensen die ze aangemoedigd hebben. Voor wie was u, mevrouw?
3: Ik was voor de rekenboot. Hey.
2: Ze hebben gewonnen.
3: Ja, goed hè? Ja, superleuk.
2: Ging hard hoor.
3: Ja, hè? Ik ben benieuwd naar de tijd.
2: Ja, ik hoorde net dat de snelste tijd op 1.16 zat zo'n beetje. Maar we gaan horen hoe zij het hebben gedaan. We gaan dus even
4: ja, lekker boys.
2: Naar de eerste reacties. Oh.
4: Snack.
2: Touwtje wordt aangegeven. Peddeltjes worden afgegeven. Ja. Kijk. Daar komen de eerste. Gefeliciteerd, mannen.
5: Wat zei u?
2: Gefeliciteerd.
5: Dank je wel. Ja, we zijn er heel blij mee. Eerste pot en gelijk gepresteerd. Dus ja, tevreden.
2: Hoe ging het?
6: Hoe het ging? Ja, nee, dat ging echt perfect. En er is nog ruimte voor verbetering, zeiden ze. Dus ik denk dat we wel eerst worden, toch?
2: Nou, dat is mooi, want je moet nog twee rondes, toch?
6: Ja, daarom. Maar we hebben een groot team, hè? Dus we kunnen nog even wisselen.
2: Oh, je kan wisselen. Dus degene die echt moe zijn, die hoeven niet nog een rondje. Ging het lekker?
7: Gaat heerlijk. Ja hoor, makkie vandaag. Maar we gaan finale pas echt knallen, hoor.
2: Is er hard getraind?
8: Ja, wekenlang. Maandagavond.
2: Wekenlang op maandagavond. Ja. Met de armen zeker?
8: Nee, been ook, hè?
2: Been ook. Ja, ja, ja.
8: Fully focus. Fully focus. Zo belangrijk. Het gaat vooral om techniek. Ja? Techniek en niet om kracht. Techniek, techniek, techniek. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, hoe ging dat? Leg eens uit, in die 1 minuut nog iets.
8: Ja, wij starten zeg maar, telden van 1 tot 10. En daarna nam de trommelaar het over. En die bepaalt het tempo van de voorste twee. En de rest moet de voorste twee volgen. En deden we 1, 2, 1, 2.
2: Kijk, en dat het hele eind lang?
8: Ja.
2: Ja, tot de sterretjes voor de ogen.
8: 1 minuut 10.
2: 1 10? Nou, ik ga even bij de wedstrijdleiding. Ja, daar loop
8: kijken,
2: ik even naartoe.
8: Ik zei 1 10.
2: 1 10. Hier staan dames in blauwe jasjes. Ja, met een pen en een blokje. Weten jullie de tijd?
9: Zeker.
2: Gaat u die aan mij vertellen?
9: Ja. Welke wil je?
2: Nou, die net gevaren is. De mannen in het zwart. De rekenroeibazen. Ja, 1, ja.
9: 1.10.75. De snelste tot nu toe. En Bezemer Fitness 1.17.56.
2: Ja, dan hadden de mannen toch gelijk. 1.10.75. Ja, is dat snel? Heeft u hier verstand van? Ja?
9: Nou, dat weet ik niet, maar vandaag is het de snelste.
2: En hoe gaat dit nu verder? Hè? Want
9: ze doen je nog een keer. En dan telt de beste tijd. En dan krijgen we daarna de afvalronde.
8: Hij zei tegen jou, 1.10. Daar hebben we op getraind. 1.10.
2: Nou, gelukt. 1.10.75.
8: Ja.
2: Nou,
8: ik ben trots.
2: Ja, nog 3 keer, hè? 2 keer, geloof ik. Nou ja, het gaat hier dus nog wel even door, Bob. Inmiddels zitten de groene shirtjes alweer in de gele boot. En de oranje shirtjes in de rode. En die zijn
9: niet. De finale is om 4:50.
2: Oh, nou, de hele middag lol nog hier in Alphen.
0: En wat kan je winnen eigenlijk, Aniek?
2: Ja, ben ik ook benieuwd naar. Wat kunnen ze winnen?
9: Een grote beker.
2: Een grote beker. Staat die al ergens? Of die moet nog aangevoerd worden?
9: Ja, die staat ergens, maar ik weet niet waar.
2: Oké, nog achter slot en grendel. Dat lijkt mij heel verstandig.
9: Groot en groot aandenken. En volgend jaar kunnen ze mee inwisselen.
2: Ja, nou, iedereen die luistert en die denkt, zal ik niet. Ik zou zeker even langskomen. Het is fantastisch mooi weer in Alphen. En de hele middag lol. Niet alleen allemaal kraampjes, maar dus ook die superspannende drakenbootrace.
0: Ja, en die was dus voor het eerst. Maar ik hoor die vrouw dus al zeggen dat het nu al een succes is dat ze volgend jaar weer een drakenbootrace in de Oude Rijn gaan houden.
2: De wisselbeker, hè? Ja, ja, ze hopen natuurlijk dat mensen zo enthousiast worden dat er nog veel meer boten inschrijven volgend jaar.
0: Ja, dat dan volgend jaar, Annick Enthoven, bij de Jaarmarkt in Alphen aan de Rijn tijdens de 2026-editie. Dan vooral bij de Drakenbootrace, het nieuwe element daar in Alphen aan de Rijn. Annick, bedankt.
2: Graag gedaan.

0: uit 1975. Björn, Benny, Agneta en Annie Vriet, ABBA en SOS.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee, deze woensdageditie van Menno in de Middag. Morgen is de grote baas van het hele spul weer terug. Dan zit Menno gewoon tussen 12 en 2. Ik vond het gezellig dat ik afgelopen 3 dagen heel eventjes met jou de lunch mocht doornemen. Het thema voor jouw plaat is koninklijk. Komt door Prinsjesdag natuurlijk. Allemaal koninklijke plaatjes. Die mag je dus vanaf nu gaan mailen naar menno@omroepwest.nl. Maar Christa, die wist nog mijn mailbox te vinden. Die zei, ja, als je het hebt over koninkruk, dan moet je natuurlijk de koningin van het levenslied niet vergeten. Corrie Konings. Gezellig, Christa. Maak er nog een mooie woensdagmiddag van. Hou het droog vandaag.

0: Dames en heren, u heeft pas weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: eenzijdig ongeval. Brandweerlieden en een ambulance zijn naar de plek van het incident gekomen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Of er gewonden zijn gevallen is ook onbekend. De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een brandmelding bij de Universiteit Leiden. Bij aankomst was er sprake van flinke rookontwikkeling in het Lipsiusgebouw. Uit voorzorg werd direct ontruimd en moesten honderden studenten het pand verlaten. Na 25 minuten mochten ze weer naar binnen, bericht mediapartner Centraal Plus. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Elton John samen met Blue. Je hoorde Sorry Seems to Be the Hardest World uit 2002. Eerder natuurlijk door Elton uitgebracht solo. En daarvoor Paul McCartney, Mrs. Vanderbilt uit de jaren 70. Van harte welkom bij Muziek aan Zee. Fijn dat je er weer bij bent. Ik bedank Bob voor zijn show. Maar de komende 2 uur zijn voor mij. Alhoewel Bob straks nog wel weer hier het nieuws komt lezen. Dus dat is dan wel weer grappig, toch? Wat ga ik doen? Onder meer blije berichten die gaan over de hei die paars is momenteel echt prachtig. Ik zag prachtige foto's voorbij komen. Ik krijg nou wat gaat over bier, speciaal voor de bierliefhebbers. Dat zijn er heel veel, weet ik zeker. En de fijnste muziek nog. Paul Simon gepland, maar ook Stevie Wonder, Olivia Newton-John en straks Sailor met Girls, Girls, Girls. Leuk!
1: Muziek aan zee.
0: Eerst Golden Earring.

Prachtige stem van Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Karen zegt, mijn tuinslang was stuk. Online gezocht naar een nieuwe, nu ik aan huis gekluisterd ben. Nu heb ik een roze, hardroze, daar ben ik echt mee in mijn nopjes. Ze heeft een foto geplaatst, beetje fuchsia hardroze zelfs. Ja, dat kleurt wel lekker in je tuin, toch? En sowieso kleuren in je tuin zijn altijd fijn. Dus een roze tuinslang kan ook, Karin. En Kees die zegt, ik heb gisteren weer een mooie wandeling gemaakt bij Solleveld. Dat is het natuurgebied bij Monster, volgens mij. De duinen daar. En daar is het al prachtig paars momenteel. Dat zijn altijd mooie plaatjes, toch? Als die hei paars kleurt. Ik zag ook familiefoto's voorbij komen. Die zitten in de hei bij de postbank. Ook zo mooi paars allemaal daar, ja. Geweldig om te zien. Muziek aan zee, dit is Sailor Girls, Girls, Girls.

0: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
11: Goedemiddag, Marjolein. Meerdere vrouwen zijn de afgelopen tijd op hun billen geslagen of getikt in de omgeving van de Burgemeester Elselaan in Rijswijk. De politie is op zoek naar een man op een fiets en roept getuigen op om zich te melden.
12: Maar ook als mensen zich herkennen in dit verhaal of iets soortgelijks hebben meegemaakt, meld je dan bij ons.
11: Aldus Elsemieke Willems van de politie. Verdere details deelt de politie op dit moment niet. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. De politie vertelt dat aan lokale omroep Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waarin een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen en wordt dus gezien als dierenmishandeling. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag en het verloop daarvan. En in Alphen aan de Rijn is de traditionele jaarmarkt. Al in het jaar 1776 was er sprake van een jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. De markt telt meer dan 500 kramen en er is volop muziek, dans en gezelligheid. Meer dan 100.000 bezoekers worden er vandaag verwacht. Nieuw dit jaar is een drakenbootrace door de Oude Rijn. Hoe het er aan boord aan toe gaat, dat weet deze drakenbootracer.
13: Ja, wij starten, zeg maar, telden we van 1 tot 10. En daarna nam de trommelaar het over. En die bepaalt het tempo van de voorste 2. En de rest moet de voorste 2 volgen. En deden we 1, 2, 1, 2.
14: Kijk, en dat het hele eind lang?
13: Ja.
14: Ja, tot de sterretjes voor de ogen.
13: 1 minuut 10.
11: Hoorde verslaggever Aniek Enthoven vanmiddag in het programma Menno in de Middag. Rond 4:30 is de finale van de drakenbootrace.
10: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
15: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er komen ook nog enkele buien voor en een kleine kans op onweer. De wind is noordwestelijk, matig, wordt zuidwestelijk en aan de kust vrij krachtig en het is ongeveer 18 graden. Komende avond en nacht zijn er wat opklaringen, maar plaatselijk kan er ook nog een bui voorkomen. De wind wordt dan westelijk zwak tot matig en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, komt er eerst plaatselijk een bui voor. Morgenmiddag komen er meer regenbuien. We hebben dan een zuidwestenwind, matig tot krachtig, aan zee misschien af en toe hard, windkracht 7. En ook morgen wordt het ongeveer 18 graden. Vrijdag is er geregeld zon, blijft het droog en ook dan wordt het 18 graden. Zaterdag is er veel bewolking, valt er van tijd tot tijd regen en motregen en wordt het 19 of 20 graden.
11: Verkeersinformatie krijg je nog van de ANWB.
16: Op de A16 Breda-Rotterdam staat het even stil voor de Van Brienoordbrug in beide richtingen. De brug is even open geweest.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan zee. Dit is

Paul de Leeuw samen met Rut Jacot. Blijf bij mij. En ik begon na het regionale nieuws met Olivia Newton-John. Altijd goed om te draaien, toch? Magic hoorde je. Nu ga ik een nummer draaien van Stevie Wonder uit 1973. Superstition, een Nederlandse top 10 hit ook voor hem. Te vinden op zijn album Talking Book. In werkelijkheid geschreven voor Jeff Beck. Maar Wonder nam alle partijen, behalve de gitaar en de blazers, op. En zong het ook even in. En dat klonk eigenlijk zo goed dat hij zijn versie eerder liet verschenen op single. En toen werd het dus een doorslaand succes. Hier is die, Stevie Wonder.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV.

0: paradijs.
1: George Ezra, Green Green Grass, hoorde je. Er is een bijzondere diefstal gepleegd. In Engeland gebeurde dat. Dieven zijn daar weggereden met twee vrachtwagens met heel veel vaten bier. Het was Guinness bier en het waren in totaal 800 vaten bier die in die twee vrachtwagens zaten. Met een waarde van zo'n 133.000 euro. Gewoon gepikt.
2: Krijg nou wat!
1: Gebeurde allemaal vlakbij Manchester. De dieven zijn uiteindelijk nog niet opgepakt. Het onderzoek is nog bezig. En ja, het is natuurlijk wel bizar, hè, dat ze er vandoor gaan met iets kostbaars. In dit geval dus bier.

De mama's en de papa's straks na drie onderweg. Barbara Dixon, Roxette en deze fijne. Tot zo.

0: Ricardo te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja, op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Oh, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot. Gaat het, Bob?
3: Jezus, ze zijn dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn gewoon per ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, voor het Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij. Dit is Radio West. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Wat ga jij doen dit weekend?
15: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
14: Ik ga helpen op een festival.
15: Rondlopen met een bierpomp zeker?
14: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
15: Is dat niet eng?
14: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
15: Klinkt best wel stoer.
14: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
15: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
14: Precies. Iemand nog iets te drinken?
16: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
17: Zometeen muziek onderweg van de 3 Degrees, maar ook Boudewijn de Groot komt er weer eens aan. Het is van alles wat hier. Eerst het nieuws van 3 uur, Bob Brinkman.
18: Meerdere vrouwen zijn de afgelopen tijd op hun billen geslagen in de omgeving van de burgemeester Elselaan in Rijswijk. De politie is op zoek naar een man op een fiets en roept getuigen op zich te melden. Een auto is vandaag op zijn zijkant terechtgekomen na een ongeluk op de Papsause Laan in Delft. Het gaat om een eenzijdig ongeval. Of er gewonden zijn, is niet bekend. En een demonstratie op het Malieveld is vanmiddag uitgelopen op rellen tegen de politie. De rellen volgden op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Dan is het 3:30. Nu het overige nieuws.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25

0: steun gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
2: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Rijswijk in totaal 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda bij Overschie 5 minuten extra. En de andere kant op richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 5 minuten langer over.
3: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
4: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
5: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
4: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
5: Al 100 jaar.
4: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijs

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee.

0: Boudewijn de Groot, bekend om zijn sterke teksten. De Vondeling van Ameland hoorde je en daarvoor de Three Degrees. When Will I See You Again? Ja, zo'n nummer wat je altijd meezingt. Heerlijk toch om het tweede uurtje van Muziek aan Zee mee te beginnen op de woensdagmiddag. Straks een fijne meedansplaat, die komt uit eigen land. We gaan stiekem dansen. Meer geef ik niet als hint, maar waarschijnlijk weet je al wat ik ga draaien dan. Verder heb ik nog nieuws, want in het Westland bij de WOS zijn ze op zoek naar opa's en oma's die willen meewerken aan een televisieprogramma. En muziek onderweg van Barbara Dixon, January, February. Maar ook weer eens Robert Cray, Right Next Door komt eraan zometeen hier. En Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Onderweg.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Dit is Cher.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag ik dat zeggen?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5:00. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

The Glory Days van Bruce Springsteen in Muziek aan Zee. Opa's, oma's en kleinkinderen worden gezocht voor een nieuw televisieprogramma wat wordt uitgezonden binnenkort bij de lokale omroep WOS. De omroep voor het Westland. Presentator Peet Vermeulen zoekt enthousiaste deelnemers die samen willen lachen, herinneringen willen ophalen en willen ontdekken hoeveel ze eigenlijk van elkaars generatie weten. Ja, Praatje Peet, zo gaat het programma heten bij de WOS. En het bestaat uit 3 rondes waarin de voorwerpen muziek en woorden van vroeger en nu centraal staan. En juist om het verschil te laten zien zoeken ze dus opa's en oma's, maar ook kleinkinderen daarvoor. Wil je er meer over weten? Kijk even op de website van de lokale omroep wos.nl. Daar kan je alles op terugvinden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je vanmiddag van Bob Brinkman. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Marjolein. De minderjarige verdachte die vorig jaar een andere jongen in zijn arm schoot op het Bogaardplein in Rijswijk is veroordeeld tot 1,5 jaar jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het schietincident vond vorig jaar november plaats. Het slachtoffer werd eerst langere tijd achtervolgd omdat een groep jongeren ervan overtuigd was dat hij een scooter van een van de jongeren had gestolen. Op enig moment werd het slachtoffer in zijn linkerarm geraakt door een kogel. De schutter, een jongere, werd veroordeeld voor poging tot doodslag en wapen- en munitiebezit. Een demonstratie op het Maliveld liep vanmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgden op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door dit speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Het zorgde voor rellen dus, zo klonk dat op het Maliveld. Door de politie en de ME werd een waterkanon en pepperspray ingezet en de ME werd op hun beurt bekogeld met stenen, takken en vlaggen. De onrust op het Maliveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. En de Corbulo-tunnel bij Leiden gaat komende nacht dicht. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden. Onder meer de camera's in de tunnel worden schoongemaakt, de verlichting wordt gecontroleerd en het groen buiten en rondom de tunnel wordt onderhouden. Verkeer moet omrijden vanaf 10 uur vanavond. Morgenochtend om 5 uur gaat de tunnel weer open.
9: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
11: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er komen ook nog enkele buien voor met een kleine kans op onweer. De wind is noordwestelijk, matig, wordt zuidwestelijk en aan de kust vrij krachtig en het is ongeveer 18 graden. Komende avond en nacht zijn er wat opklaringen, maar plaatselijk kan er ook nog een bui voorkomen. De wind wordt dan westelijk zwak tot matig en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, komt er eerst plaatselijk een bui voor. Morgenmiddag komen er meer regenbuien. We hebben dan een zuidwestenwind, matig tot krachtig, aan zee misschien af en toe hard, windkracht 7. En ook morgen wordt het ongeveer 18 graden. Vrijdag is er geregeld zon, blijft het droog en ook dan wordt het 18 graden. Zaterdag is er veel bewolking, valt er van tijd tot tijd regen en motregen en wordt het 19 of 20 graden.
10: En dan is er nog verkeersinformatie en die krijg je natuurlijk van de ANWB.
12: Het rijdt even langzaam op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug doe je er 10 minuten langer over. A15 vanuit Europoort naar Rotterdam is bij de Thomassentunnel even afgesloten. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven doe je er 5 minuten langer over.
10: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.

0: humor. Nou, dan gaan we maar wat anders doen. Bijvoorbeeld
1: de meedansplaat van de dag.
0: Even lekker dansen, want dat helpt. Ook als je even ruzie hebt of zo, is het fijn om even lekker je hoofd leeg te springen, hoor. Gewoon lekker doen. Stiekem gedanst ga ik draaien van Toontje Lager. Ja, natuurlijk, Erik Meesy. Een van de bekendste nummers uit de eindjaren 80. Het nummer werd geschreven door de toetsenist van de band, Bert Hermelink. Hij vertelt hoe hij als Wageningse student op een uitgaansnacht inspiratie kreeg voor het autobiografisch nummer. Dus hij heeft echt stiekem met iemand staan dansen op wie die heimelijk verliefd was. Hier is de meedansplaat.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Amen Corner uit Wilson. Ja, scoorde maar liefst 3 hits in de jaren 60. Eind jaren 60. Gin House Blues, Half As Nice en Hello Susie. 1969 gingen ze weer uit elkaar. Je hoort het in Muziek aan Zee op de woensdagmiddag. Maar zometeen is het weer tijd voor West komt thuis. Bas Martinius is er weer gezellig. Die praat je bij tussen 4 en 7 over het nieuws. Maar speelt ook leuke spellen waarbij je te gekke prijzen kan winnen. Je weet hoe het gaat hier bij Radio West. Veel plezier met hem. Het laatste uurtje natuurlijk op woensdag. De 80s at 6. Je mag je favoriet weer aan hem doorgeven. Ga ik weer op zoek naar de lekkerste voor morgen. Fijne dag nog. Tot later.
1: Muziek aan Zee.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Gekte rond Pokémon kaartjes. Zometeen in West komt thuis op Radio West. Het is 4:00, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Bob Brinkman.
11: Op de regionale treindienst tussen Alphen aan den Rijn en Gouda mogen treinreizigers binnenkort tijdelijk geen fiets meer meenemen tijdens de spitsuren. Door werkzaamheden worden er meer reizigers verwacht op deze route, dus er is meer ruimte nodig voor passagiers in de ochtend en avond. Een tak van een boom is vanmiddag afgebroken en bovenop twee geparkeerde auto's in Den Haag gevallen. Er zitten gaten in de voorruit van een van de voertuigen. De andere auto heeft door deze val van de tak lakschade. En de politie in Den Haag heeft in totaal 2 personen aangehouden voor de rellen op het Malieveld van vanmiddag. De onrust ontstond bij een demonstratie van sympathisanten van oud-president Hashim Thaçi, die vandaag tot 25 jaar cel is veroordeeld vanwege oorlogsmisdaden. Meer regionieuws hoor je om 4:30. Nu het overige nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel.

0: De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie bij de ANWB zit Dennis Mooij.
2: Het loopt nu vooral vast op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug staat het stil over 14 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je bij Oostvoorne een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Dan rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie ben je 10 minuten langer onderweg.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Tot 7 uur. West komt thuis.

Sarah Burrell, Love Song aan het begin van West Komt Thuis op Radio West. Goedemiddag. Tot 7 uur vanavond. West Komt Thuis. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen aandacht voor 30 jaar Pokémon. Je weet wel, die kaartjes die door heel veel mensen verzameld worden. Het blijkt trouwens dat sommige van die kaartjes belachelijk veel geld waard zijn. Gekte vandaag, want op diverse plaatsen bij allerlei winkels kon je de rijen zien staan. Speciaal ter viering van dat 30-jarig bestaan van die kaarten werden er ook weer nieuwe, bijzondere kaarten uitgegeven. Nou, ik weet er zelf helemaal geen ene bal van, maar Jelle Gardien, mijn collega gelukkig wel, die komt erover vertellen. Want het schijnt toch wel iets bijzonders te zijn. De tijdmachine spelen we vanmiddag nog. Een aankondiging van een demonstratie tegen de komst van die, mogelijke komst moet ik zeggen, van die medicijnenfabriek Eli Lilly in Katwijk. En vanavond ook nog inspraak voor de bewoners daar van Katwijk in de gemeenteraad. Nou, daarover praat ik verderop in het programma met Marijn. En wat al niet meer. Ja, de gebruikelijke zaken natuurlijk. En natuurlijk de ethisch at six. Als jij het leuk vindt om een plaatje aan te vragen over de van de jaren 80, stuur me dan vooral even een e-mail bas@omroepwest.nl. Dan natuurlijk ook veel muziek, zoals deze van UB40. En de kopstaartplaat is er natuurlijk vanmiddag ook weer bij. Hè? Ja, dat is ook weer een mooie aan het worden. En nu gaan we allemaal even versnelling langzamer. Ja, daar gaat hij. Rustig aan. En het zit allemaal op de 2 en de 4, hè? Tel maar mee.

0: Was het liefst op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Voor mij wel.
0: Ja.
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Uit de jaren 80, 1983 om precies te zijn. Michael McDonald en James Ingram. Jamo, be there. 11 minuutjes voor 4:30. West komt thuis. In elke stad kon je ze vanmorgen wel tegenkomen. Honderden mensen stonden in de vroege ochtenduren in de rij voor Pokémon-kaarten. Nou, Pokémon bestaat vandaag 30 jaar. En daarom verscheen er een speciale serie kaarten. Ja, en die bleken nogal gewild. Ik praat erover met Jelle Gardien. Mijn collega Jelle, hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Ja, ik moet gewoon bekennen. Ik ben helemaal niet zo van de Pokémon. Ik weet dat die dingen bestonden, voor mijn gevoel. Maar ze bestaan dus nog steeds.
1: Ja.
0: En ik heb ook wel eens een keer een tijd geleden gehoord of zo dat sommige dingen heel veel geld waard kunnen zijn. Maar ik heb het allemaal niet meegekregen.
1: Nee, maar het is die waarde inderdaad. Daarom is het zo'n gigantische hype. Ik vind het ook bizar trouwens dat die hype steeds weer terugkomt.
0: Nou ja, dat ook.
1: Want ik weet, 20 jaar geleden, toen ik op de basisschool zat, toen was het dan hype. Volgde ik hem niet helemaal.
0: Nee, ja.
1: Maar ik heb het idee dat we sindsdien elke 5 jaar wel weer zo'n Pokémon-hype hebben.
0: Nou, precies wat jij zegt, dat gevoel heb ik ook. En ik volg het verder niet, maar ja, we hebben het er nu weer over.
1: Ja,
0: 30 jaar bestaat het. Vertel.
1: Ja, die kaartjes, nou, het zit hem vooral in die waarde. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar er zit veel waarde in. Ze worden verhandeld.
0: Ja.
1: En ja, sommige zijn natuurlijk wat zeldzamer dan de andere. Dus die worden dan verhandeld. En ja, die kunnen nogal gigantisch veel waard worden. Ik heb bedragen gehoord, dat is niet normaal. Dat is natuurlijk wel alleen dan voor de Pokémon-liefhebbers. Want ik was in zo'n straat vandaag, waar bij zo'n winkel waar zo'n rij stond. En ik sprak ook bouwvakkers die er tegenover zaten. Nou, die geloofden hun ogen niet. Die zaten daar sinds 5 uur vanochtend. En ja, die zagen toen al iemand daar wachten.
0: Ja, ja, ja,
1: terwijl de winkel pas om 10 uur open ging.
0: Dus die kerels die dachten natuurlijk van, wat doen die mensen nou? Waar gaat het over?
1: Dat ging nergens over, dachten ze. Nee. 5 uur in de rij gestaan. En die jongen stond daar in zijn eentje, urenlang.
0: Ja.
1: En toen om 8 uur, toen kwamen echt wel wat meer mensen. Dus die hebben echt al 2 uur toen in de rij gestaan, voordat die winkel open ging. Maar ja, ik weet niet of jij buiten hebt gekeken. Het heeft al kaart geregend vanochtend.
0: Ja, het is herfst.
1: Dus die mensen hadden best wel wat over voor dat kaartje. Nou ja, er kan natuurlijk een kaartje tussen zitten, dus die veel waard is.
0: Ja, want om je in de reden te vallen. Jij zegt, er kan een kaartje tussen zitten die van veel waarde is. Koop je een zakje kaartjes waarvan je niet weet wat erin zit of zo? Moet ik me dat zo voorstellen?
1: Dat is het inderdaad.
0: Oh,
1: dat is het inderdaad.
0: Okay.
1: En wat er nu in dit pakket zat, dat heb ik aan de eigenaar van een Pokémon-winkel gevraagd.
2: Er zitten 30 verschillende Pikachu's in. En in elk pakje zit sowieso één van die Pikachu's. En natuurlijk de kans op die grote knaller ertussen.
3: Die grote knallers zijn dan ongeveer?
2: Ja, dat is de Mew. Ik zag de Mew vanochtend voor €2500 voorbij komen.
0: Jelle, enorme bedragen. En ik hoor ook een woord wat ik ook niet ken. Wat is een Pikachu?
1: Een Pikachu, nou, die ken ik dan nog wel. Dat ik heb Pokémon wel gekeken. Nou, dat is een Pokémon.
0: Oh.
1: En hij heeft ook over een Mew. Ja, ik dacht ook eerst misschien een Happy Mew, maar nee, ook niet. Dat is gewoon een Mew is ook een Pokémon.
0: Ja.
1: En die schijnt ook heel zeldzaam te zijn. En die gaat dus, die werd vanochtend, zo'n kaartje werd vanochtend verhandeld voor €2500.
0: Jeetje, jongens. Kon iedereen dan aan zo'n pakketje met kaartjes komen?
1: Nee. Het was wel terecht dat mensen in de rij gingen staan. Want ik was dus tussen de middag ook nog even langs gaan bij de winkels. Nou, toen waren ze niet meer te verkrijgen. En daar kwam dit jongetje ook achter.
4: Ja, nou, we zijn nog op zoek naar de ETB's, maar we hebben er wel een paar. Dat zijn van die grote boxen.
3: En die hadden ze niet meer?
4: Nee, bijna niet meer.
3: Ben je al de hele dag op zoek al? Of even nu snel naar school even op zoek naar een box?
4: We zijn nog wel een beetje aan het zoeken, ja.
3: En heb je zelf ook zo'n box zelf geopend al?
2: Ik ga vanavond zeker even met mijn kinderen even zo'n boxje openmaken. Ik vind het zelf ook wel spannend.
3: En welke hoop je dan eruit te kunnen krijgen?
4: Ja, natuurlijk de Top Chase van €4000.
3: En die ga je dan verkopen?
4: Ja, of nou nee, eerst bewaren tot het meer geld waard wordt en dan verkopen.
0: Zo dan.
1: Kijk,
0: nou,
1: dat is het ook, hè?
0: Ja.
1: Die jongelui die worden heel goed, die worden handelaren door dit Pokémon.
0: Ja. Ik moet er echt om lachen, ik vind het prachtig. Ja, ja. Ja. God, een klein jochie. 4000 piek, nee, die ga ik dan eerst bewaren.
1: Ja,
0: heeft zo'n jochie wel. Nou ja, als die het waard is, dan heeft hij er nog geen geld aan uitgegeven, maar dan is die het waard. Maar goed, ja. Nou, zijn de mensen heel gelukkig die daar in de rij stonden? Waren ze helemaal blij en zo? En vooral als je dan een pakketje kon krijgen natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik hoop het voor ze. Want anders zijn ze toch nat geregend en hebben ze waardeloze kaartjes.
0: Hebben ze ernaast gegeven, ja. Zo'n pakketje met kaartjes, hè, dat zal vast een centje kosten. Wat kost zoiets?
1: Volgens mij ging je naar €100 toe.
0: Meen je niet?
1: Ja.
0: En hoeveel kaartjes zitten er dan in?
1: Nou, dus die man had over 30 Pikachu kaarten.
0: Oké. Ja. Dus €3,33 per stuk.
1: Ja, zoiets. Ja, kijk, maar nu gaan wij het hebben. Wij weten niks van Pokémon.
0: Nee,
1: dus wij zijn eigenlijk nu net als die bouwvakkers die het allemaal niet begrijpen.
0: Ja.
1: Maar die mensen hebben een leuke dag gehad, denk ik. Dus
0: ik denk
1: gun ik ze van harte toe.
0: Ja, nee, natuurlijk, joh. Iedere gekse gebrek en prachtig allemaal.
1: Dus, ik verzamel weer LP's, denk ik dan. Dat is ook, dan kun je ook denken, ja, je kan de muziek ook op Spotify vinden.
0: Ja. Nou ja, als je er zo naar kijkt, dan is dat ook ergens wel zo. Maar ja, dan gaat een LP-liefhebber tegen je zeggen... nee, het is fijn om het in je handen te houden. We kunnen de teksten lezen, de foto's goed bekijken. Dan krijg je dat soort dingetjes. Ja. Dus ja,
1: Ieder heeft zijn ding, hè?
0: Ieder heeft zijn ding. Zoals maar net, nou laten we met deze wijze woorden besluiten.
1: Heel mooi.
0: Dank u hartelijk.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Het is precies 16:30. Het nieuws, dat krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Bas.
9: Hey.
10: Meerdere vrouwen zijn de afgelopen tijd op hun billen geslagen of getikt in de omgeving van de burgemeester Elselaan in Rijswijk. De politie is op zoek naar een man op een fiets en roept getuigen op om zich te melden.
11: Maar ook als mensen zich herkennen in dit verhaal of iets soortgelijks hebben meegemaakt, meld je dan bij ons.
10: Aldus Elsemiek Willems van de politie. Verdere details deelt de politie op dit moment niet. In Alphen aan de Rijn is vandaag de traditionele jaarmarkt. Al in het jaar 1776 was er sprake van zo'n jaarmarkt in Alphen. Dus heel oud. De markt telt meer dan 500 kraampjes. Er is volop muziek, bas en gezelligheid daar. En meer dan 100.000 bezoekers worden er vandaag verwacht. Nieuw dit jaar was de drakenbootrace door de Oude Rijn. Hoe dat gaat aan boord, dat vertelt deze drakenbootracer.
12: Ja, wij starten, zeg maar, telden we van 1 tot 10. En daarna nam de trommelaar het over. En die bepaalt het tempo van de voorste twee. En de rest moet de voorste twee volgen. En deden we 1, 2, 1, 2.
13: Kijk, en dat het hele eind lang?
12: Ja.
13: Ja, tot de sterretjes voor de ogen.
12: 1 minuut 10.
9: Ja, precies.
10: Hoorde verslag. Ja, ze hebben echt 1 minuut 10 gevaren. Over een stuk van 200 meter volgens mij. Dus best snel.
9: Mm-hmm.
10: Hoorde verslaggever Aniek Enthoven bij Menno in de middag vandaag rond 16:30. Dus nu ongeveer is de finale van de drakenbootrace.
9: Ja, nou, jij zegt 1776, dat is precies 250 jaar, hè?
10: Nou, dat
9: heb je meegerekend?
10: Nee, nee. Maar ik reken het zo even na.
9: Oké, ja, goed.
10: Pokémon bestaat vandaag 30 jaar. Dus wanneer was de eerste Pokémon-aflevering?
9: Moeilijk verhaal dit. 96 wellicht.
10: Ja, precies.
9: Check.
10: Daarom verscheen er vandaag een speciale serie Pokémon-kaarten. En die bleken nogal gewild. Lange rijen in de winkelstraten. En bij sommige kaartenkopers ging al vroeg de wekker.
14: En ik sprak ook bouwvakkers die er tegenover zaten. Nou, die geloofden hun ogen niet. Die zaten daar sinds 5:00 vanochtend. En ja, die zagen toen al iemand daar wachten.
9: Ja, ja, ja,
14: terwijl de winkel pas om 10:00 open ging. Dus 5:00 in de rij gestaan. En die jongen stond daar in zijn eentje, urenlang.
9: Ja.
14: En toen om 8 uur, toen kwamen echt wel wat meer mensen. Dus die hebben echt al 2 uur toen in de rij gestaan voordat die winkel open ging.
15: Ondanks het weer van vandaag. Verslaggever Jelle Gardien hoorde je hem. Nou, die kaarten zijn populair omdat er soms een zeldzame tussen zit, waardoor de waarde van de kaarten heel erg kan gaan stijgen.
9: Ja, ik heb het net allemaal geleerd.
15: Ja, en dat kan snel stijgen ook. Want vanochtend was een kaart van Mew, jou niet onbekend natuurlijk, Pokémon Mew, al €2500 waard.
9: Goeiedag, Schotel. Ja, dat is een hoop geld, hè?
15: Dat is veel geld.
9: Hoeveel kaartjes heb jij?
15: Ik heb ze allemaal weggedaan.
9: Tot je spijt? Of
15: ja,
9: niet?
15: Ja, absoluut tot mijn spijt. Dat gaat dan één keer met een koninginnenmarkt. Gaat het dan in even van hand tot hand voor €5?
9: Ja.
15: Ik weet niet, misschien dat ik nu wel €500 of misschien wel €5000 ervoor kunnen krijgen.
9: Ja, ja, precies. Maar het is net als met bitcoin, hè? Als je eraan begonnen was, toen, in die tijd.
15: Ja.
9: Dan had je misschien 10.000 bitcoins gehad, helemaal vroeger. En dan waren ze €100 waard. En dan denk je, oh, dat is veel geld, ga ik verkopen.
15: Ja.
9: Maar ja, die blijkt je dus nog veel langer te moeten vasthouden.
15: Wat dacht je van goudklompjes?
9: Joh, ik heb al mijn goudklompjes nog, hoor.
15: Heb jij al je goudklompjes? Ik heb ze allemaal weggedaan.
9: Oh, stom.
15: Stom, hè?
9: Bob, toch, joh. Praat je dadelijk wel even bij.
15: Graag.
9: Huub, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
9: Nou, jij hebt in ieder geval ook goud aan de kont hangen. Want als we naar boven kijken, dan zien we hem daar goudgeel schijnen.
16: Ja.
9: Het zonnetje.
16: Eventjes, hè. Maar ik kwam wel in mijn regenbak binnen. Als het goed is, heb je dat gezien.
9: Dat is ook
16: en dat
9: weer
16: was nog nat. Want ik ging toch wel even met een kleine hoosbui weg. Maar die buien die zijn ook vooral elders ook nog op dit moment. En het was vooral vanochtend in het rondom het Westlandgebied nogal heel nat. 10 millimeter op veel plaatsen daar zo. Maar elders komen ook nog steeds die buien voor. Ze worden boven de Noordzee gevormd. De bovenlucht is koud, de stapelwolk ontstaan. En dan komen ze met een noordwestenwind de regio binnen. Het is 18, 19 graden geworden. Ja, dat gisteren al gehoord. Gisteren was gewoon een duidelijk heel veel mooiere dag. Maar vandaag dus nog niet. En de komende avond en nacht houden we een beetje dit weerbeeld. Er zijn een paar opklaringen, maar ook dan komen er buien voor. Met een wat meer westenwind, zwak tot matig. En vannacht daalt de temperatuur tot 12 graden. Morgen is er dan opnieuw vrij veel bewolking. In de ochtend hier en daar een enkele bui. Maar vooral morgenmiddag komen er meer buien voor. Misschien nog wel meer dan vandaag. De zuidwestenwind trekt wat aan. Die wordt aan de kust krachtig. Misschien hard, windkracht 7. En dan wordt het 18 graden. Nou ja, dan heb je morgenmiddag even weer dat gevoel van, oh ja, we zitten toch al wat verder in de herfst.
9: Ja,
16: dat klopt. Vrijdag in de ochtend nog hier en daar een bui, maar voor de rest toch ook wel geregeld zon. Het is dan toch wel uiteindelijk weer wat droger. 18 of 19 graden. Zaterdag bewolkt, af en toe wat regen en motregen. 19, hier en daar alweer 20 graden.
9: De temperatuur is goed.
16: Is en blijft nog steeds goed. En het heeft ook te maken met het warme water van de Noordzee. En zondag mogelijk weer opnieuw behoorlijk wat regen, maar dat is voorlopig dan de laatste regen, want nieuwe berekeningen geven aan dat er helemaal op de westelijke oceaan een diepe depressie ontstaat, maar die zorgt ervoor dat er een hoge drukgebied ontstaat ten zuidwesten van Engeland.
9: Mm-hmm.
16: Dat komt langzamerhand onze kant op, dus het lijkt heel waarschijnlijk dat we volgende week een drogere week krijgen met geleidelijk aan meer zon en dan ook weer wat hogere temperaturen. Denk aan 20 graden. Nou, dat ziet er volgens mij prima uit, maar we moeten er nog even op wachten.
9: Absoluut, met een rustig weerbeeldje waarschijnlijk ook midden in het hoge drukgebied. Klinkt niet verkeerd. Huub, even over die super El Niño die we waarschijnlijk hebben dit jaar.
16: Ja.
9: Kun je daar heel in het kort iets over vertellen?
16: Nou ja, El Niño is eigenlijk een gebied met heel warm water boven de Stille Oceaan, de zuidelijke Stille Oceaan. En dit keer, dat wordt ook al gemeten, zijn die temperaturen daar ongelooflijk hoog. Veel hoger dan ze eerder zijn geweest. En dat heeft uiteindelijk straks gevolgen voor heel veel gebieden op aarde. Bij Amerika, Zuid-Amerika, maar ook bij Indonesië bijvoorbeeld, Afrika. Of dat bij ons ook nog het geval zal zijn, is nog eventjes de grote vraag, maar het zal een grote invloed hebben op het hele weergebeuren over heel de wereld.
9: Mm-hmm.
16: En dat zal met name in de winter en begin volgend jaar het geval zijn. Het wordt allemaal nog heel erg spannend. Het is in ieder geval een heel bijzonder verschijnsel, want die zeeën die zijn daar ongelooflijk warm op dit moment.
9: Waarschijnlijk recordwarm, denk ik.
16: Dat zou wel eens heel goed kunnen, zeker. Ja.
9: Okay. Nou, Huub, dankjewel. Ja. We spreken elkaar snel weer.
16: Jo.
9: En dan naar Dennis bij de ANWB. Dennis, goedemiddag.
17: Een hele goede middag. Nou, het loopt in de regio vooral vast op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen Houten Oost en Nieuwebrug staat het zo goed als stil over 20 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open en het gaat nog even duren voordat de weg daar weer vrij is. Ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, tussen Nieuwebrug en Woerden, 10 minuten vertraging. Vertraging gaat daar oplopen, want er zijn twee rijstroken afgesloten vanwege een autobrand.
9: Dankjewel Dennis, tot straks weer.
17: Hoi.
15: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West komt thuis.

0: De Corrs bezongen dat mooie medium, de radio, hier op Radio West. Wat wil je nog meer? Nou, wat dacht je van een spelletje?
1: De Radio West tijdmachine.
0: Want die tijdmachine die gaat zo meteen weer vliegen door tijd en ruimte. Ik zou het leuk vinden als je met me meereist. De tijdmachine stelt je 3 vragen over het jaar waar we aanlanden. Nou, ik weet natuurlijk ook nog niet wat dat is. Die 3 vragen die zijn over het algemeen best goed te doen. En heb je er 3 goed, dan kom je op een lijst te staan. Waarbij je dan kans maakt op het spelen van de finale. En in de finale hebben we natuurlijk een mooie hoofdprijs. Hè? De Nationale Keuze cadeaukaart ter waarde van 100 piek. En die kaart die kun je gebruiken om te betalen bij meer dan 200 winkels. Zowel online als fysiek. Maar bij 1 vraag goed, minstens 1 vraag goed, krijg je van mij ook een waardebon ter waarde van 50 euro. Te besteden bij Pluto Sport. Een sportartikelenwinkel die je online kunt vinden. Dus doe lekker mee met die tijdmachine. 070-390-5454. 070-390-5454. Dit is Michael Jackson. Tot aan de tijd dat we dat spel gaan spelen. Rock with you.

0: Michael Jackson, Rock With You op Radio West. Precies 16:45. Prachtig moment voor...
1: de Radio West tijdmachine.
0: Natuurlijk stap ik niet alleen in de tijdmachine, want dat is niet de bedoeling, nee hoor. Met mij meegaat Wessel van Dorp uit Zoetermeer. Dag Wessel.
2: Dag Bas, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Heb jij tussen de buien door misschien nog even genoten van... nou ja, toch wel lekker weer op zich?
2: Ja, zeker. Ik heb net een lekker wandelingetje gemaakt en het was best wel lekker weer, hoor. Zonnetje erbij.
0: Ja. Als het niet regent, dan schijnt het zonnetje en dat is heerlijk dan, hè?
2: Het is gewoon lekker warm, dan kun je rustig even op terras zitten.
0: Ja, helemaal goed. Maar ja, het is herfst en Huub zei het al, ja, er komen wat buien tussendoor. Ja, zo hoort dat natuurlijk.
2: Ja, dan gaan we gauw naar binnen toe. Dan gaan we binnen zitten.
0: Ja, precies, joh. En dan zet je gewoon de radio aan en dan hoor je het moment weer voorbij komen van het spelletje. En dan denk je, nou weet je wat, ik bel een keer en dan kijk ik of het lukt. En verhip, het is gelukt.
2: Ja,
0: zo is het leuk. Ja. Nou, hartstikke mooi, Wessel. Ja, bij ons staat hij hier op dit moment te glimmen in het zonnetje. Want ja, het is best aardig weer hier. De tijdmachine met het gladde trapje. Dus loop met me mee, voorzichtig naar boven. Het linkerstoeltje is voor jou. Gordel niet vergeten. Ja. En als jij dan zit, dan moet je maar even roepen.
2: Ja, ik zit.
0: Goed zo. Nou, geef maar een klap op de groen-blauwe knop.
2: Ja,
0: top. Zo, dat... Jongen. Nou, dat wordt jaren 80 hoor, als je het zo doet. Dat weet ik zeker. Misschien wel jaren 70. Wessel, daar gaan we. Let op.
1: 1, 9, 8, 8.
0: Nou, wat zei ik? Jaren 80. Wat wil je nog meer?
2: Ja, klopt.
0: 1988, Wessel, daar komen we terecht. Als we het over het randje kijken van 1988, wat was er toen in jouw leven, wat gebeurde er? Of kun je nog iets bijzonders herinneren?
2: Ja, natuurlijk EK voetbal, hè, 88, dat werd kampioen.
0: Ja, toevalligerwijs gisteren de tijdmachine in mijn programma ging ook over 1988. En toen was een van de vragen, wat was de bijnaam van Rinus Michels? Dat weet jij natuurlijk ook.
2: Ja, de generaal, hè?
0: Ja, de generaal. Klopt. Maar dat was gisteren en niet vandaag. En de vragen voor vandaag die staan nu op het beeldscherm. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben klaar, hoor.
0: Komt-ie. Let goed op, hè. Zanger Eddie Grant heeft in 1988 een behoorlijke hit. Een nummer 1 hit zelfs. Met de plaat Give Me Hope, Joanna. Welke stad bedoelt hij daarmee?
2: Ja, Johannesburg, Zuid-Afrika.
0: We gaan naar vraag 2. Hoe heet de dramaserie van de Tros die miljoenen kijkers trok vanaf 1988... en die zuster Reinie en dokter Erik tot een begrip maakte?
2: Dat is een hele goeie.
0: Ja, van de Tros, weet je wel. Dokter Reinie, dokter Erik, zuster Reinie.
2: Ja. Dat is echt een puntje van de tong, maar...
0: Denk ook maar even aan een van de Randstad-railhaltes bij ons in Zoetermeer.
2: Nee, het kwartje valt niet.
0: Oh, Wessel. Nou, we gaan naar de derde vraag. Met welke zangeres zong David Bowie het nummer Tonight, dat in 1988 een grote hit werd?
2: Tina Turner.
0: En heb jij nog nagedacht over vraag 2, hè? De dramaserie van de Tros. Miljoenen mensen keken ernaar. Zuster Reinie, dokter Erik. Ja, welke was dat toch ook alweer?
2: Ja, cool. Jij zegt een station, is het...
0: Dat stationnetje van onze Randstadrail, dat zijn de laatste twee woorden uit de titel die ik zoek. Die bestaat uit 3 woorden.
2: Centrum West. Medisch Centrum West.
0: Niet te geloven, joh. Even kijken wat de jury daarvan denkt. Wessel, hou je vast.
1: Je hebt 3 vragen.
0: Ja, natuurlijk. dit was wel een gevalletje valreep, hè, dit?
2: Ja, dat was met hulp van Google, moet ik zeggen, hoor.
0: Oh, dat heb je knap en snel gedaan. Ja. Medisch Centrum West, natuurlijk. Centrum West, een van de stations bij ons in Zoetermeer. Hè. Vroeger de Sprinter, in 2005 omgebouwd tot Randstadrail. Konden ze heel makkelijk doen, hè, want de spoorbreedte van de trams en van de treinen, die is hetzelfde.
2: Ja, klopt.
0: Ik weet het nog goed. Wessel, van harte gefeliciteerd. Jij wint ten eerste die waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. En je naam komt op de lijst. En dat betekent kans op het spelen van de finale met die mooie hoofdprijs.
2: Hartstikke leuk. Ik ben benieuwd vrijdag.
0: Ja, daarom. Dus hou je telefoon in de gaten zo rond 10 minuutjes over 4:30.
2: Ja, doe ik, Bas.
0: Helemaal goed. Nou, dan ga ik die plaat draaien van Tina Turner en David Bowie waar we het over hadden. Wessel, de groetjes.
2: Ja, dag Bas.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6. In West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
1: Vanavond tussen 6 en 7 ook een gave in zijn achteruit. En ik geef 2 keer 2 kaarten weg voor Fox Techniek. Morgenavond in Paard in Den Haag. En wat dat is, dat heb je 2 weken geleden kunnen horen. Tot zo.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
15: Heijn. Vanavond in Katwijk een raadsvergadering over de komst van de medicijnfabriek Eli Lilly, zo moet ik het zeggen. En ook een aangekondigde demonstratie daartegen. Dat straks in West Komt Thuis. Nu eerst het nieuws. Het is 5 uur. De hoofdpunten van dat nieuws bij ons uit de buurt. Bob Brinkman.
16: Een minderjarige verdachte die vorig jaar een andere jongen in zijn arm schoot op het Bogaardplein in Rijswijk is veroordeeld tot 1,5 jaar jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De jongen werd veroordeeld voor poging tot doodslag en wapen- en munitiebezit. Een boomtak is vanmiddag afgebroken en bovenop 2 geparkeerde auto's in Den Haag gevallen. Bij een van de auto's zitten er gaten in de voorruit, de ander heeft lakschade. En een auto is vandaag op de zijkant terechtgekomen na een ongeluk op de Papsauselaan in Delft. Het gaat om een eenzijdig ongeluk. Of er gewonden zijn is niet bekend. Meer regionieuws over 1,5 uurtje, dan is het 5:30. Nu het overige nieuws.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit.

0: Amsterdam heb je tussen Hoogmade en Den Horen 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Van de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden een half uur vertraging. Door bergingswerk zijn er twee rijstroken dicht. En de A12 naar Den Haag, daar staat het zo goed als stil. Tussen Houten-Oost en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er één rijstrook open en dat gaat tot het eind van de middag duren.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar.
5: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Tot 7 uur, West komt thuis.

Train op Radio West. Drops of Jupiter, Tell Me heet het liedje. 9:05. Goedemiddag. Dit is West Komt Thuis tot 7:00 vanavond. Met straks tussen 6 en 7 80's at 6. Jaren 80 muziek op de radio. En jouw verzoekplaatje kan daar natuurlijk ook bij. Hè? Gewoon even e-mailen. bas@omroepwest.nl. In het laatste uur geef ik ook nog kaarten weg. 2 keer 2 kaartjes geef ik weg voor Fox Techniek. Dat speelt morgen in het Paard in Den Haag. En dat is helemaal kicken. Dat wil je zien als je van jaren 80 muziek houdt. En vooral van muziek waar veel synthesizers in zitten. Dat wil je gewoon zien. Dus houd dat programma in de gaten. Verder ga ik het zometeen hebben met mijn collega Marijn over Katwijk. Want het jaar zijn cruciale weken daar zo. De gemeenteraad moet namelijk op 1 oktober besluiten of zij de bouwvergunning gaan geven voor de nieuwe pillenfabriek van de Amerikaanse gigant, farmaceutische gigant Eli Lilly. Zometeen daarover met Marijn uitgebreid. Dus laat hem lekker aanstaan op Radio West. Hoef je niks te missen. En ook niet van die fijne Nederlandstalige muziek. Want die zit er al altijd lekker in de programmering verweven. En toevalligerwijs is deze dan ook nog eens een keer uit de jaren 80. Doe maar, is dit met 1 nacht alleen.

0: Doe maar op Radio West 1 Nacht Alleen. Het is 14 minuten over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ik zei het net al, cruciale weken zijn het in Katwijk. De gemeenteraad moet daar namelijk op 1 oktober besluiten of ze een bouwvergunning geven voor de nieuwe pillenfabriek van de Amerikaanse gigafarmaceut Eli Lilly. Pal naast het Valkenburgse meer moet die fabriek daar verrijzen, moet daar gebouwd worden, maar er zijn wel heel veel zorgen. Vanavond is er een demonstratie en mogen bewoners ook inspreken over de kwestie. Ik praat erover met Marijn Kramer, mijn collega Marijn. Een heel goedemiddag.
2: Ja, heel goedemiddag, Bas.
0: Jij hebt die kwestie vanaf het begin gevolgd, hè? Waar zitten de grootste zorgen voor de omwonenden?
2: Ja, het gaat bewoners er vooral omdat het nu wel erg snel gaat om een besluit te moeten nemen. Volgens bewoners is er nog niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen van zo'n nieuwe fabriek. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitstoot, mogelijke lozingen, chemisch afval. Want het gaat natuurlijk om een medicijnenfabriek. Maar ook zaken bijvoorbeeld over het verkeer. Hoe wordt dat dan weer afgewikkeld? Komen daar goede oplossingen voor? Men wil in Valkenburg, de omwonenden dus, die willen gewoon graag weten wat ze kunnen verwachten en wat de gevolgen nu precies zijn. En dan is het dus lastig als heel veel zaken nog niet helemaal uitgezocht zijn of op een later moment uitgezocht en uitgewerkt moeten worden. En ondertussen is de kritiek ook groot. Er zijn inmiddels zo'n 800 zienswijzen ingediend. Zienswijzen, dat zijn bezwaarbrieven aan de gemeente. En ja, de gemeenteraad gaat er maar aan staan, ja, zou ik zeggen.
0: Nou, inderdaad, Marijn. Want hoe zat dat ook alweer met die plannen?
2: Ja, iets minder dan een jaar geleden kwam Eli Lilly, die gigafarmaceut, Amerikaanse gigafarmaceut trouwens, met de aankondiging dat zij zich hier in Nederland willen vestigen. Dat deden ze vorig jaar met veel bombari, een grote persconferentie in Amare. En ze zeiden eigenlijk van ja, we willen hier vooral naartoe komen vanwege de goede ligging aan dat Valkenburgse meer. Je zit direct aan de snelweg natuurlijk, hè, bij de A44. Mm-hmm, ja. Je bent dan snel bij het vliegveld, Schiphol. En heb je ook nog eens het Leiden Bioscience Park eigenlijk om de hoek zitten. Want daar moet het aanvullend aan komen. Dus ook de banenmarkt in die regio is natuurlijk ook gewoon ontzettend groot. Ja. Dus alleen maar winst voor Eli Lilly. In dat geval. En voorstanders die zeggen ook, dus bijvoorbeeld ook de minister, die was vorig jaar heel erg blij, want die zegt van ja, dit is gewoon een mega boost voor de Nederlandse economie. Het gaat echt om een miljardenbedrijf wat hier zich gaat vestigen. En het zet deze regio natuurlijk ook even op de kaart wat dat betreft, hè, extra. Leiden bij omdat het natuurlijk een best groot cluster is. Als er dan nog een extra farmaceut bij komt, ja, dan zet dat jezelf nog wel even extra op de kaart. Ja.
0: Ja, precies. Nou, nog niet alles is uitgezocht in deze zaak. Hoe zit het?
2: Nou, dat klopt. Dat komt doordat de gemeente nu eigenlijk alleen mag besluiten over de bouwvergunning. De vergunning voor het bouwen van de fabriek. Dat gaat dan over de lege dozen, zoals ze dat dan 2 weken geleden eigenlijk al vertelden. Het gaat dan eigenlijk dus vooral om de bouw en niet om de vergunning om daar medicijnen te produceren. Dat vergunningstraject dat ligt dan weer bij de omgevingsdiensten en dat valt dus weer onder de provincie. Dus de provincie die moet eigenlijk nog wat gaan zeggen over van, iets gaan zeggen of het zij het ook oké vinden dat daar dus medicijnen geproduceerd gaan worden.
0: Anders hoeven ze ook niet te gaan bouwen natuurlijk.
2: Precies. Dat soort zaken, eigenlijk alle gevolgen voor bijvoorbeeld het produceren van die medicijnen, dat is dan dus niet uitgezocht. En eigenlijk alleen alle zaken rondom de bouw zijn uitgezocht. Later komt er dus over de productie en over de vergunningen daaromtrent komt meer duidelijkheid over. En dat is nou voor de tegenstanders precies jammer. Die willen juist dat nu eigenlijk eerst alles goed wordt uitgezocht. Maar goed, de farmaceut wil snel aan de slag. En is dus bezig om onder stoom en kokend water alle vergunningen rond te krijgen.
0: Mm-hmm. Ja. En dus kan het zo zijn dat er over binnen een jaar dus al een fabriek gebouwd kan worden. Megafabriek dus. Maar vertel nu ook een demonstratie. Hè? Waar hopen dan de bewoners op die gaan demonstreren?
2: Ja, de bewoners die hopen dus vooral op uitstel. En die willen eigenlijk vooral meer onderzoek zien. Die willen dus duidelijkheid hebben over wat de gevolgen zijn van medicijnproductie aan dat Valkenburgse meer. Wat de gevolgen zijn, hè, voor dat dorp. Maar ja, het lijkt er nu op, die bouwvergunning, die moet er dus komen. En de belangen daarbij zijn ook groot. Want op het moment dat die bouwvergunning er niet komt, ja, dan kan de gemeente Katwijk ook fluiten naar zo ongeveer 100 miljoen voor bijvoorbeeld de afwikkeling van het verkeer. Daar zou geld voor komen. En ook fluiten naar extra geld voor de bouw van de wijk Valkenhorst. Mm-hmm. Dus dat zijn dan ook weer dingen waar de gemeenteraad zich over moet gaan buigen. En die belangenafweging die moet dus op 1 oktober definitief gemaakt gaan worden.
0: Nou, spannende tijden dus daar in Katwijk. Je houdt het voor ons in de gaten. Marijn, dankjewel, hè.

0: Creedence Clearwater Revival blijft favoriet door bij heel veel mensen. En dit was Up Around the Bend. De jaarmarkt in Alphen staat vandaag een buurtsuper. En naast de honderden kraampjes die er al staan, zou je misschien denken, wat heeft deze oude omgebouwde SRV-bus daar te zoeken op de jaarmarkt? Nou, dat vraag ik natuurlijk aan verslaggever Hilde Verwij. Want Hilde, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent er vanmorgen een kijkje gaan nemen. Wat is dat precies, die oude SRW-bus?
1: Ja, klopt. En na het middag is het nog, voor mijn gevoel is het al veel later.
0: Maar jij bent natuurlijk heel vroeg je bed uitgegaan.
1: Ja. Je kan er geen hoofdje wit krijgen of blik erwten. Mm-hmm. Maar wat je wel kan krijgen is symbolisch. Want deze buurtsuper is een rijdende ontmoetingsplek waar je erachter kunt komen wat je voor een ander kunt betekenen. En het is wel grappig, want in deze oude SRV-wagen, omgebouwde oude SRV-wagen, mm-hmm, kun je wel iets uit de muur trekken.
2: Dat vinden we wel heel grappig, want dit is een SRV-wagen. En dan zie ik hier de automatiek eraan.
3: Achterin verschillende soorten boodschappen die je kan doen. Dus je kan een pakje koffie zetten of een potje koffie drinken. Of een blikje elkaar helpen met klussen.
2: Heel leuk.
4: Vroeger was dat niet zo, hè?
2: Nee, je liep lekker naar binnen en je had je buurtpraatje, zeg maar, hè?
0: Ja, buurtpraatje. Het is wel grappig natuurlijk. Doe jij zelf ook wel eens wat voor je buren?
1: Nou ja, ik heb van de week de kat van de buren gezocht. Die waren op vakantie gegaan en die mocht niet naar buiten. Maar die was toch op een of andere manier naar buiten geglipt. Mm-hmm. Maar die had zo'n hele moderne tech, weet je wel.
0: Oh ja, ja.
1: Dus zij kon zien waar die was. En ik heb meegeholpen zoeken. Maar ik heb hem niet te pakken gekregen. Ik was er een beetje bij, begon er met te blazen. Nou ja, dat soort dingen. Ja, verder, ik vind het ontzettend leuk om een praatje te maken met mijn buren. Maar goed, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook twee pubers waar ik mijn handen aan vol heb. Dus,
0: je hebt je werk, je hebt je dingetjes.
1: Echt dingen doen, dat schiet er wel eens bij in.
0: Ja, precies. Het lijkt misschien een open deur, hè, maar waarom is het zo belangrijk?
1: Nou ja, je zou denken in deze wereld, hè, waarin toch wel ook wel heel veel dingen misgaan, wat dreigingen zijn. Dat het misschien ook heel goed is om gewoon klein te beginnen. Hè, om gewoon aardig te zijn tegen elkaar, tegen je eigen buren. Mm-hmm. Maar misschien kan Fleur Prins van zorgbedrijf Fundus, die ik vanmorgen sprak, het nog beter uitleggen.
5: Dus waarom is het zo belangrijk?
3: De druk op de professionele zorg is hoog en we zien dat de buurt ontzettend belangrijk is. Dus vandaag proberen wij buurtbewoners aan elkaar te koppelen, zodat we op die manier de druk op de professionele zorg kunnen verlagen en dat de professionele zorg wel gewoon blijft bestaan.
2: Begin met iets kleins. Misschien help je mee in de moestuin of ga je op de koffie bij een buurman die wel wat aandacht kan gebruiken. Ja, dat is heel grappig. Ik vind ook dat het zo moet zijn. Ja,
0: Die bus, hè? Kan ik die ook nog ergens anders vinden bij ons in de buurt? Gaat hij ergens naartoe rijden?
1: Ja, zeker. Hij rijdt ook. Hij kan niet heel hard. Ik geloof maximaal 40 kilometer per uur. Maar hij zal ook nog te vinden zijn op andere markten in de regio. Zoals bijvoorbeeld in Gouda en Zoetermeer.
0: Oké. Oh, dat is ook bij mij in de buurt. Nou, hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. Grappig, zo'n SRV-bus. Jeetje, nou, het was een tijd geleden dat ik voor het laatst een SRV-bus heb gezien.
1: Ja, toch? En heb jij een beetje goede band met je buren?
0: Ja, gelukkig wel. Dat is erg leuk. Leuke buurtjes. We letten op elkaars kat als het zo uitkomt. Ja, nee, dat
1: ook
0: zit
1: altijd fijn. Heel belangrijk.
0: Ja, daarom, joh. Dankjewel. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hey, Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
14: 6:01 op Radio West. Het nieuws, dat gaan we doornemen met Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bas. De Haagse acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Sinds 2011... Ach, ik laat je schrikken, merk
14: ja,
15: ik.
14: Ja, nee, ik ben hier wel een beetje van onder de indruk, inderdaad.
15: Ja, want sinds 2011 speelde hij de hoofdrol bij dit kinderprogramma. 15 jaar lang dus. Wie de nieuwe hoofdrol krijgt, dat heeft de NTR nog niet bekendgemaakt. Dit is ook het enige wat we op dit moment weten. Mm-hmm. Wandelgangen en social media hebben het misschien over Daan Schuurmans, die de hoofdrol zou krijgen bij het kinderprogramma.
14: Oké.
15: Cruciale weken zijn het in Katwijk. De gemeenteraad moet namelijk op 1 oktober, over anderhalve week ongeveer, besluiten of zij een bouwvergunning geven voor de nieuwe fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Naast het Valkenburgse meer zal de komende jaren gebouwd worden dan aan die fabriek, maar er zijn veel zorgen bij omwonenden.
16: Volgens bewoners is er nog niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen van zo'n nieuwe fabriek. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitstoot, mogelijke lozingen, chemisch afval. Want het gaat natuurlijk om een medicijnenfabriek. Maar ook zaken bijvoorbeeld over het verkeer. Hoe wordt dat dan weer afgewikkeld? Komen daar goede oplossingen voor?
15: Zegt politiek verslaggever Marijn Kramer eerder vandaag in West Komt Thuis. Vanavond is er een demonstratie en mogen bewoners inspreken in de gemeenteraad over de kwestie. Padeller Jort Nolten uit Schravenzande is geselecteerd voor het Nederlandse team. De 20-jarige Westlander reist volgende week naar Madrid, waar het Oranje Padelteam strijdt om een van de twee beschikbare tickets voor het WK in Qatar. Heb jij wel eens gepadeld, Bas?
14: Ja, toevallig een paar maanden geleden mee begonnen met een klein groepje vrienden. Wij hebben vroeger best wel veel gescorst, maar inmiddels zijn we wat ouder en ook iets minder bewegelijk. Maar dat padellen, dat is een leuk spelletje en dat kun je ook doen als je niet per se een Olympische sportbody hebt. Maar die heb ik natuurlijk wel. Maar...
17: Ja, die heb jij dan heel toevallig wel.
14: Ja, maar dat is puur toeval.
17: Dat heeft hier niks mee te maken. Nee. Nou goed, Jort Nolte heeft die ook. Zo'n Olympische buddy. De WOS, lokale omroep van het Westland, sprak met de padeller. En die heeft er duidelijk vertrouwen in.
18: We hebben goede jongens in onze selectie zitten die lekker in vorm zijn. Dus ik verwacht zeker dat het te doen moet zijn. Alleen moeten we niet vergeten dat er ook andere hele goede landen meedoen. Dus het zal niet vanzelf gaan. Maar ik verwacht wel dat we het kunnen halen.
17: Het gaat niet vanzelf, maar het komt wel goed. De Nederlandse selectie bestaat uit 8 spelers. Bij het kwalificatietoernooi zijn 2 tickets voor het WK dus te verdienen. In Qatar is dat WK binnenkort. En Pokémon bestaat vandaag 30 jaar en daarom verscheen er een speciale serie kaarten. 30 jaar geleden kwam voor het eerst de tune op tv. En sinds die tijd, als je het aan mij vraagt, nog steeds de beste tune voor een kinderserie ooit.
14: Wat het opvalt bij dat soort kinderseries, dat is dat het heel heftig is, al zo'n tune. Hè?
17: Het staat gewoon in een hitlijst, hè, dit nummer.
14: Meen je niet?
17: Ja, zeker weten.
14: Oh, okay,
17: een bepaalde hitlijst die op een bepaalde radiozender altijd aan het einde van het jaar is, staat deze gewoon al jaren in.
14: Nou, dat wist ik dan weer niet. Ik sta ervan te kijken.
17: Ja, luister nog maar even.
14: Zo, goeiedag Schotel.
17: Het is enigszins een dramatische opener van een kinderprogramma, inderdaad. Ja. Een goed, lange rijen in de winkelstraten vandaag voor de speciaal verschenen Pokémon-kaarten. Bij sommige liefhebbers ging al vroeg de wekker.
19: En ik sprak ook bouwvakkers die er tegenover zaten. Nou, die geloofden hun ogen niet. Die zaten daar sinds 5 uur vanochtend en die zagen toen al iemand daar wachten.
14: Ja.
19: Terwijl de winkel pas om 10 uur open ging. Dus 5 uur in de rij gestaan. En die jongen stond daar in zijn eentje, urenlang. Ja. En toen om 8 uur, toen kwamen echt wel wat meer mensen. Dus die hebben echt al 2 uur toen in de rij gestaan, voordat die winkel open ging.
17: Verslaggever Jelle Gardien hoorde je. De kaarten zijn populair omdat er soms zeldzame tussen zitten. En die kunnen over een aantal jaar flink wat centjes waard zijn.
14: Ja. Zullen we het daar maar niet meer over hebben? Hè? Dat jij ze voor weinig hebt verkocht. Of de koning in de markt of zo.
20: Ja.
14: Dan gaan we maar snel naar het weer met Huub Bizet.
21: Vanavond en komende nacht zijn er een paar opklaringen, maar er komen ook enkele buien voor. De wind is westelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. In de ochtend komt er plaatselijk een bui voor. Morgenmiddag komen er meer buien. Er is dan een zuidwestenwind, matig tot krachtig. Aan de kust mogelijk hard, windkracht 7. En morgen wordt het ongeveer 18 graden. Vrijdag is er geregeld zon, is het op de meeste plaatsen droog. En ook dan wordt het ongeveer 18 graden. Zaterdag is er veel bewolking, regent het van tijd tot tijd. En wordt het 19 of 20 graden.
14: Dennis Mooij bij de ANWB. Een heel goedemiddag. Hoogtepunt van de spits.
22: Jazeker. Ja. En ik heb ook nog goed nieuws. Want de A12 richting Den Haag is eindelijk weer vrij bij Nieuwerbrug. Tussen Houten Oost en Nieuwerbrug rijdt het nog wel langzaam over 21 kilometer. En dat kost je een uur extra. Op de N198 loopt het daardoor ook vast. Vanuit Utrecht naar Woerden tussen Harmelen en Linschoten staat 4 kilometer. En dat kost je een half uur extra reistijd.
14: Dankjewel Dennis, tot later.
22: Hoi.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Dankjewel Bob.

0: Doet het altijd goed, hè? André Hazes natuurlijk. Ik meen het zo om 6:50 over half zes.
1: Podcast met Richard.
0: Ries, een heel goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Bas.
0: We gaan weer lekker babbelen over de podcast. Wat heb je deze week allemaal weer voor ons meegenomen?
2: Nou, Bas, je kent dat wel van die hostels waar van die rugzaktoeristen rondhangen. Nou, ja. Daar wordt 's avonds bij een biertje allerlei sterke verhalen verteld. Dat is het soort verhalen wat je hoort in een podcastserie die ik wil bespreken, de eerste. Die heet What Happens in... Podcastmakers Emma Wortelboer en Max Terpstra die ontvangen elke aflevering dan een voorkomen onbekende Nederlander die dan op een reis een bizar avontuur heeft meegemaakt. En ze krijgen dan van tevoren 3 sleutelwoorden. Die geven al een stukje weg van het verhaal. En de rest krijgen ze dan in een gesprek te horen van de persoon die het heeft meegemaakt. En vooral de tweede aflevering, die is echt geweldig. Die gaat over een Nederlandse reiziger, Pieter. Die gaat in Sarajevo op zoek naar zijn verloren telefoon. Hmm. En hij denkt dat hij hem gevonden heeft. Gaat hij zelf op onderzoek uit. En daarbij wordt hij per ongeluk aangezien voor, geloof het of niet, een huurmoordenaar.
3: En hij dacht dus oprecht dat ik... zijn gezin kwam vermoorden en dat ik een hitman was. Hij was bedreigd een aantal dagen ervoor. Ja, dus ik zei tegen hem, ik ben gewoon een reiziger... op zoek naar mijn telefoon. Ik ben heel onschuldig en ik vroeg me af of jullie hem misschien gevonden hadden. Ik ben sowieso geen hitman.
2: Uiteindelijk komt de politie dan. In Sarajevo blijken die mensen maar een paar woorden Engels te spreken. En na een heel verhaal met handen en voeten slaagt die Pieter er dan in om duidelijk te maken dat hij gewoon een toerist is en geen hitman. Dan moet hij zich de volgende dag nog even melden bij de politie. En nu komt het. Dan blijkt dat iemand anders, een toerist, zegt de politieagent, zijn telefoon toch heeft gevonden. En hij heeft hem dus nog teruggekregen ook. What Happens in... ... heet deze serie. Tweede podcast die ik graag met je wil bespreken, die heet Ik weet je wachtwoord. Oh ja. Dat is denk ik wel een bekende, want hij is inmiddels al toe aan het 4e seizoen. IT-journalist Daniel Verlaan die duikt in de wereld van de hackers. Die laat zien hoe lichtzinnig, een ander woord is er eigenlijk niet voor, lichtzinnig veel mensen denken over hun digitale veiligheid en welke gevolgen dat dus kan hebben. Je hoort in het nieuwe seizoen onder andere over het dubbelleven van een van de jongste en ook wel meest beruchte hackers van Nederland. Je hoort hoe ons stroomnetwerk werd ingezet als wapen in een digitale oorlog en hoe oplichters netwerken echt voor miljarden aan schade veroorzaken. Nou, die verslaggever die zoekt eerst een gevangene op. Pepijn van der S heet die jongen. Die zit zijn celstraf uit, want hij is opgepakt voor een van de grootste hacks van de afgelopen 10 jaar. Toen hij dat deed was hij nog maar 17 jaar oud. En iedereen die iets weet van deze hackerswereld, die zegt over die jongen, die is een digitaal genie. En Daniel die vraagt aan hem, betekent dat dan ook dat je misschien informatie over mij had? En dit is wat die hacker zegt.
4: Ik zou niet je paspoort hebben gehad waarschijnlijk.
5: Maar een wachtwoordje zeker wel?
4: Ja.
5: Een woonadres denk ik ook wel.
4: Dat denk ik ook wel, denk ik ook wel.
5: En van de mensen die luisteren naar deze podcast, veel Nederlanders, denk je dat je ze van hen ook had?
4: Dat denk ik wel.
6: Hij had van bijna iedereen zijn privégegevens en wachtwoorden. Waarschijnlijk ook die van jou.
0: Zo.
2: Dat is niet best, hè? Want vooral ook omdat heel veel mensen zich niet realiseren dat ons zogenaamd geheime privégegevens dus waarschijnlijk allang door dit soort criminelen zijn gestolen. Ik weet je wachtwoord, heet die serie. Hij zette mij in elk geval heel erg aan het denken over de veiligheid van mijn eigen privégegevens in deze digitale wereld. Mm-hmm. En die eerste serie die we bespraken over die krankzinnige verhalen van rugzaktoeristen, die heet What Happens in... ... Die laatste, dat is echt een aanrader. Vooral ook omdat die mensen het echt helemaal precies fris van de lever vertellen zoals zij het hebben meegemaakt. Ik vond het hartstikke grappig om te horen.
0: 2 leuke, goede podcasts. Bijzondere podcast weer door Richard Grootbold. Ries, dankjewel. Tot volgende week weer.

0: Robbie Williams op Radio West Millennium.
1: West komt thuis. Dit is Radio
0: West. De kopstaartplaat, hij komt er zo meteen aan. Gisteren was die van Tavares. Heaven must be missing an angel. En dat betekent dat het woord angel het woord is waar we naar op zoek zijn. Of een goede vertaling natuurlijk, hè. Wat het is geworden, je hoort het naar deze fijne plaat van Direct. Dit is The Devil Don't Care.

0: Direct Devil Don't Care.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren was de kopstaartplaat Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord angel, of natuurlijk een fatsoenlijke vertaling van dat woord. Carlos Loodweg schrijft: hey Bas, wat een inkoppertje voor mij natuurlijk. Ik ga voor Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Groetjes van Carla. Carla, dankjewel. Ja, en haar man Geer die zegt: ja, hallo Bas, voor mij ook een inkoppertje hoor. Mijn keuze is gemaakt. Roxy Music met Angel Eyes. Dankjewel Geer, goeie plaat. Tilly Vertuin, ze schrijft: haar lieve Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat: Angel in the Morning van Juice Newton. Een lekker nummer, schrijft ze. Fijne avond, tot morgen weer. Groetjes van Tilly. Tilly, dank. Romeo, hij schrijft: mag... Wat schrijft hij hier nou? Nou ja, zijn idee voor de kopstaartplaat: Engelen bestaan niet, van Ron Brandsteder. Met de groetjes van Romeo. Romeo, dankjewel. Piet van der Poel die schrijft: mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat is Angel Baby van John Lennon. Misschien niet het meest voor de hand liggende nummer van John Lennon, maar juist daarom lijkt het me leuk om deze als kopstaartplaat te kiezen. Het nummer heeft iets warms en iets tijdloos, en na een paar keer luisteren blijft die mooie melodie toch lekker hangen. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat nomineer ik een van mijn eerste singeltjes die ik zelf ooit kocht. Dit omdat mijn broers het niks vonden en ik normaal gesproken de singeltjes bij hen jatte. Leende. Het gaat om Angel Eyes van American Gypsy, een Amerikaanse funkband die in 1974 hier een top 10 mee had. Met de hartelijke groeten van Kees. Kees, dank. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie vandaag is Angel in the Morning van Juice Newton uit 1981. Daar is hij weer. Het origineel is in 1967 geschreven door Chip Taylor en gezongen door Yves Sands. Maar dat werd niks. Het werd pas een hit toen het in 1981 gezongen werd door deze Juice Newton. Het is ook door heel veel artiesten gecoverd, zoals Nina Simone, The Pretenders, Dusty Springfield en Olivia Newton-John. Dankjewel Koos. Jan Keizer, hij schrijft: het was weer genieten gisteren van Tavares. En daarom stel ik voor vandaag iets voor waar ik normaal eigenlijk geen voorstander van ben. Maar voor dit nummer maak ik met plezier een uitzondering. Anders zal die nooit in de ketting komen. Namelijk Angels van Robbie Williams. En dan het liefst de live versie at Knapworth. Groetjes van Jan. Jan, dankjewel hè. Sam van der Meulen die is op reis op dit moment en hij zegt: ja, ik zit nu op een terras te genieten van een welverdiende homemade lemonade en een lekkere lunch. En dit allemaal na een mooie stadswandeling met veel historische plekjes in Boedapest. Na de lunch nog even naar de markthal en dan met een van de klassieke plaatselijke trammetjes terug naar het hotel. Maar voor de kopstaartplaats, schrijft hij, ga ik vandaag voor Train met Angel in Blue Jeans. En dat natuurlijk, dit natuurlijk qua artiest iets te hebben waar ik voor wat betreft vervoersmiddel vaak in zit. Ja, dat vat ik. Groetjes en een fijne uitzending vanuit Boedapest door Sam. Sam, heel fijne vakantie daar zo en geniet er lekker van. Luidjes, tromgeroffel, de kopstaartplaat van vandaag. We komen terecht bij een plaatje dat ik zelf ook al heel lang niet meer gehoord heb. En dat is Angel in the Morning van Juice Newton. Dit is zo'n aha-erlevenis, weet je. Oh ja, die was er ook nog. Nou, dat is dus deze. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord morning. Mag ook in een andere taal natuurlijk. Hè? Bas, apenstaart, omroepwest.nl.

0: Zelfs had ik altijd een beetje te twijfelen. Was het nou Angel of the Morning of Angel in the Morning? Nou, het is wel degelijk of the morning. Het zijn details. Fijn plaatje, dit. Juice Newton heet de zangeres. De kopstaartplaat was dit voor vandaag. Vanmorgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord morning. Nou, daar hebben we wel vaker mee te maken gehad. Dat gaat jullie lukken. Suggesties, bas@omroepwest.nl. En natuurlijk ook voor de verzoekplaatjes voor zometeen in de 80s at 6.
1: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel, omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ik denk een beetje arrogant.
4: Ja?
3: Mag ik dat zeggen?
4: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
5: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
4: Nee.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5:00. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Zometeen in West komt thuis.
8: 80's at 6.
7: Plaatje aanvragen, bas@omroepwest.nl. Het is 6:02. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door Bob Brinkman.
9: Goedenavond. Meerdere vrouwen zijn de afgelopen tijd op hun billen geslagen in de omgeving van de burgemeester Elselaan in Rijswijk. De politie is op zoek naar een man op een fiets en roept getuigen op om zich te melden. De Haagse acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Sinds 2011 speelde hij de hoofdrol bij dit kinderprogramma. En de Corbulo-tunnel bij Leiden gaat komende nacht dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Iets om rekening mee te houden dus. Vanaf 10:00 vanavond is de tunnel dicht. Morgenochtend om 5:00 gaat hij weer open. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Dat hoor je over 1:30 in West komt thuis. Nu het overige nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke die er 5 jaar geleden naast werd gelegd.

0: duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Walle stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Walle overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooij.
2: Op de A12 richting Den Haag heb je nog een uur vertraging tussen Houten Oosten en Boerden. Staat 14 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N204 van Loop ik naar Woerden loopt daardoor ook nog vast. Tussen Montfoort en aansluiting met de A12 3 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N405 loopt het tussen Kamerik en Woerden ook nog vast vanwege de file op de A12.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: deze plaat was voor Kees de Jong. Hij is vandaag jarig, volgens mij 65 jaar oud geworden. Kees, van harte gefeliciteerd. En op jouw verzoek deze van The Cure, Boys Don't Cry. Een heel goede avond. Het is, nou, wat zal het zijn, 10 minuutjes over 6 op Radio West.
1: 80's at 6.
0: En dat is waar we mee bezig zijn in dit uurtje tot 7 uur. Een uurtje op de radio duurt altijd maar een minuutje of 50. Dus we moeten niet te veel babbelen en vooral lekker veel muziek laten horen. Ik heb nog veel verzoekjes liggen voor de jaren 80. Ik ga mijn uiterste best doen om er lekker doorheen te geraken. Dus hou dat in de gaten. Straks speel ik nog het spelletje In z'n achteruit. Ik heb een echt zo'n typische gave jaren 80 plaat in z'n achteruit gezet. En die plaat die heeft ook wat te doen met kaarten voor Fox Technic. Ga ik vandaag weggeven. Voor morgen in Het Paard. Het begint om 8 uur 's avonds. Zaal open om 7:30. Ja, en dat is gaaf. Daar wordt alleen maar jaren 80 muziek gespeeld. Met heel veel synthesizers. En de originele zangpartijen die hebben ze op technische wijze in die liedjes helemaal gepropt. En dan ook nog met hele mooie visuals erbij. 2x2 kaarten geef ik daarvoor weg. Strakjes dadelijk zometeen over een klein poosje. En natuurlijk het rondje regio met Aniek. Komt er ook nog aan. Dus volle bak tussen 6 en 7. Het tweede verzoekje, dat wordt er eentje voor. Maar die pak ik namelijk even samen, want Veronique die schrijft... ik ben weer lekker thuis met mijn spliksplinternieuwe knie. Ja, ze is geopereerd aan de knie, ze heeft een nieuwe knie gekregen. Ze is weer helemaal alive en kicking. Hoewel ze dat laatste, dat kicken, dat laat ze nog even achterwegen voor de veiligheid, snap ik. Maar ja, het is natuurlijk wel een bruggetje, hè, naar dat ethisch nummertje van The Simple Minds, Alive and Kicking. En dan pak ik hem toch maar even samen met Martin, want die schrijft... ik kijk uit naar het nieuwe album van Simple Minds, dat komt in januari. En tot die tijd wilde die graag een plaatje horen, maar... dan pak ik jullie even samen en dat zullen jullie niet erg vinden. Alive and Kicking, dat wordt hem dan. Want ja, Veronique met haar nieuwe knie, hè? Zo is het. Wetenschap en zorg ervoor dat je lekker mobiel weer wordt. Dan kun je er weer lekker op dansen. Misschien zelfs wel stuivertje rapen, weet je nog vroeger? Zo noemden wij dat hier in het Westen. Goed, Alive and Kicking, Simple Minds.

0: aangevraagd door Veronique Jansen met haar nieuwe knie Alive and Kicking. Nou, dat is wat we er wensen natuurlijk. En ook Martin vroeg een plaat aan van Simple Minds. Omdat er in januari een nieuw album van deze superbekende, goede, gave band aan zit te komen. Ik ben benieuwd. Ik heb wel laatst een heel nieuw liedje van... op aanraden van Martin overigens ook in de computer gezet. En die moet ik nog eens een keertje wegdraaien, Martin, had ik beloofd. Gaat ook wel goed komen. Komt wel weer goed.
1: Rondje regio.
0: Dan duiken we de regio in. De formatie in Leidschendam-Voorburg, hè? Precies een half jaar na de verkiezingen. Nog steeds geen akkoord. Annieke Enthoven, goeie avond.
2: Goeie avond, Bas.
0: Ja, de hele dag druk geweest op de jaarmarkt in Alphen.
2: Ja,
0: voor alle media die we hebben.
2: Ja.
0: niet te geloven. En dan sta je hier weer live bij mij naast de, aan de microfoon. Vertel over die formatie in Leidschendam-Voorburg.
2: Ja, jemig. Wat een langlopend boek is dat toch. En het boek is nog lang niet dicht. Mm-hmm. Verkiezingen, jemig. Wie weet het nog? Dat was ergens in maart. Dat is een half jaar geleden.
0: Dat ben ik alweer vergeten. Is het al lang geleden?
2: Ja, in Leidschendam-Voorburg zijn ze nog helemaal niet klaar. Ze hebben een formatiepoging gedaan van VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en PRO, PvdA GroenLinks.
0: Ja.
2: Dat liep begin deze maand vast. Nou, de kleding was al gekocht, maar helaas, dat ging niet door. Allemaal om dat recreatiegebied Vlietland, waar ze het niet over eens zijn. Wel of niet vakantiewoningen. Ja, de informateurs hebben nu gezegd... een combinatie van D66, CDA en VVD... Mm-hmm. Dat moet het dan nu gaan worden.
0: Oké, ja, want PRO had vooral ook intern daar problemen mee. Hè? Een groot deel van de fractie was het niet eens met de plannen... en een ander deel was het juist weer wel met het akkoord eens... Levert dat nog politiek gedoe op, ook binnen die fractie van PRO?
2: Ja, zeker. Er is iemand opgestapt bij PRO. De verhoudingen zijn slecht binnen de partij. Sowieso ook tussen de partijen. De formateurs zeggen dat nu ook. Hè, het vertrouwen moet eigenlijk eerst wel eens teruggevonden worden onder elkaar. Want er zit een hoop haat en nijd. Dus het is allemaal nog niet zo makkelijk om daar een coalitie te smeden. Mm-hmm. Ja, wat ik al zei, D66, CDA en VVD moeten nu gaan doen.
0: Ja.
2: Zeggen die informateurs, die moeten gesprekken gaan starten. Dan moeten ze eerst maar eens gaan praten over dat dossier Vlietland. Want ja, als je het daar niet over eens wordt,
0: dan hoef je
2: niet eens
0: over de
2: verder.
0: Rest. Ja, precies dat. Ja, ik snap hem.
2: Ja, CDA zegt, nou, die bebouwing moet er sowieso niet komen in Vlietland. D66 vindt dat ook, maar VVD staat daar heel anders in. D66 zegt nu, ja, we moeten over onze schaduw heen stappen... en de feiten accepteren zoals ze zijn, maar dat moet ook de VVD doen.
0: dat is politiek ten top, hè, dit. Ja, want dan kun je nog steeds alle kanten uit. En als ze allebei de zaken omdraaien, ben je nog steeds tegenovergesteld. Moeilijk dit.
2: Ja, morgenavond is er maar weer eens een extra raadsvergadering in Leidschendam-Voorburg... waarbij alle partijen vragen mogen stellen aan de informateurs. Maar dit duurt nog wel even.
0: Oké, nou, laten we dan maar naar Zoetermeer gaan, want daar gaat altijd alles goed.
2: Nou, deze week volgens mij wel. Ik heb iets leuks uit Zoetermeer. De Nationale Sportweek, dat is een landelijke week, hè. Die gaat vrijdag van start. Zoetermeer pakt flink uit, dat doen ze eigenlijk al jaren. Dus als je dit weekend nou nog niks te doen hebt, zaterdag en zondag... een tweedaags sportfestival in het Van Tijlpark in Zoetermeer...
0: Ja.
2: Waar alle sportverenigingen... allemaal andere beweegclubjes gaan vertellen en laten zien natuurlijk ook vooral wat ze doen. Je kan daar dan aan heel veel dingen meedoen. Demonstraties, activiteiten van 10 tot 4 in het Van Tijlpark. En dan als klap op de vuurpijl om 11 uur nog het startschot voor de eerste obstacle run.
0: Ja, wat is dat ook alweer?
2: Ja, dan ga je over dingen heen en onder dingen door. En dan moet je een heel parcours afleggen. En je kan dan strijden tegen je vrienden of je familie of je collega's. Ieder uur is er zo'n run. Je moet er wel even voor inschrijven. En de hele volgende week is die Nationale Sportweek nog.
0: Mm-hmm.
2: Niet alleen in Zoetermeer natuurlijk, maar in het hele land. Maar voor Zoetermeer moet je even kijken op vrijetijdzoetermeer.nl... voor alle activiteiten die je volgende week kan doen.
0: Oké. Annieke, dankjewel voor dit rondje regio. En na deze dag met hard werken, lekker naar huis toe.
2: Heerlijk.
0: Dankjewel.
2: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Annieke was dat met het rondje regio. En dan een e-mail binnengekregen van Ben Mol uit Katwijk. Dat is een lange, dus ik zet er een klein muziekje onder. Zo gaat dat natuurlijk op de radio. Hij schrijft... Hadi Bas, zo wandelend richting de viskar bij het Buitenhof... schoot mij een nummer te binnen. Wederom twee kanjers die elkaar hebben gevonden... om er iets moois van te maken. De De eerste benoemde ik al eerder in jouw programma, namelijk Mark Knopfler. En de andere die kennen we als oprichter van de band Thin Lizzy. De leadzanger en de bassist. En dan heb ik het over Phil Lynott. Thin Lizzy die kennen we natuurlijk van het nummer Whiskey in a Jar. En lang heeft Phil Lynott niet geleefd. Op 25 december 1985 werd hij met ernstige klachten in een kliniek opgenomen, waar hij op 4 januari 86 overleed. Slechts 37 jaar oud. Kun je nagaan, dat is alweer 40 jaar geleden, Ben. Hij leidde wel een buitensporig leven. Ja, dan maak je het zelf ook wel een beetje moeilijk. Zo is het natuurlijk. Het nummer dat dat Ben aanvraagt bevat ook een trieste gebeurtenis. Namelijk het overlijden van Elvis de Pelvis, de King dus. Het draagt de titel King's Call. Om zijn verdriet te onderdrukken ging hij naar de slijterij. Ja, proost inderdaad. De plaats die je graag wil horen. Mark Knopfler samen met Phil Lynott. Het liedje heet King's Call. Voor jou.
1: It was a rainy night, the night the king went down.

0: voor Ben Mol, deze plaat van Phil Lynott en de gitarist natuurlijk Mark Knopfler. King's Call, gaaf plaat, leuk, leuke aanvraag. Voor degene die het mooi en leuk vindt om morgenavond in het Paard van Den Haag naar Fox Techniek te gaan, kijk even op de site van het paard wat het ook alweer precies is, heb ik 2x2 vrijkaarten liggen. Gewoon bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Zaal open 19:30. Het begint om 20:00. Fox Techniek is de moeite waard, want speelt alleen maar jaren 80 muziek. Met synthesizers op het podium. Ze hebben zich waanzinnig ingestudeerd. Alle geluiden zijn helemaal zoals het hoort te zijn. Zoals we het kennen uit de jaren 80. En ze hebben zelfs de originele vocalen erbij. Dus het klinkt helemaal kicken. Mooie visuals zitten er ook bij. Fox Techniek, morgen in het Paard in Den Haag. Zaal open 19:30, begint om 20:00. 070-390-5454.
1: Elke zondagmiddag op Radio West, Als de Dag van Toen met Bernard ter Horst.
2: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
1: Als de Dag van Toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
0: Het is 19:30 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met Bob Brinkman. Bob, goedenavond.
13: Abbas, goedenavond. Een demonstratie op het Malieveld liep vanmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgden op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door dit speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De politie werd bekogeld met stenen, takken en vlaggen. En door de politie en de ME werd daarom een waterkanon en pepperspray ingezet. In totaal zijn er 2 mensen aangehouden naar aanleiding van de rellen. Cruciale weken zijn het in Katwijk. De gemeenteraad moet namelijk op 1 oktober besluiten of zij een bouwvergunning geven voor de nieuwe fabriek van Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Naast het Valkenburgse meer zou die moeten komen. Zorgt voor zorgen bij omwonenden.
14: Volgens bewoners is er nog niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen van zo'n nieuwe fabriek. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitstoot, mogelijke lozingen, chemisch afval. Want het gaat natuurlijk om een medicijnenfabriek. Maar ook zaken bijvoorbeeld over het verkeer. Hoe wordt dat dan weer afgelopen? afgewikkeld? Komen daar goede oplossingen voor?
13: Zegt politiek verslaggever Marijn Kramer. Vanavond mogen bewoners inspreken over de kwestie in de gemeenteraad en is er een demonstratie. De Haagse acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Sinds 2011 speelde hij de hoofdrol bij dit kinderprogramma, 15 jaar lang dus. Wie de nieuwe hoofdrol krijgt, maakt de NTR nog niet bekend. Meerdere vrouwen zijn de afgelopen tijd op hun billen geslagen of getikt in de omgeving van de burgemeester Elselaan in Rijswijk. De politie is op zoek naar een man op een fiets en roept getuigen op om zich te melden.
15: Maar ook als mensen zich herkennen in dit verhaal of iets soortgelijks hebben meegemaakt, meld je dan bij ons.
13: Aldus Elsemiek Willems van de politie. Verdere details deelt de politie op dit moment niet. Een speciale dag vandaag in Alphen aan de Rijn, daar was de traditionele jaarmarkt. De markt telt meer dan 500 kramen en er zijn optredens tot vanavond 10 uur nog. En meer dan 100.000 bezoekers werden verwacht in Alphen aan de Rijn. Nieuw dit jaar was de drakenbootrace door de Oude Rijn. Hoe dat er aan boord aan toe gaat van zo'n drakenboot, weet deze drakenbootracer.
16: Ja, wij starten, zeg maar, telden van 1 tot 10. En daarna nam de trommelaar het over. En die bepaalt het tempo van de voorste twee. En de rest moet de voorste twee volgen. En deden we 1, 2, 1, 2.
17: Kijk, en dat het hele eind lang?
16: Ja.
17: Ja, tot de sterretjes voor de ogen.
16: 1 minuut 10.
13: Hoorde verslaggever Aniek Enthoven vandaag in Alphen aan de Rijn. En Pokémon bestaat vandaag 30 jaar. En daarom verscheen er een speciale serie kaarten. Lange rijen in de winkelstraten daarom vandaag voor deze speciale Pokémon-kaarten. Bij sommige liefhebbers ging de wekker al vroeg.
18: En ik sprak ook bouwvakkers die er tegenover zaten. Nou, die geloofden hun ogen niet. Die zaten daar sinds 5 uur vanochtend en ja. Die zagen toen al iemand daar wachten.
19: Ja.
18: Terwijl de winkel pas om 10 uur open ging. Dus 5 uur in de rij gestaan. En die jongen stond daar in zijn eentje, urenlang. Ja. En toen om 8 uur, toen kwamen echt wel wat meer mensen. Dus die hebben echt al 2 uur toen in de rij gestaan voordat die winkel open ging.
13: Verslaggever Jelle Gardien hoorde je. Die kaarten zijn populair omdat er soms een zeldzame tussen zit. Die kan over een aantal jaar veel geld waard zijn. En nog iets om rekening mee te houden. Tot slot, de Corbulo-tunnel bij Leiden gaat komende nacht dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Onder meer de camera's in de tunnel worden schoongemaakt. Morgenochtend om 5 uur gaat de tunnel dan weer open. Bas, tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Bob, dankjewel voor al deze moeite. Geniet lekker van je avond. Het weer, dat krijg je van Huub Misé.
20: Vanavond en komende nacht zijn er een paar opklaringen, maar er komen ook enkele buien voor. De wind is westelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. In de ochtend komt er plaatselijk een bui voor. Morgenmiddag komen er meer buien. Er is dan een zuidwestenwind, matig tot krachtig. Aan de kust mogelijk hard, windkracht 7. En morgen wordt het ongeveer 18 graden. Vrijdag is er geregeld zon, is het op de meeste plaatsen droog en ook dan wordt het ongeveer 18 graden. Zaterdag is er veel bewolking, regent het van tijd tot tijd en wordt het 19 of 20 graden.
0: Dennis Mooij, het staartje, hoop ik, voor de mensen die nog in de file staan van de avondspitsen.
21: Ja, zeker. En het staartje is nog vrij dik op de A12 richting Den Haag. Tussen Utrecht en Bodegraven doe je er 25 minuten langer over. Het is aansluiten over 20 kilometer. Dat komt door dat ongeluk eerder vanmiddag. Maar de weg is alweer een tijdje vrij.
0: Dankjewel.
22: West komt thuis.
0: ATZX op Radio West. Een verzoek van Romeo Sadlu. Deze fijne van Rick James. Voor hem Super Freaks.

Op verzoek van Romeo, deze van Rick James, Super Freak. En dan een mail binnengekregen van Marco. Die schrijft, zou ik voor vanavond Tarzan Boy mogen aanvragen van Baltimora. Je zou denken dat dit een rare keuze is, maar als je weet dat het door Louis Shelton is ingespeeld en gezongen, weet je misschien waar het heen gaat. Die Baltimora, dat was slechts het knappe koppie die het moest verkopen. En zo ging dat sinds de jaren 80. Helaas, zo schrijft Marco. Want dat was ook het einde van mijn muzikale carrière. Dan ben ik benieuwd hoe die carrière van jou eruit zag, Marco. Dankjewel voor het aanvragen van deze plaat. Ja, dat was een kraker dit op de dansvloer destijds, hoor. Baltimora. Jungle.

0: Een ideetje van Marco Lotter deze praat. Baltimora Tarzan Boy. Ja, dat was een floor filler tot en met. In de discotheek Locomotion in de jaren 80 was het soms zo erg... dat als er dan een beetje te wild werd gedanst op de dansvloer... dan werd die plaat weer afgezet. Je kunt het je toch helemaal niet meer voorstellen.
1: In zijn achteruit.
0: En dan dat spelletje In zijn achteruit. Dat speel ik zometeen. Maar daarvoor kan ik je alvast even laten horen wat de opgave van vanavond is. Ik wil van je weten titel en artiest. En hij is wel, denk ik, heel erg makkelijk. Ja, daar is geen woord Frans bij. 070-390-5454. Wat hoorde je daar in zijn achteruit? Dus dat. En dat is dus het spelletje voor zometeen. Dan een verzoek van Roy Lodders. Die wil graag een bijzondere plaat horen. Kun je gerust zeggen. Susie and the Banshees. Het nummer Peek-a-boo.

0: Peekaboo, Sushi en de Banshees op verzoek van Roy Lodders.
1: In zijn achteruit.
0: Tijd voor dat spelletje In zijn achteruit met deze heel makkelijke opgave van vanavond. Ja, daar is geen woord Frans bij. 070-390-5454. Als jij denkt te weten welke plaat ik daar in zijn achteruit draai. 070-390-5454. En ik heb wel een kandidaat. Een klantje of een kandidaat aan de telefoon. Maar er kan nog meer bij, dus schroom niet om even te bellen. En het is niet helemaal zeker weten. Geeft natuurlijk allemaal niks, hè. 070-390-5454. Leuk als je belt. Goed, dan druppelen nu inderdaad de klanten allemaal binnen, zoals ik dat dan zo mooi noem. En dan begin ik bij Danielle, want jij was de eerste. Danielle, goeie avond.
2: Hi, goeie avond Bas, hallo.
0: Ja, deze plaat die ik daar in zijn achteruit heb gezet, het klinkt in zijn achteruit net als in zijn vooruit, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Met een herkenbaar stemgeluid.
0: Ja, nou inderdaad, kun je wel zeggen. Nou, blijf lekker hangen Danielle, ben ik zo weer bij je terug. Dan schakel ik met de camping in Warmond met John. Dag John. Hallo John, breekie.
3: Ben je er? Hoe weet je dat je hier zit, Tom?
0: Wat zeg je?
3: Hoi, ik ben daar, jou, hoor.
0: Ja. Zet die radio even uit of zachtjes, want anders dan zit je vertraagd te luisteren. Oh, hartstikke goed. John, het fragmentje wat ik draaide, vind jij dat fijne muziek?
3: Ja, maar ik weet wel, de artiest, maar ik denk over het nummer.
0: Oké, nou denk nog even rustig na over het nummer. Dan heb je zometeen misschien de kans om het goede antwoord te geven. Als Danielle het natuurlijk niet eerder goed heeft. Ben Mol uit Katwijk. Ben, goeie avond. Ja, ik heb net een plaatje voor je gedraaid. Hè? Dat was genieten natuurlijk.
4: Ja, dat was goed. Hè? Ja, die was Olivier volgens mij vergeten vorige week. Vandaar mijn tweede aanvraag.
0: Kan ook aan mijn overdracht gelegen hebben. Weet ik ook niet helemaal zeker meer. Maar
4: maakt verder niet uit. Je hebt hem gedraaid.
0: Ja, met heel veel plezier gedraaid. Goeie plaat. Ja, leuk. Ja. Leuk.
4: Ja, leuk.
0: Nou, Ben, leuk dat je belt. Ben jij, jij houdt van de jaren 80 muziek. Dat weet ik inderdaad inmiddels.
4: Je zei net van er kunnen nog wat mensen bij, dus ik denk, weet je wat, laat eens bellen.
0: Tuurlijk, moet je gewoon doen. Helemaal goed, tuurlijk. Ben, blijf lekker hangen, want zometeen ben jij in de gelegenheid om het ook te zeggen. Ja, dan vraag ik aan Danielle, heb jij misschien een snipperhintje nodig? Of zeg je van, nou, ik denk dat ik hem wel ga inkoppen.
2: Ja, ik probeer het in te koppen.
0: Nou, ik zou zeggen, doe je best. Tromgeroffel en ga je gang.
2: Ik dacht aan Yazoo met Don't Go.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. En dan ga ik even naar John Martinez. John, had jij dat ook?
3: Ja, maar ik weet het nummer. Die vrouw speelt, die is toch tegenwoordig alleen zins, toch?
0: Ja, Alice Moyet, die is al jarenlang... Ja, een solo-carrière. Goeie zangeres.
3: Ik wist de naam van de band wel, maar ik wist het nummer niet. Maar het is Yazoo natuurlijk.
0: Ja, het liedje heet Don't Go. De band heet Yazoo. Dat deed ze samen met Vince Clark.
3: Ja, dat
0: toetsenbord. Ja, absoluut. Nou, dankjewel voor het bellen, John. Groetjes.
3: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ben ik ook weer bij jou? Ja, dit wist jij ook, hè?
4: Ja, van harte, Danielle.
2: Ja, dankjewel.
4: Ja, met Alice Moyet, die we kennen van All Cried Out, hè?
0: Ja. Ah, mooie, ja. Mooi. Ja, prachtig ook. Nou, ik ga die plaat lekker draaien, lieve mensen. Kan ik een van jullie misschien nog blij maken met twee kaarten voor Fox Techniek? Voor morgen in het paard. Begint om 8:00 s'avonds. Alleen maar jaren 80. Al die bekende platen. Human League moet je aan denken. Yazoo moet je aan denken. Sommige Italo's moet je aan denken.
4: Voor jou, Danielle.
2: Nee, dankjewel. Geen tijd helaas.
0: Ben,
2: sorry.
0: Jij misschien tijd, Ben?
4: Ik ook niet, nee. Oh. Vandaar dat ik zei van ja, Danielle. Ja, ik vind het ontzettend jammer. Want de jaren 80, je weet dat ik daar een groot liefhebber van ben.
0: Ja.
4: En je gaf het net al aan in je programma dat ze echt hun stinkende best gedaan hebben om de muziek zo goed mogelijk te benaderen met instrumenten en dergelijke.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het één groot feest wordt.
4: Ik behaal hier best wel een beetje van.
0: Ah ja, joh. Het is wat het is. Maakt niet uit.
4: Ja.
0: En daarom nog één keer twee vrijkaarten ter beschikking. 070-390-5454. Danielle, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Okidoki. En Ben, bedankt voor het bellen ook.
4: Bas, fijne avond.
0: Joe, groetjes allemaal. Hoi. De oplossing van de plaat in zijn achteruit.

De oplossing van de plaat in zijn achteruit. Yazoo, don't go. Danielle de Koning die had het helemaal goed. In ieder geval als eerste. Dus die gaat er met die hoofdprijs vandoor. Dat was de ene laatste van vanavond. Ik heb hier nog een verzoekje liggen van Ruurt van Dam. Die zegt van ja, daar is die weer hoor. Een te gekke Italo in de aanbieding qua aanvraag. Albert One met Turbo Diesel. Die horen we niet zo vaak meer in het topjaar 1984. Ja, dan weer wel natuurlijk. Plaatje is toen in die tijd behoorlijk grijs gedraaid. En dat is ook de laatste van vanavond. Ja, leuk. Ja, Italo op Radio West. Jongens, morgenochtend West wordt wakker om 6 uur. En morgenmiddag dan meld ik me weer om 4 uur voor een nieuwe West komt thuis. Geniet er lekker van. Bye bye.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
13: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
12: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
14: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
12: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag dat zijn?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
5: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5:00. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
7: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
6: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag ik dat zeggen?
3: Nee, dat mag je. Natuurlijk mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met een 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
8: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
7: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
9: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
7: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Voor mij wel.
0: Ja.
1: Ik heb 6 jaar achter eraan gerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag ik dat zeggen?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5:00. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
8: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
7: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag ik dat zeggen?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5:00. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrumlinkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. Jaar 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Jaar 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De provincie Zuid-Holland denkt dat er recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Tegen het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. De Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste EK-wedstrijd verloren. Tegen Estland werd het 1-3. Beide landen waren al kansloos voor de volgende fase van het toernooi. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint nog droog, maar al snel volgt er bewolking en regen. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. maaltijdthuis.nl.
8: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ed Sheeran verloor in één dag zijn band, zijn voorprogramma en honderdduizenden volgers. De radiovriendelijke middle-of-the-road familie-georiënteerde zanger met zijn iets wat diksige liedjes die juist nooit iemand voor het hoofd wilde stoten, is precies omdat hij niemand voor het hoofd wilde stoten dan toch in opspraak geraakt. Is toch tragisch? Ed Sheeran, een soulzanger zonder ziel. Welkom bij het oog op de eerste dag van de algemene beschouwingen. Een binnenhof vol liefde, daar hoopte D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op. En warempel, het leek bij vlagen wel een soort geëscaleerde datingshow. Wilma Borgman die doet zometeen verslag van wat er allemaal is ontstaan. Als er een plek is waar nog steeds spectaculaire records sneuvelen, dan is het toch wel aan de pomp, de benzineprijzen. En dit keer schieten ze weer de lucht in vanwege de situatie in Saoedi-Arabië. Brandstofexpert Lucia van Geuns is niet echt optimistisch. Dat hoort u zo meteen wel. Een Afghaanse romcom.

0: partijen te verleiden om de coalitie te steunen.
1: Dus met alle partijen breed die hebben gezegd, ja, wij willen meepraten, willen meedenken met het kabinet.
0: Alleen de partijen die hard nodig zijn voor een meerderheid leken daar in eerste instantie geen trek in te hebben.
2: De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
3: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
2: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
0: Ik zei leken, want er lijkt toch een geitenpaadje te zijn. Luister straks maar naar de bijdrage van Wilma Borgman. Waren het nou boeren die gisteren sabotage pleegden op het spoor?
4: Ik weet niet of dat de boeren dat wel gedaan hebben, maar persoonlijk vind ik dat geen goede actie.
5: Dat gaat te ver.
6: Maakt niet uit van welke groepering je bent. Je moet je medeburger niet in gevaar brengen.
0: Wie het ook is geweest, wist in ieder geval goed wat hij deed.
7: De mensen die dit gedaan hebben, hebben zich wel verdiept in het spoor. Je kan dit niet zomaar.
0: Ondertussen is er nog niemand aangehouden, maar dat gaat echt wel gebeuren, voorspelt minister Van Wil.
8: Politie en het OM zitten hier bovenop.
0: Want goed werk heeft tijd nodig.
8: Dat gaat wel enig tijd duren, maar ik heb zoals altijd goede hoop en vertrouwen in politie en het OM dat we erachter gaan komen hier achter zat.
0: Ook weer slecht bruggennieuws. Op de A15 is er weer een gedeeltelijk een afgesloten. Er zijn namelijk scheuren gevonden.
9: Omdat veiligheid altijd voorop staat, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen. Ook al neem je die natuurlijk liever niet.
0: Pokémon bestaat 30 jaar en dus kwam er een nieuwe kaart waar mensen graag vroeg voor uit de veren kwamen.
10: Sinds 1:30. Ik ben mijn hele gezin. En ja, iedereen wil Pokémon, hè. Dus je ziet het, hè. Honderden euro's. Laat dit als de jongens. Laat dit als honderden euro's aan Pokémon.
0: Voor de een is het nostalgie, voor de ander een belegging.
11: Ik hou ze dicht, dus ik pak ze niet uit. En ik denk dat ze gaan stijgen in waarde.
0: Dan nog droevig nieuws. Na een lang gevecht is Bartine Koeman overleden. Vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Na het laatste WK was ze wel klaar met voetbal.
12: Het komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
13: Ja.
12: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken. Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag.
0: Ook overleden is de man achter deze woorden.
14: Het geert on.
0: Ja, hij is overleden. Toen hij deze woorden eenmaal had uitgesproken, bleven ze Henk Kroes voor altijd achtervolgen.
15: Ik tref soms mensen die kennen mij, maar ze weten mijn naam niet meer. Maar, u bent de man van het Geert Oorn.
16: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: De krant van morgen is vast ingezien door Dorald Megens.
17: De prijs van olie en gas is de laatste weken zo hard gestegen dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag volgens de Telegraaf alweer achterhaald zijn. Waar het kabinet nog rekent op een koopkrachtdaling van 0,1%... gaan economen van de Rabobank al uit van min 0,8%. De bank heeft de verwachting aangepast vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie licht zal dalen, maar economen van de Rabobank houden het op een stijging tot bijna 4%. Ze verbazen zich erover dat het CPB nog rekent met verouderde olie- en gasprijzen. Het bevestigt dat het in deze turbulente tijden onmogelijk is om te sturen op koopkrachtplaatjes, stelt de Rabo-econoom.
17: In de Volkskrant een verhaal over openlijk racistische theorieën in een Engelstalige podcast van Forum voor Democratie. Die worden in de podcast verkondigd met instemming van presentator John Loveland, vertrouweling van Thierry Baudet. Niet eerder werden racistische ideeën zo onverbloemd en in alle ernst besproken in een officiële uiting van deze partij, schrijft de krant.
0: In de podcast The Forum and Friends worden zwarte mensen als genetisch inferieur omschreven en vergeleken met roedeldieren. Forum-fractievoorzitter Ralf Dekkers zegt dat hij het niet eens is met de uitspraken, maar ziet geen reden om de uitzending offline te halen. En presentator Loveland en Forum reageren niet op vragen van de krant.
17: Het AD duikt in het voornemen van de EU voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 13. En kinderen van 13 tot 15 kunnen in het plan alleen met ouderlijk toezicht de apps gebruiken. Het plan wordt morgen officieel gepresenteerd onder de noemer EU Kids Act. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakt zich zorgen over het verslavende ontwerp van sociale media. Dat zei ze vandaag al.
0: Maar hoe handhaaf je zo'n leeftijdsgrens? In Australië geldt al een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Maar dat wordt door veel jongeren omzeild door een anonieme VPN-verbinding. Von der Leyen liet vandaag al doorschemeren dat de bewijslast bij de sociale mediabedrijven komt te liggen. Ze moeten aantonen dat ze veilig zijn. Wij bepalen de regels, niet Big Tech, zegt ze.
17: In het cultureel supplement van NRC, een afscheidsessay van popjournalist Hester Carvalho, met prachtige illustraties van tekenaar Typex. Na 36 jaar stopt Carvalho met schrijven over popmuziek. Erover praten en schrijven was voor haar een droom.

0: die uitkwam. En ze ontdekte ook, hoe goed een album ook is, live is altijd beter. Dat maakten ze dit jaar ook weer mee, met de Amerikaanse band Geese.
1: Op hun studiowerk reageerde ze lauw, maar dat sloeg om in Paradiso afgelopen maart. Ongeremde energie en gedisciplineerd gedoseerd. Geese voerde het publiek mee van ruige uitbarstingen naar plotselinge sereniteit in een cadans van aantrekken en afstoten. Gehypnotiseerd stond Hester Carvalho te kijken, maar nu vindt ze tijd voor nieuwe dingen.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mark Amber, Good to Be. We gaan naar Den Haag. Het was de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Spannender dan ooit, zei iedereen gisteren, was een voorspelling. Want ja, er zit een minderheidskabinet. En dat is moeilijk om dan een meerderheid voor alles te vinden. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Pieter, goedenavond.
0: Nou, vond je het ook een spannend debat?
1: Nou, het begon vanochtend, zoals een van de Kamerleden zei, als een openbare therapeutische onderhandelingssessie. Maar ja, in de loop van de dag werd het eigenlijk steeds spannender, dat debat. We begonnen vanochtend aan deze debatten met een totale onzekerheid over hoe dit kabinet zijn wetten ooit door de Kamers krijgt. Want ja, die plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, die hebben nog lang geen meerderheid. We hebben het vaak gehoord. Ook gisteravond nog in onze uitzending: de oppositie wil dat de coalitie kiest. Wil je over links die meerderheid of wil je over rechts die meerderheid? En dat bleef ook vandaag een groot deel van het debat het verhaal. Het kan niet met ons allebei, zeiden zowel pro-leider Klaver als JA21-leider Eerdmans. Luister maar.
2: Kijk, wat gebeurt er nou als je pro- en JA21 in één hok stopt? Dan gebeuren volgens mij twee dingen. Alles wordt twee keer zo duur. En je gaat elkaars ballonnen lek prikken. Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
3: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
2: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
1: Maak die keuze, zeiden Eerdmans en Klaver, ook vandaag overdag nog. Gisteravond hadden we het ook over de T-splitsing waar het kabinet op afkoerst. Nou, dat beeld heb ik vandaag heel veel teruggehoord in het debat. Kies nou, wil je links of wil je rechts? Want als je recht doorgaat, dan eindig je in het ravijn. Dus die coalitie werd die keuze steeds maar voorgelegd. Ja, en dat wil de coalitie niet, want die is daarover verdeeld.
0: En hoe zit dat dan nu aan het einde van deze dag? Zit ze nog steeds vast in die klem?
1: Nou, dit duurde allemaal tot een uur of half acht vanavond, vlak voor het diner. En toen was Joost Eerdmans aan het woord en toen bleek ineens dat hij die keuze loslaat. Hij kreeg de vraag, als het kabinet jullie kant kiest, wordt het dan een totaaldeal voor alle begrotingen? Nou, nee, zei Eerdmans, want er zijn een paar begrotingen die ik helemaal niet zie zitten. Die van asiel bijvoorbeeld, en die steunen, daar heeft hij geen zin in, zei Eerdmans.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar toen was het antwoord van de premier, toen ik vroeg van wat wil je dan terug, Dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet. Ja, dat is de kwestie.
3: Wat ons betreft, wat Pro betreft, is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting ligt wat ons betreft nog steeds open. Oh. Want dat betekent inderdaad wel dat je op al die begrotingen ja moet zeggen. En daar zitten ook echt pijnlijke dingen in, voor ons allemaal overigens.
2: Ja. Nou, dat is allemaal. Kijk, ik sluit hem dus niet uit, want hij hoeft niet van tafel te zijn. Maar ik zeg, het lijkt alsof die weg achter ons ligt. Ja, je kunt ook andere afspraken maken. Door te zeggen van, nou ja, 21 stemt sowieso niet voor deze begroting, maar wel voor deze. En in ruil daarvoor krijgen wij een aantal heel belangrijke punten op ons konto. Dus dat zal moeten blijken. De tijd wordt alleen steeds korter. Ik denk dat we dat met elkaar wel vast kunnen stellen.
1: Ja, dat was Joost Eerdmans vanavond vlak voor het diner. En zijn nieuwe positie, die toch behoorlijk anders was dan hoe hij de dag vanochtend begon, die kwam voor de hele Kamer totaal uit de lucht vallen. Want inderdaad was het anders dan hoe hij vanochtend nog klonk.
0: Maar dat betekent dan dat het niet meer een totale keuze voor links of rechts hoeft te zijn, maar gewoon op deel. Pakketten, zeg maar. Wat betekent dat concreet?
1: Nou ja, dit kan een uitweg zijn voor het kabinet. En het is niet zo gek dat de eerste reacties bij de VVD op die draai van Eerdmans behoorlijk juichend waren. Want wat Eerdmans wil, dat is precies wat bijvoorbeeld VVD-fractieleider Brekelmans de hele dag ook zei. Wat hij gisteravond in onze uitzending ook zei. Het kan best over rechts. En het kan ook best de ene keer over rechts en dan de andere keer weer met links. Eerdmans zei vanavond, ja, voor ons is dat ook een prima plan. Want dan kunnen de begrotingen steunen die we in orde vinden, die van Defensie bijvoorbeeld, en de begrotingen die we niks vinden, die steunen we niet. Maar toen kreeg hij een aanval uit onverdachte hoek. Geert Wilders die vond dat het toch niet heel goed doordacht was allemaal.
4: U begrijpt het zelf niet. U begrijpt het zelf echt niet. U zit, met alle respect wat ik heb voor de Eerdmans, een beetje te wazelen.
5: Want er zijn twee mogelijkheden. Of u zegt, wat u eerder heeft gezegd, kabinet kiest voor links en rechts. En als ze voor u kiezen, maken ze met u een deal en met niemand anders. Of u zegt nee, want dat kan niet, is voorbij. Ik ga toch het maximale voor mijn kiezer eruit halen. Geen motie, want er alles eruit halen op wat lukt. En wat niet lukt, stem ik tegen. Maar dan is niet de voorwaarde dat ze dan geen andere meerderheden mogen zoeken. Dan gaan ze naar links of naar andere partijen om op waar u niet steunt. Om daar andere meerderheden te halen. Met de consequentie dat u misschien asiel binnenhaalt, maar dat zij stikstof of iets heel anders wat uw kiezers niet wil binnenhalen. Dus wees nou duidelijk. Of een hele deal, of per begroting. Maar dan mag de rest dat ook doen per begroting. En dan krijg je een totale chaos. En dan is het kabinet de grote winnaar. En jullie zijn allebei de verliezers.
1: Ja, want Eerdmans kan wel zeggen dat hij die begrotingen dan niet steunt. Maar die komen er dan misschien toch doorheen met een andere meerderheid. En dan krijgt hij beleid dat hij wel wil, maar ook beleid dat hij niet wil. En dan is hij er toch weinig mee opgeschoten.
0: Ja, als je het zo beluistert, dan heeft de oppositie zich een beetje uit elkaar laten spelen. Is in ieder geval geen eenheid meer.
1: Nee, als dit inderdaad de bedoeling was van jaar 21... dan heeft Eerdmans zich behoorlijk in de kaarten laten kijken. Die heeft nu zijn terugvaloptie op tafel gelegd. Maar die betekent ook dat het kabinet weet dat ze met hem dus niet alles in één keer gaan binnenhalen. Ja, de meeste begrotingen misschien wel, maar een paar ook niet. Niet de begroting van asiel, niet de begroting van klimaat en ook niet belastingverhoging voor werknemers. En ja, die moeten dan toch ook een meerderheid uiteindelijk. En bij Klaver kunnen ze dan niet terecht, zei die vanavond.
3: Ja, 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
6: Meneer Eerdmans.
2: Ja, kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou eens zitten met mensen uit dit kabinet. Nee, doe dat dan eens. Want dat hebben wij namelijk wel gedaan. We hebben onze nek uitgestoken. En dat wordt ook gezien. Het wordt ook gezien door ministers die zeggen, ja degelijk, je kunt verschillen van mening, maar er is ook een houding. Een houding om naar een kabinet toe te gaan om te kijken waar je kan komen. En dan kun je heel arrogant gaan zeggen van ja, in 20 jaar, wat zit je nou? En alleen maar meegaan met bezuinigingen. Wij steken onze nek uit als het moet. En daar willen we ook begrotingen voor op toetsen. En de chaos van de destructie is niet voor ons.
1: Nee, dat was de voorheen verenigde oppositie.
0: Ja, wat vonden de coalitiepartijen daarvan eigenlijk? Waren die blij? Want ja, het is voor hun gunstig, denk ik.
1: Ja, in ieder geval voor de VVD, want dit is de route die de VVD al heel lang bepleit. Maar dit is toch niet wat de andere twee coalitiepartijen voor zich hadden gezien. Die wilden juist wat Klaver in de aanbieding heeft, namelijk die stabiele meerderheid over een aantal jaren. Dus ja, de VVD mag dit als een uitweg zien. Die andere twee die denken er heel anders over. En precies over deze kwestie, aan welke kant vindt het kabinet een meerderheid? Precies over die vraag liepen in augustus de gemoederen intern in de coalitie nog zo hoog op dat er bijna sprake was van een crisis. En die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Ja, morgen premier Jette. Wat wordt zijn missie?
1: Ik denk een dagje spitsroede lopen, want hij moet de coalitie weer verenigen. En dat is op zichzelf al een opdracht. Sterker nog, hij moet daarbij ook nog eens de oppositiepartijen te vriend houden. En over al die partijen heen ook nog eens de werkgevers en vooral de vakbonden. Jette kan het zich niet veroorloven om een van hen van zich af te stoten. Het staat in zijn taakomschrijving om het hele proces te leiden. Tot nu toe is het allemaal buitengewoon chaotisch verlopen. En morgen moet Jette laten zien dat het ook anders kan. Dat hij wel degelijk een route heeft om zijn kabinet overeind te houden. Bedenk daarbij wel, Pieter, het is zijn allereerste keer, de allereerste algemene beschouwingen als premier van een kabinet. Dus alle blikken gericht op Rob Jette morgen, Pieter.
0: Nou, dat is morgen. Voor nu dank je wel, Wilma Borgman.

0: Gabriels was dat. En we gaan het hebben over de olieprijs. Weer een nieuw record voor de benzineprijs. Vandaag ging die van een liter met 0,4 omhoog naar ruim €2,72. De brandstofstijging, de prijzen daarvan, dat gaat al de hele tijd door. En dit keer is het Saoedi-Arabië, waar een belangrijke pijpleiding stil is komen te liggen naar een droneaanval. Hoe cruciaal is Saoedi-Arabië en hoe ziet het er nu uit voor de wereldwijde oliemarkt? Lucia van Geuns, energie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is er in Saoedi-Arabië precies gebeurd?
1: Nou, vorige week zijn natuurlijk de gevechten tussen de Houthis en Saoedi-Arabië opgeleid. En dat heeft ook geleid, weliswaar niet noodzakelijk van de Houthis zelf, maar in ieder geval van Iran gelieerde militia's, dat de pijplijn, de Oost-West-pijplijn, dat loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee, dat die is geraakt. In ieder geval een aantal pompstations zijn daar geraakt, helemaal in Yanbu. Dat is een havenstad waar ook een raffinaderij is. En dat betekent dat die pijplijn op dit moment stil ligt. En daar vloeit eigenlijk op dit moment ook heel veel olie, vloeide veel olie doorheen. En dat was eigenlijk een soort van een escape route, om het maar in het goed Nederlands te zeggen, voor hetgene wat niet door de straat van Hormuz komt. Dus voor Saoedi-Arabië was dat echt wel een hele belangrijke pijpleiding om in ieder geval nog olie te kunnen exporteren. En dat ligt nu stil.
0: En hoe lang gaat dat duren? Is dat makkelijk te repareren?
1: Nou, daar zijn ook nog verschillende berichten over. In principe, Saoedi-Arabië kan snel zaken repareren. Dat hebben ze ook in 2019 laten zien. Toen in Abqaiq, dat is dan weer aan de westkust, dus bij de Persische Golf, daar hebben de Houthis toen ook flink veel ravage aangericht bij hun oliefabrieken. En al met al hebben ze dat vrij snel gerepareerd. Dit zijn, zoals ze dat laten zien in ieder geval, of zoals er is gepubliceerd op luchtfoto's of satellietfoto's, zijn de twee pompstations. En in principe kan het snel. Er wordt gezegd door Saoedi-Arabië zelf dat het wel een aantal weken zal gaan duren. Andere bronnen zeggen van nou, dat kan misschien wel in een week of twee weken gefixt zijn. Maar dat weten we niet precies.
0: Die aanval, was die gericht tegen Saoedi-Arabië of ook wel om het Westen te treffen?
1: Nou, de gedachtegoed komt zeer waarschijnlijk uit Iran, ook om het Westen te treffen en om in ieder geval ook de wereldeconomie te treffen. Want ze weten, als je doelgericht deze pijpleiding aanvalt, dan val je ook doelgericht eigenlijk de oliemarkt aan. Want Saoedi-Arabië heeft dus deze lijn nog, deze pijplijn nog, om in ieder geval ongeveer 4% van de wereld olie-export nog op de markt te brengen. Voor een deel naar Europa, maar ook wel via een omweg, via de Bab-al-Mandeb-route, dus die andere zeeengte, zeg maar, die zeestraatweg die naar Azië leidt, om dat in ieder geval nog op de markt te brengen. Nou, nu is die Bab-al-Mandeb-route ook al afgesloten, in ieder geval van Saoedische schepen. Dus ze kunnen nu alleen nog maar die olie evacueren via de Rode Zee. En er loopt ook nog een kleine pijpleiding naar de Middellandse Zee. En dat is nu dus ook even tijdelijk gestopt. En dat geeft een enorme schok op de oliemarkt. Vooral omdat de oliemarkt op dit moment eigenlijk niet meer veel reserves meer heeft. Het heeft nauwelijks meer buffers, als je wilt, om deze schok op te vangen. En dit is vrij veel. Je praat over 3,5 tot 4 miljoen vaten.
0: Ja, we hebben Hormuz is dicht. Rusland is natuurlijk de import bijna gestokt. En dan heb je deze pijpleiding die is getroffen. Ja, wat betekent dat concreet voor de olieimport in Europa? Op een gegeven moment wordt het krap, maar wat houdt dat in? Moet je dan op zoek naar andere oliebronnen of gaat de prijs gewoon omhoog of allebei?
1: Nou, sinds het conflict in het Midden-Oosten, het is eigenlijk nu al bijna 7 maanden aan de gang, heb je gezien dat eigenlijk die oliemarkt heel erg goed reageerde eigenlijk op een afsluiting van die straat van Hormuz. Bijna 20% van de olie-export daardoor is gestagneerd. Eigenlijk zie je dat de oliemarkt daar vrij flexibel op heeft gereageerd. Dus het had buffers, het had dus reserves, zowel op zee, maar ook in tanks. Tegelijkertijd heeft het internationaal energieagentschap een hoop strategische reserves olie-reserves op de markt gebracht. China die absorbeerde veel minder olie of importeerde veel minder olie, puur en alleen maar omdat ze heel veel hadden gebufferd, heel veel reservecapaciteit hadden opgebouwd. En eigenlijk haalde Europa met name, waar eigenlijk niet veel olie vandaan kwam vanuit het Midden-Oosten, die haalde meer olie uit Amerika, maar ook Kazachstan en Guyana, Nigeria. Dus er kwam wel degelijk ruwe olie binnen in Europa. Maar een groot probleem op dit moment is de raffinage. De raffinage van die ruwe olie, ook al is die nu een stuk duurder, die heeft ook op dit moment een probleem. Want er is te weinig raffinagecapaciteit. En met name voor diesel. Je ziet met name de dieselprijs enorm hoog zijn. Kerosine ook. Dus alles wat ze noemen de middeldestillaten, die zijn hoog qua prijs, omdat er simpelweg te weinig capaciteit is. En dat heeft ook te maken met Rusland, omdat Oekraïne heel veel raffinaderijen in Rusland hebben geraakt met hun droneaanvallen. En daardoor exporteert Rusland op dit moment geen diesel meer. Dus dat maakt die markt heel krap op dit moment.
0: Als zo'n markt heel krap wordt, ja, logisch dat de prijs gaat stijgen. Is het dan gewoon een kwestie van wie het meest geld heeft, die heeft nog olie?
1: Nou, uiteindelijk, het is een wereldmarkt. Hè, en dat bestaat uit verschillende contracten die landen onderling met elkaar hebben. Of met name dan de exporteurs en de raffinaderijen. Maar al met al heeft het wel degelijk te maken met wie het meeste biedt. En wie uiteindelijk dat ook kan betalen. En je ziet dat bijvoorbeeld die hoge olieprijs, met name in Azië, op dit moment echt heel erg lastig wordt voor een heleboel landen. Je ziet dat landen daardoor ook, of in ieder geval de mensen in de landen minder olie gebruiken. Dus dat heet dan zeg maar vraagdestructie. En tegelijkertijd zie je ook dat sommige van die landen ook kijken naar andere brandstoffen om eventueel die olie te kunnen vervangen.
0: Zal het komen tot grote problemen en maatregelen zoals in 1973? Iedereen denkt dan altijd meteen aan de autoloze zondagen, maar er waren natuurlijk veel meer maatregelen in die tijd.
1: Ja, toen de tijd, moet je wel weten, waren we veel afhankelijker van met name olie uit het Midden-Oosten. Onze economie was ook veel afhankelijker van olie. Dat is nu echt heel anders. Hè. Dus wat dat betreft is er wel het is echt wel een nieuwe economie waarin we minder afhankelijk zijn en meer diverse energiebronnen tot ons beschikking hebben. Hè, maar al met al, je ziet dat met name in Azië, worden er wel degelijk maatregelen genomen om bijvoorbeeld efficiënter te zijn met benzine of diesel. Of tegelijkertijd, wat ik al eerder zij eventueel andere brandstoffen te gebruiken. Of sowieso dat het niet meer wordt gebruikt. Hier in Europa is dat nog niet aan de orde. Alhoewel er wel al, zeg maar in de eerste paar maanden, toen de olieprijs echt, de eerste paar maanden na de start van de oorlog in het Midden-Oosten, toen zag je eigenlijk ook al dat bepaalde landen maatregelen namen. En dat deden ze dan vooral bijvoorbeeld door accijnzen niet te laten meestijgen of eventueel die wat lager te laten inschatten. Of anderszins in Nederland is dat niet gebeurd, maar je ziet dat in verschillende Europese landen de verschillende maatregelen zijn genomen.
0: Het wordt nog even lijden aan de pomp. Kortom, Lucia van Geuns, hartelijk dank. Ja, je zou misschien het niet als eerste verwachten, een romcom uit Afghanistan. Maar het is wel degelijk aan de hand. Hoge ogen gescoord in Berlijn op het filmfestival. No Good Man heet hij. Het is behoorlijk gewaagd, neem ik aan, voor Afghaanse begrippen. Het is een scène met een dildo erin. Maar het is ook heel spannend en speelt tegen de achtergrond van de recente Afghaanse geschiedenis. Schrijver en journalist Sahar Noor was vanavond in Haarlem en heeft daar ook de regisseur Sharbano Sadat voor publiek geïnterviewd. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: De film is voor de duidelijkheid in Duitsland opgenomen, want in Afghanistan dat kon niet meer.
2: Nee, klopt. De film is volledig in Duitsland opgenomen. En als ik het goed heb begrepen, het is een oude radiogebouw van ten tijde van DDR opgenomen.
0: Want het gaat ook over een mediabedrijf. Ja. Dat in die overgangsfase, de Amerikanen gaan weg, de Taliban rukt op en zij proberen dat nieuwsstation draaiend te houden.
2: Sterker nog, het speelt zich af voor de val van de Taliban. En dat is ook misschien wel het mooie aan de film, is dat het laat zien hoe het patriarchale systeem eigenlijk voor de komst van de Taliban al heel dominant aanwezig was in de samenleving.
0: Dat zat er eigenlijk al in voordat de Taliban weer de macht kreeg.
2: Nou, sterker nog, ze wil juist dat beeld eigenlijk rechttrekken. Want ze zegt ook, mensen denken heel vaak, met name hier in het Westen en Europa, dat met de komst van de Taliban dat het land eigenlijk patriarchaal is geworden. Dat vrouwen minder rechten hebben gekregen. Maar feitelijk zegt ze, maar de situatie was al droevig daarvoor. Vrouwen hadden al te maken met heel veel vooral onvriendelijke gedragingen. Hè? Dus dat vrouwen bijvoorbeeld minder kansen kregen. Dat vrouwen van vrouwen heel veel traditionele rollen werd verwacht. En ze zeggen eigenlijk in haar woorden, dat is zo'n upgrade. De Taliban is eigenlijk een upgrade op dat patriarchale systeem.
0: Waarom is dat een upgrade?
2: Zoals zij het zelf heeft gesproken, ik heb haar vandaag dus echt een uur kunnen spreken hierover. Bovendien is ze een heel veerkrachtig mens en een mooi verhaal heeft ze ook te vertellen. Nou, ze zegt eigenlijk is het zo, voor de Taliban, ze werkte zelf ook in de nieuwsorganisatie in Tolo, konden vrouwen wel gewoon werken, ze konden wel politiek participeren. Dus er was wel enige vorm van vrijheid, maar je had nog wel te maken met een toch wel een ongelijke positie tussen de man en de vrouw. Maar je kon er wel omheen manoeuvreren, als het ware. Dus vrouwen konden wel hun eigen geld verdienen. Ze konden ook politiek participeren. Ze konden naar het onderwijs. En nou, dat alles is dus nu weg.
0: Juist, want je ziet het ook in de film. Hè? Zij is cameravrouw. En eigenlijk zegt de journalist meteen van, heb je niet een echte cameraman? Ze wordt gediscrimineerd in dat bedrijf. Ze ligt in echtscheiding, maar dat kan helemaal niet. Ze blijft een soort bezit van haar ex-man. Dus er zit al heel veel druk op die vrouw. Dat was wel mooi. En dan voel je ook die geschiedenis van Afghanistan die doorgaat, het geweld. De vorm van een romcom was eigenlijk wel verrassend, vond ik.
2: Nou,
0: een romantische komedie.
2: Dat is dus juist heel grappig dat je dat zegt. Want als je haar dus spreekt, zegt ze, ik wil die politieke werkelijkheid, die laat ik voor wat het is. Dat die patriarchale systemen er zijn, er waren en nog steeds zullen blijven, dat is er ook. Maar ze zegt, ik wil eigenlijk wel de vrouwen in beeld brengen op een manier wat echt daadwerkelijk recht doet aan hun werkelijkheid, aan hun realiteit. Dat ze mensen zijn van vlees en bloed. Dat ze mogen lachen, dat ze verliefd mogen worden, dat ze gecompliceerd mogen zijn, dat ze humor mogen hebben. En wat ik dus ook heel sterk aan het verhaal vind, aan het narratief wat ze eigenlijk brengt, want het is ook deels autobiografisch, is dat ze eigenlijk hiermee zegt, zullen we alsjeblieft voorbij die lens van oorlog, terrorisme, armoede, Taliban, Osama Bin Laden kijken. En zullen we eens een keer even Afghanen zien om wie ze zijn. En ze een stukje humanisering, beter gezegd humaniseren, omdat wij al jaren, met name de post-9-11 periode, afgelopen 25 jaar, alle films die over Afghanistan zijn gemaakt, die gaan eigenlijk alleen maar over de conflictsituatie daar, over hoe erg de situatie is voor mensen. En Afghanen zijn altijd slachtoffer.
0: En het zijn natuurlijk ook mensen. Vond je het mooi afgebeeld, de Afghaanse cultuur? Want er zit natuurlijk ook humor en zachtaardigheid en lichtvoetigheid in die film.
2: Zeker. Kijk, als je de taal spreekt, dan krijg je natuurlijk veel meer mee dan wanneer je de ondertiteling leest. Want Afghaanse taal is een hele rijke cultuur. Een rijke taal. Het is ook heel rijk aan woordenschat.
0: Maar bedoel je dan het Parsi of de
2: Dari. Farsi, Dari. En er wordt ook Pashto gesproken. Dus de beide talen, de officiële talen van het land, komen terug. En dat is ook heel mooi. Maar ja, absoluut. Humor. Afghaanse humor is geweldig. Afghaanse verbale, non-verbale communicatie. Ja, als je het kent, dan herken je het. En dat mis je misschien een beetje als je daar niet bekend mee bent. Maar voor de meeste mensen met Afghaanse roots was het ergens, tuurlijk, je ontkomt niet aan die werkelijkheid. Het zit ook in die film, hè. Op een gegeven moment die scènes met de oorlog, met de bomaanslagen, bloedvergieten. Dat speelt eigenlijk als een soort afwezig rodige draad door de film heen.
0: Het is de achtergrondruis in de film.
2: Maar ze zegt ook hè, wanneer dat gebeurt, we leven gewoon nog wel met elkaar. We maken nog steeds grappen. We lachen eromheen. Er zijn vriendinnen die graag met elkaar willen praten en over hun gevoelens, over wie ze leuk vinden.
0: En mensen hebben ambities en willen zich ontplooien. Ook vrouwen.
2: Zeker.
0: To, Toch beklemde het mij wel, omdat ja, je hebt natuurlijk op het nieuws die scène gezien, of dat moment dat iedereen naar dat vliegveld in Kabul gaat en probeert tegen elke prijs nog dat land te ontvluchten. Mensen die zich aan vliegtuigen vastklampten tegen beter weten in. Ja. Dat zit ook wel in deze film. Het is eigenlijk ook de romantische scène op een gekke manier.
2: Ja.
0: Dat beklemde mij, juist omdat die mensen zo menselijk waren.
2: Ja.
0: Hoe heb jij dat ervaren, die scène? Nou,
2: in zekere zin ook identiek. Maar het mooie is, kijk, dat is natuurlijk de laatste scène van de film. En het verhaal, het narratief wat daar centraal staat, is wat ik dus juist heel sterk vind, is misschien nog groter dan alleen dat stukje wat wij zo van onder de indruk zijn hier in Nederland en in Europa. Namelijk, dus je hebt een maatschappij, een samenleving wat heel patriarchaal is. Waar eigenlijk mannen beloond worden om vrouw onvriendelijk te zijn. Als je heel scherper naar kijkt. Dus hoe komt het dat er toch mannen zijn die heel vriendelijk en liefdevol zijn naar vrouwen toe, die respectvol zijn en ze als gelijkwaardig beschouwen en behandelen? Dus eigenlijk zegt ze no good man, maar feitelijk is het antwoord, er zijn goede mannen.
0: Ze zijn er toch wel.
2: Ze zijn er toch wel, alleen het ligt niet aan de mannen. Het ligt niet aan de vrouwen. Het ligt aan het systeem. Wat ze dwingt en ze op een verkeerde manier eigenlijk beloont om de verkeerde opvattingen. En zij doorbreekt dat. Dus ik vind het zo jammer dat we heel snel gaan naar die beelden van de evacuatie.
0: Naar de geschiedenis, het grote verhaal.
2: En dit is dus precies de lens waar we eigenlijk hebben. Ze pusht ons om niet door die lens daar blijven te kijken. Maar proberen ook te begrijpen hoe het komt dat er zulke opvattingen in dat land heersen, waar vrouwen er zo ongelooflijk veel last van hebben, totdat een vrijheid van ze wordt ontnomen. Maar dat het niet per se aan de bevolking ligt, maar aan systemen die ze wordt opgelegd al decennia lang.
0: Zie je dat patriarchale systeem in Afghanistan ooit doorbroken worden?
2: Nou, kijk, het is er niet altijd op die manier geweest. Hè. Het land kent een rijke geschiedenis. Je hebt te maken met plattelandscultuur, met stedelijke cultuur. Je hebt te maken met diversiteit en de maatschappelijke posities, economische welvaart, sociale posities, de type opleidingen die mensen gedaan hebben. En daar is het al complex en genuanceerd. Hè. Dus het is niet zo dat iedereen altijd vooral onvriendelijk is geweest. Ik kom ook uit een Afghaanse familie.
0: Het was het Parijs van het oosten, toch? Kabul in de jaren 70.
2: Absoluut. Kijk, dat is natuurlijk die hippie trail geweest. En ergens vind ik dat en leuk en niet leuk. Omdat ik denk, ja, maar dan kijk het ook weer door een hele specifieke lens. Dus of het moet heel vrij zijn en helemaal hippie flower power periode, of het moet het allerconservatiefste vorm kennen. Dus
0: het ligt genuanceerd. Dat is eigenlijk wat je eruit haalt. Het is een mooie film. Dat mag ik wel zeggen.
2: Het verbreedt onze kijk op het land, op de cultuur. En het is een rijkdom in die zin. En het verrijkt eigenlijk onze beeld. Het zegt niet dat die werkelijkheden er niet zijn, maar het legt nieuwe werkelijkheden ernaast.
0: No Good Man heet de film. Sahar Noor, dank je wel. Dank je hartelijk. We gaan luisteren naar een stuk muziek van het Berlage Saxofoonkwartet. Vanwege mijn volgende gast Vincent Bijlo, die in de theater staat, samen met dat kwartet, met een voorstelling over Berlage.

0: Bach, gespeeld door het Berlage saxofoonkwartet. 4 saxofoons waren dat. En het komt uit de voorstelling Het Visioen van Berlage. En hier te gast Vincent Bijlo, schrijver, cabaretier, programmamaker en nog veel meer. En die vertelt het verhaal van de voorstelling. Hartelijk welkom, Vincent.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Dat was van jou, Hendrik Berlage, je overgrootvader.
1: Ja, dat was hij.
0: Nooit geweten. Dat had ik ook niet kunnen weten, denk ik. Maar...
1: Nou, ja, ik maak er wel eens een gewag van, zo hier en daar. Maar dat ga je niet de hele dag zeggen natuurlijk ook.
0: Nee, was dat heel belangrijk in jouw familie?
1: Ja, het was wel vanaf mijn vroegste jeugd was het al HPB. Zo werd hij altijd genoemd, HPB. HPB dit en HPB dat. Of opa, noemde mijn moeder hem natuurlijk ook altijd. Dus er werd je al meteen wel ingepeperd dat je een heel belangrijk mens, een figuur in je familie had.
0: Nou, dat was ook wel zo. Je hebt hem zelf niet meer meegemaakt.
1: Ik heb al eerder een voorstellingje met het Berlage saxofoonkwartet gemaakt over Berlage. En ik ben altijd wel over hem blijven denken en zo. Maar ja, ik vond toch ook altijd dat je niet je enorm op die man moest voorstaan.
0: Hoe heb jij zijn werk eigenlijk ervaren? Want jij kan niet zien. Nee. Hoe kijk jij dan, of althans, hoe ervaar jij dan gebouwen en kunstwerken?
1: Nou, het leuke is dat Berlage natuurlijk, hij is een rationalist. Dus alles komt voort uit de reden. Dus zijn kunst is ontzettend gebaseerd op ideeën. Op maatvoering, op symmetrie, geometrie, evenwicht. En zijn ideeën en zijn essays, want hij heeft ook heel veel geschreven, die zijn natuurlijk uitstekend te begrijpen. En als ik dat gedaan heb, dat meegenomen heb, dan kan ik natuurlijk gewoon echt door die gebouwen gaan en zo ook echt gaan bevoelen, gaan doorheen wandelen. En hij heeft van heel veel dingen maquettes zelf ook gemaakt. Hij was echt een maquetteman. Dus dan krijg ik ook een hele goede indruk. Maar een gebouw is natuurlijk ook altijd heel sterk beleving. Dus je moet daar ook echt zijn, wil je ervaren en weten wat dat is. Ik heb een keer in de Beurs een voorstelling gespeeld. En toen mocht ik de hele middag, waren wij in die Beurs. En er was bijna helemaal niemand. Dus dan kan je gewoon door die zalen heen en gewoon voelen, ademen, ervaren hoe dat was en is. En ja, het is fantastisch om daar te zijn.
0: Maar kan jij dan echt op zo'n niveau architectuur onderscheiden? Dat je kunt zeggen, dit is een heel bijzonder gebouw. Of
1: ja,
0: deze
1: zeker,
0: sfeer
1: ja.
0: Staat mij aan.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe gebouwen zijn ingericht. Met een moderne utiliteitsbouw, dat alles dozen is, is natuurlijk volkomen anders dan Berlage gebouwen die die allemaal verschillende ruimtes en functies hebben die afwijken van standaard rechthoeken.
0: Wat was zijn visioen? Want daar gaat de voorstelling over. Dat het ook een man was met een gedachte over de wereld en de maatschappij.
1: Ja, nou, hij was natuurlijk een gedreven pacifist en hij was een socialist. Maar hij zat in 1914 ontzettend klem. Want hij was net bij de familie Kruller-Müller in dienst getreden. En die handelden in ijzererts, hout. En dat moest in het begin van de Eerste Wereldoorlog moesten zij aan beide partijen leveren, wilde Nederland neutraal zijn. Dus die werden heel rijk van die oorlog. Maar Berlage zat daar met zijn pacifistische uitgangspunten in dienst van die mensen. En toen heeft hij een vredesmonument ontwikkeld in 1915, het Pantheon der Mensheid. En dat kreeg hij tot zich in een visioen dat hij dat zou moeten maken.
0: Wat was dat voor Pantheon? Hoe zag dat eruit? Of wat voor idee was het?
1: Dat was een soort tempel met 8 torens. Torens van moed, van liefde, van bezonnenheid, van wijsheid. En het was een soort tempelachtige omgeving waarin mensen dat een goddelijke gedachte moesten komen om zich te bevrijden van de tyrannieke heersers, de imperialistische kapitalisten die verantwoordelijk waren voor de Eerste Wereldoorlog. De mens moest daar tot het inzicht komen dat het geestelijke echt boven het materialisme moest uitstijgen.
0: Is er nooit gekomen, hè, het monument?
1: Nee, en dat schreef hij er ook zelf bij in de brochure. Want hij zei, het kan nu niet gebouwd worden, want de maatschappelijke fundamenten zijn er niet naar. Het zou enorm en meteen wegzakken. Het kan pas gebouwd worden als het idee wat ik heb een collectief idee is geworden. En toen de Oekraïne-oorlog begon, toen dacht ik, ik wil nu dat Pantheon eigenlijk laten verrijzen. En dat doen wij ook virtueel op het toneel. Het wordt virtueel 3D geprojecteerd. En ik heb ook zelf een maquette op een tafeltje. Die kan ik in elkaar zetten. Dus we maken het eventjes één avond heel beeldend.
0: Want die gedachte die zou je nu nog kunnen bezigen. Dat het materiële moet worden ontstegen en het groot kapitaal bestreden. Omdat er vrede gepromoot moet worden.
1: Nou, sterker nog, het is actueler dan ooit natuurlijk. Want wij zitten nu. We dachten dat dit een materialistische tijd was. Als Berlage dacht dat dus in 1914 eigenlijk al. En die imperialistische heersers van toen. Want hij had het over een klein groepje mensen dat de wereld in handen heeft. En dat zijn nu natuurlijk die techbro's en de rijke oliemensen. En dat waren toen mensen, koloniale mensen waren dat. Maar in wezen laat hij echt zien dat er een enorme. Dat oorlogen eigenlijk altijd hetzelfde worden gevoerd. Dus elites jagen ze aan en het volk is altijd de lul.
0: Laten we luisteren naar een fragment uit de voorstelling.
2: Hij werd namelijk erg veel aardig gevonden. Hè? Maar die echt geen moeite voor. Ik geloof dat het meer was omdat hij, nou ja, gewoon vreselijk aardig voor iedereen was. En ook dan zo uitgesproken dat niet dat oordeel zei wat hij soms over iemand had. Hè?
0: En dit is dan een interview dat jij had met je oma?
1: Nou, bijna oom Max heeft dit gehouden in 1978. Max van Rooij, die ging een biografie over Berlage schrijven. Dus dat is oma's zoon, Berlages kleinzoon. En mijn oma, dus oma Miep uit 1906, nakomertje. En die vertelt hier over Berlage. Ik heb in de voorstelling een fragment of 7 of 8 van haar uit dat interview wat Max in 1978 hield. Dat gaat over Berlage. En het is ontzettend leuk om oma dan ook live te horen anno 2026. Want zij vertelt bijvoorbeeld ook over de mobilisatie 1 augustus 1914. En dan vertelt ze haar herinneringen eraan. Dus wij luisteren 112 jaar na dato van, nou, het zegt oma van, ja, ik kan me nog goed herinneren hoe dat was. Dat is toch echt leuk, want dan komt de geschiedenis heel dichtbij.
0: Het gaat over jouw familie, het gaat over een groot architect en over een denker. En dan is er ook nog die muziek van dat saxofoonkwartet. Hoe heb je dat erin verweven?
1: Nou, dat hebben we met z'n allen als een soort gesamtkunstwerk gemaakt. Muziek is natuurlijk eigenlijk ook een soort audioarchitectuur. Wat je net hoorde van Bach. Bach is echt een audioarchitect. Maar Debussy is dat bijvoorbeeld ook. En er zitten stukken van Schulhoff in. Een Tsjechische componist begin deze eeuw. En er zit ook een stuk van Joey Raukens in, modern stuk. En we hebben zelf een stuk laten maken door Saskia Winnegas. En dat is gemaakt met het gedicht wat Henriette Roland Holst over het Pantheon heeft gemaakt. Voorbij het Pantheon heeft gemaakt. Dat hebben we door elkaar geweven. Dus je hoort en mij het gedicht voorlezen. Een enorm lang, in onze ogen behoorlijk hoogdravend gedicht. En daar hoor je Saskia's muziek onder.
0: Wel mooi wat je zegt van muziek als architectuur.
1: Ja, maar Berlage zei het zelf. Hij zei muziek is vloeibare bouwkunst. En bouwkunst is bevroren muziek.
0: Mooi. Vincent Bijlo, ik wens je heel veel plezier bij deze voorstelling over je overgrootvader Berlage.
1: Morgen Lutherse Kerk Amsterdam.
0: Nou, het visioen van Berlage. Dit was het oog voor vannacht. Morgen zit hier Lucelle Carasso. Goeienacht.
3: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1 Podcast.
5: Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
6: Hoe werkt onze monarchie?
7: Leve de koning! Hoera!
6: Wat doet de koning?
8: Veel praten.
9: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
6: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
10: Leden van de Staten-Generaal.
6: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
11: Ja, ze staan wel ergens voor.
12: Nee, ik vind het ouderwets.
13: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
14: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
6: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
8: beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: NPO Radio 1.
23: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan. Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Dit is Radio West.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Voor mij wel.
0: Ja.
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.